disco. It ain't no country club either.

0: Great music.
1: Dit is Joe.
0: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Ik ben DJ Licious.
3: Hey, Milo hier.
0: DJ Licious en Milo. Forever Young.

0: voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht?
1: Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: magazine in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Goh, beste vrienden, goedemorgen allemaal. Het zijn de laatste 10 dagen van het 10e seizoen Sven en Anke. Dat gaan we uitgebreid vieren. Elke dag die laatste 10 dagen. En wat staat hier te blinken in de studio, Anke?
5: Ja, het prachtigste, meest antieke meubelstuk dat ik ken. Ik heb het niet over Sven Ornelis, maar wel over Ankes prijzenkast. Helemaal terug.
4: Oh, zalig.
5: Maar moet je geen zonnebril op doen, want die lichtjes die schitteren nogal. Ik was dat vergeten.
4: Ja, maar het is wel prachtig om naar te kijken. Het is alsof het nooit is weg geweest.
5: Ja,
4: dus ik vind het wel leuk dat we er weer gaan
5: inspelen. Kijk maar eens even binnen. Het nieuws van 6 van onze Grim.
6: Goedemorgen. Witte rook in het Midden-Oosten en een domper voor Oranje op het WK voetbal. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan en zowel Iran als de VS bevestigen dat. Amerika-correspondente Grete Keizer kon het akkoord inkijken.
7: Er zijn twee dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
6: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. Op het WK voetbal heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Ook Ivoorkust klopte Ecuador, daar werd het 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut. In diezelfde groep, groep E, won Duitsland ook al van Curaçao, dat voor een allereerste keer deelneemt aan een WK. Daar werd het 7-1. En het was geen goede WK-dag voor Oranje, want ook het Nederlandse elftal geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Japan. De dag start bewolkt, maar al snel maken die wolken plaats voor de zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt dan een graad of 25.
5: Het gaat al langzaam op deze maandagochtend richting Antwerpen op de A12 tussen Londerzeel en Willebroek-Zuid. Verlies je een kwartier.
4: Voilà, daar gaat het langzaam. En dan nu snel richting zomer. Ik bedoel, prachtige temperatuur op het eind van de week.

0: is dat, de oude getrouwe luisteraars van Joe. In de ochtend maak je niks wijs. Wij staan met de beide voeten in het leven. You don't fool us, queen.
1: 10 jaar Sven en Anke.
0: Jongen. Wie had dat ooit gedacht toen we eraan begonnen in 2016, midden in de zomer, dat we het zo lang met elkaar en jullie zo lang met ons zouden uithouden. Maar eigenlijk bevalt het ons wel in die mate dat we van plan zijn om half augustus voor seizoen 11 te gaan. Maar
2: op,
0: niet...
2: op naar de 20 eigenlijk.
0: Wie weet, ja. Maar niet zonder nog even te vieren dat het einde is van het 10e seizoen. We gaan dat 2 weken lang doen. Elke dag tussen 6 en 10 gaan we vieren. Altijd op een andere manier. Maar hadden we eigenlijk dat die prijzenkast hier nog ergens in de coulissen stond, Anke, die hadden we nog gewoon.
2: Weet je, dat is de VTM eigenlijk. Hè. Die gooien hier niet zomaar iets weg. Zeker zo'n degelijke houten kast. Dat bleef hier nog even in de decorstok. En heel fijn dat die terug is. En Tanja stuurde meteen: oh, wat leuk dat de prijzenkast terug is. Ik heb ooit meegedaan. Tanja, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Anke en Sven.
2: Hé, hey, lieve schat. Wat had jij toen gewonnen toen je hebt meegedaan?
3: Ik heb toen een ticket voor 2 personen naar Walibi gewonnen.
2: Oh, wauw. En had je nog eens mogen ruilen? Want
3: ja, ik heb 2 keer mogen ruilen.
0: Oh, wow.
2: Weet je nog wat de andere prijzen waren?
3: Ja, wacht. De eerste waren oortjes. En de tweede was eigenlijk zo een verwendag met eten en diner en zo. Oh. Dat was zo'n hele dag. Ja, en ik heb dan geruild en dan was het voor Walibi.
2: En ben je intussen ook gegaan of zijn die bonnen verloren?
3: Nee, nog niet. Maar hallo. Mijn twee dochters gaan deze zomer gaan.
2: Dat is toch zo typisch, hè? Ik heb een hele schuif met bonnen die zo dreigen te vervallen of al vervallen zijn.
3: Ja, en wij moeten gaan, hè?
0: Hey, er is iemand die stuurt.
3: Mijn dochters gaan gaan.
0: Iemand heeft ooit een reis naar New York gewonnen, stuurt hij. Ja. Ik hoop dat hij wel al is geweest en dat die reis niet vergaan is ondertussen.
2: Ja, dat zou echt heel stom zijn. Zeg dan, ja, want jij stuurde van: ik ben vandaag jarig, ik wil nog eens meedoen.
3: Ja, dat klopt.
2: Ja, ten eerste, proficiat. En ten tweede, ik dacht misschien moeten we eens iemand laten meedoen. Ook een hele trouwe luisteraar die nog niet heeft meegedaan. Wat denk je?
3: Ja, natuurlijk.
2: We gaan wel een troostcadeautje voorzien. Sven, dat gaan we doen. Hè?
0: Hoeveel mensen zitten nog in je gezin op dit moment? Wie woont er nog allemaal thuis? Met hoeveel zijn jullie in totaal?
3: Nog 2. Ik ken mijn man.
0: Ah, wel.
3: De meisjes in de beuren.
0: Maar weet je wat, misschien hebben ze soms wel een keer bezoek en zo allemaal. We gaan je 6 mokken opsturen van koffietanken met Sven en Anke.
3: Ja,
0: hè?
3: Ja, dat is keihard.
0: Ah ja, dan kan je van onze koffie slurpen eigenlijk nog de komende 10 jaar terwijl je naar ons luistert. Ja.
2: Voilà. Tikke kus nog voor je verjaardag, lieve Tanja.
0: Tikke koffie zet, hè?
2: Doei.
0: Daarmee heb ik natuurlijk wel al verraden welk cadeau ik in gedachten had voor jou morgen. Dat ik ook geven.
2: Die koffietassen.
0: 6 koffietassen morgen.
2: Ja, maar weet je, ik vind dat niet erg. Liever aan luisteraars. Liever.

0: Bronson en Amy Winehouse en Valerie. Goedemorgen allemaal, het is midden de maand juni ondertussen al. Het is maandag 15 juni, de dag voor de, wat is het, 46e verjaardag van Anke Bukkings.
1: Hey, dat moet je niet meer zeggen. We gaan dat doodzwijgen.
0: En het is de dag na Vaderdag. Heb je gevierd, Grim? Was het spektakel thuis?
2: Ja.
1: Klinkt alsof het de beste Vaderdag ever was.
2: Ja, ik heb van de kleinste een schilderijtje gekregen met allemaal bijtjes op. En wat stond erop? Jij bent...
1: Bijzonder.
0: Bij de hand kind is dat, zeg. Ja.
2: En ook nog een bon van Bar Bernard in Watou. Dat is een rooftop-restaurant op het dak van brouwerij Sint-Bernardus.
0: Dat zijn mijn ouders gaan er ook graag. Ja. Het schijnt spectaculair te zijn.
2: Heel tof.
0: Dus... En heb je van de kinderen dat gekregen? Met de hulp van mama.
2: Ja. Het was eigenlijk de bedoeling om gistermiddag daar te gaan eten, maar het is jaarlijkse vakantie blijkbaar.
0: Dat is dan vervelend.
1: Ja, en dat dan net een Vaderdagweekend. Dat is zo net de topdag. Ja. Raar. Ik heb Tom het allerbeste gegeven.
0: Oh. Dat willen we niet meer.
1: Het tweede allerbeste dan. Ik weet het niet of hij dat misschien... Nee, het tweede allerbeste zijnde... Solo-tijd. Ik ben met de kinderen weggegaan. En hij heeft heel veel uren alleen thuis mogen vertoeven.
0: Okay.
1: Sorry, maar hey, je kunt niks beter geven. Dat is toch een goede cadeau, Grim, of niet?
0: Nou, zoveel jaren samen is dat het allerbeste cadeau.
1: Ik had gezegd, jij mocht op hotel van mij een nachtje alleen. Om eens gewoon uw goesting te doen. Een beetje te rusten, tv te kijken. Zo geen avondspits. Maar dat wou hij niet per se. Nee. Een paar uur alleen thuis was goed.
0: Maar was er een cadeau ook nog echt, Anke?
1: Dat is echt onze cadeau, ik meen dat.
0: Hebben de kinderen iets gegeven?
1: Ja, Max had een sleutelhanger geknutseld.
0: Ja.
1: En Lou had ook een soort van schilderijtje gemaakt.
0: Ja. Ja.
1: Maar heel mooi. Het was zo'n jute zak met zwarte stift op. Zo'n afbeelding. Zo'n beetje zo de schaduwen van Lou en haar papa.
0: Ja.
1: Had ze daar een kaart bij geknutseld. En dan stond daar zo op van... You're the best. Allee, je dacht in één oogopslag father.
0: Ja.
1: Wat was dan zo... Farter. Want dat is ook waar.
3: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Dit is Joe,
5: Sven en Anke.

0: ons hopen, laat ons hopen.
1: Sven en Anke.
0: We hadden gisteren ook een groot feest, hè? 16 man, dus dat is veel volk om binnen te zetten al helemaal. Dus wij dachten een grote barbecue te doen. En 's ochtends twijfel, want ik werd wakker. Ik ging in de tuin, de zon was aan het schijnen. En ik
2: zag het?
0: Ja, ik dacht, we gaan toch buiten. 5 minuten later was het weer wolken langs alle kanten. En dacht ik, het is te fris. Enfin, we hebben het goede Belgische compromis gedaan. Aperitief buiten, dan binnen gegeten. En dan hadden we geluk, ik weet niet hoe het in Limburg zat in de loop van de namiddag. Maar toen is het eigenlijk nog zonnig geworden. En, ja? nog behoorlijk warm. We hebben buiten gezeten en in de zon was het dan toch denk ik 22, 23 graden. En het was lekker om buiten te zitten.
2: Al bij ons was niks.
0: Heel veel wind.
2: Ah, okay. Heel veel wind. En we zijn dan ook maar een wandelingetje gaan doen. Maar allemaal in een dikke jogging.
0: Oh, nee,
2: met
0: dat
2: een
0: was
2: hoodie.
0: Niet nodig.
2: En dan hebben we nog een gezelschapsspel buiten gespeeld. En toen dacht ik ook heel de tijd, hoe koud is het? Ja, het was geen een topper. Maar ik vind, het wordt toch altijd maar uitgesteld. Hè?
0: Ja,
2: we hebben vorige
0: meer.
2: Week een hele week gezegd, het komt. Maar het is niet morgen, hè?
0: No!
2: Wanneer gaat het komen?
0: Ja, dat gaan we aan Frank vragen. Die weet wanneer het gaat komen. Maar, ja. Nee, sorry, maar vandaag is dat wordt 20 graden. Morgen 24,
2: okay.
0: Woensdag 27. Donderdag 29. En dan gaan we onweer krijgen tegen het weekend. Maar dit is nu vertrokken eigenlijk, als ik het zo zie, tot begin van de vakantie. Hè? Dus tot 29 juni, de komende twee weken, gaat het goed weer zijn.
2: Oh, ik hoop het. Ik moet het eerst nu nog zien.
0: En dan met het voetbal er nog eens bij. Ik kijk er ook wel naar. Ik heb zoveel goesting in de wedstrijd vanavond.
2: Ja.
0: Ga jij kijken tegen Egypte?
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Maar jawel, dan moet je wakker blijven.
2: Wat gek.
0: Allee,
2: Nee. Tom gaat weg.
0: Hoe gaat weg?
2: Ja, solo-tijd
0: weer.
2: Wees weer solo-tijd. En ik... nee.
0: Grim, jij gaat toch...
3: De eerste helft.
0: Maar de eerste helft.
2: Ja,
0: maar
2: ik ben...
3: Dat is ik lig graag om 10 uur in mijn bed.
0: Ja, maar joh.
2: Om 9 uur lig ik erin.
0: Wat flauwerig. Maar dat is zo'n uniek moment. Om 9 uur. We zijn 7 jaren thuis.
2: Maar ja, ik ben om 3 uur op, hè.
0: Ja.
2: Einde schooljaar.
0: Ja,
2: ik voel het.
0: WK.

0: doen het toch maar eens, zeg. Potverdikke, Max, de zoon van Anke en Andy Grammer en The Thing I Love.
1: Natuurtalentjes als de mama.
0: Nog 10 keer een ochtendshow voor de vakantie in duiken. Nog 10 tips, Anke.
1: Yes, en vandaag een tip. De zomer komt er nu echt wel aan, naar het schijnt. Er komen veel feestjes aan. Maar hoe moet je eigenlijk afscheid nemen op een feestje? Hoe doe je dat het best als je gaat vertrekken? Op een heel groot feest. Ik heb het afgelopen zaterdag uitgetest. Het werkt zeer goed. En eigenlijk, nu weten dat ik het zo altijd kan doen, voel ik mij veel beter om gewoon te vertrekken.
0: Ja, als een dief in de nacht onderuit muizen, zoiets.
1: Of is het een beter tip?
0: Oké. Okay. Now Ryan Perez en Dolce Vita.

0: is al een beetje vakantieleven. Ryan Paris en Dolce Vita. Tip zometeen van Anke.
1: Yes, een goede tip om afscheid te nemen op een feest. Na het nieuws van 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. Na wekenlang onderhandelen hebben de VS en Iran een akkoord bereikt. Het is bemiddelaar Pakistan die het goede nieuws de wereld instuurde via sociale media. Dat vredesakkoord zou vrijdag fysiek ondertekend worden in Zwitserland, in Genève. Vanaf dan zou de oorlog stoppen. Ook Europa is blij met het akkoord. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen met een gemeenschappelijke tekst. Daarin staat dat ze hun sancties tegen Iran willen laten vallen als het regime kan aantonen dat het stappen zet om zijn nucleaire programma af te bouwen. En op het WK voetbal heeft Zweden met 5-1 gewonnen van Tunesië. Ook Ivoorkust klopte Ecuador, daar werd het 1-0. En geen goede WK-dag voor het Nederlandse elftal, dat geraakte niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Japan. De dag start bevolkt, maar al snel maken die wolken plaats voor de zon. Maxima tot 21 graden. Morgen regenachtig, morgen vroeg regenachtig. In de namiddag meer zon en het wordt dan warmer, een graad of 25.
1: Het gaat langzaam richting Antwerpen op de A12 tussen Londerzeel en Willebroek-Zuid. Gebeurde een ongeval, verliezen 20 minuten. Een kwartier file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel E40 tussen Aflichem en Groot-Bijgaarde 10 minuten. En nog 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Bergische Steenweg. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. 6:30. Een tip voor een geslaagd Houdini.
3: Leven.
1: Ja, hoe kan je zo op een groot feest? Ik was zaterdag op een groot feest. Hoe vertrek je dan? Ik ben er altijd heel slecht in.
4: Ah, ik
1: dan
4: denk heb ik... een vast ritueel eigenlijk.
1: Hoezo? Wat is jouw ritueel?
4: Ja, dat begint bij eerst een half uur tegen iedereen over politiek te zagen, omdat ik te veel gedronken heb. Dan is nog eens een keer kotsen in de struiken.
1: Dan is het tijd.
4: Nee. Gewoon vriendelijk afscheid nemen nog van de gastvrouw en de gastheer.
1: Ah, dat doe jij. Want ze zeggen toch dat dat niet mag?
4: Oh ja, alles.
1: Zeker op een groot feest.
4: Dat is lastig, ik snap
1: het wel. Dan zijn al die mensen eerst bezig met iedereen te ontvangen.
4: Ja, ik weet
1: het. En dan nog eens, als dat klaar is, dan gaan mensen vertrekken.
4: Nee, het zit er toch gewoon ingebakken bij mij om dat toch nog te doen. Ja, maar te zijn wel. Ik vind dat dan precies toch nog beleefder.
1: Ja, maar ik vind dat dan toch zo. Want, ik bedoel, als er dan heel veel volk is dat je kent, daar zeg je dan niks tegen.
4: Jawel.
1: Je zegt tegen iedereen.
4: Hallo wuiven naar de die en nog een kus geven aan die andere.
1: Oh, ik vind dat altijd vervelend.
4: Ik
1: was dan zo een van de eerste die al wegging. Want het was ver rijden en ik was alleen en het was laat en ik dacht af. En ik dacht, oh, ik heb dan zo geen zin dat mensen zeggen, zijn jij nu al weg? Of zo, andere dingen gaan doen, zo. Dus ik dacht, ik ga gewoon stiekem vertrekken. Okay. Maar echt, ik had één iemand gebriefd. Ik had gezegd, ik ga stiekem vertrekken. Wil jij straks tegen die en die nog dag zeggen in mijn plaats? Want ja, ik kende sommige mensen heel goed, andere mensen weer minder. En ik dacht, oh, ik wil allemaal niet zo van die vervelende gesprekjes hebben. En dan deed ik alsof ik telefoon kreeg. En dan ging ik zo gezegd naar de uitgang lopen om te bellen. Om te babbelen.
4: Ja.
1: En dan ging ik echt helemaal weg van dat feest met die telefoon.
4: Ja.
1: Maar ik was ook echt met Tom aan het bellen. Want ik had tegen Tom gezegd van... neem eens op en dan... snap je? Maar lang verhaal kort, ideale manier. Eén iemand brieven die dan andere mensen gaat informeren.
4: Ze is weg.
1: En dan gewoon telefoon gepakt en doen alsof ik aan bellen was.
4: Ik kan iemand anders in jouw plaats goeiedag gaan zeggen tegen iedereen.
1: Nee, maar mocht iemand geïnteresseerd zijn in mijn aanwezigheid of afwezigheid, dan kon ze dat brieven.
4: En hebben je de gastvrouw en de gastheer ook niet even
1: heb ik maar gelaten.
4: Gezegd?
1: Ja, okay. ja.
4: Maar wel een berichtje gestuurd naar Dino, prachtig het feest was.
1: Dat moet ik nog doen. Ja, dat ging ik nu doen.
4: Ja, nu.
1: Ja, maar ik ging dat nog doen.
4: Ja, maar
1: natuurlijk. Ja.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep, biep,
5: biep, biep, biep. Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
4: Ah ja, oké, maar waar?
5: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
4: Oef.
6: Midas, je kan altijd vooruit. Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.

0: heerlijk trio. Tina Turner, Bryan Adams en zijn gitaar. It's Only Love.
1: Ik vind het een beetje moeilijk om dit zo in te leiden, maar...
2: De pechvogel van de dag.
1: Oh nee, eigenlijk is dat zelfs geen goede tune voor dit verschrikkelijke verhaal in de krant vandaag. Maar ik wil het wel eens vertellen. Want het is zo voor mij echt... Het overtuigt mij nog eens dat ik dat soort rare dingen nooit wil doen. Er is een vrouw, Maria, 21. Ja. En die zou in Brazilië gaan bungee springen. Maar een speciale soort van bungee springen die heel erg populair daar is. Met iets van ja, statische touwen, koorden is dat eigenlijk. Waardoor een spectaculaire slingerbeweging altijd onderaan de vrije val ontstaat. Ja. Dat zou de topervaring zijn. En twee mannen zouden de Braziliaanse Maria dan van het platform naar beneden werpen. Ja. Touw aan haar voeten vast. En die, ik weet niet wat er is gebeurd, maar om een of andere gekke reden zijn die stommerikken vergeten om die touwen vast te maken.
0: Waanzin, hè?
1: Maar je denkt ook bij al dat soort dingen als bungee springen en zo, dat is veiligheidscheck
0: ja,
1: op verschillende
0: iets...
1: mensen die al die dingen controleren.
0: Sloesje, hè?
1: Maar ik weet het niet wat het is. Ze is in elk geval van dat platform naar beneden gesprongen. Touwen waren niet vast.
0: Ja.
1: Te pletter gevallen.
0: Oh.
1: Een meisje van 21 is gewoon dood. Omdat ze van zo'n... Oh,
0: maar heb jij die... op HLN kon je zo... Op Instagram zag ik zo... had de video getoond, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar dat begint dan zo met de woorden opgelet harde beelden. Dat duurt zo 5 seconden en dan... Ik heb niet gekeken.
1: Ja,
0: ik heb
1: nee,
0: niet durven
1: is,
0: kijken. Ik wou het ook niet zien.
1: 40
0: hoe die vrouw,
1: meter naar beneden.
0: Oh, het letter storten.
1: En dan hoor je nog iemand roepen op de achtergrond. Het touw! Roept een stem op de video nog. Jongens, het touw! Zegt een ander. En dan de wanhoopskreet. En ondertussen, ja, dan kun je niks meer doen. Ze is naar beneden gevallen.
0: Ja.
1: Jongen, jongen.
0: Ja, 21 jaar. Een prachtige vrouw. Ja, dat is... Weten... Dat is echt... ik heb eigenlijk geen bucketlist, ik heb alleen een anti-bucketlist. En dat staat er zeker op.
1: Oh, maar we zitten in
0: naast
1: hetzelfde kamp.
0: Een marathon, naast een luchtballon. Naast eigenlijk alles, van, alles in de lucht. Wat niet per se mij naar Amerika brengt of zo op vakantie. Of dingen, een rondreis in Australië. Hoeft niet.
1: Nee.
0: Oh, alles wat daar leeft, eet u op. Spinnen, slangen. Nee. Nee, maar ik vind het is ook niet erg, want ik wil het niet. Dus dan boeien, hè. Als je, het zou erg zijn als ik het allemaal zou willen.
1: Nee,
0: maar ik wil het niet.
1: Nee. Ja, nee, maar dat soort dingen ook allemaal. Weet je, zelfs bij heel eerlijk meer en meer met het ouder worden, maar nu klinkt als we met PP, die nog tegen elkaar zitten te nurken in het rusthuis, maar bij het ouder worden heb ik ook minder en minder behoefte om in kermisattracties te gaan of wilde dingen in pretparken, want ja, dat is allemaal supergoed beveiligd. En één keer om de zoveel tijd hoor je toch gondelongs losgekomen.
0: Ach.
1: En dan zult jij maar in die gondel zitten, die is losgekomen.
0: Maar dat heeft echt niks met leeftijd te maken, Sven.
1: Nee.
0: Ik ben zo geboren. Ik heb dat nooit. Ik ben altijd met een anti-bucketlist geboren geweest. Allee, ik bedoel, dat is niks met leeftijd te maken.
1: Voorzichtig, als je zo'n dingen echt wil doen... Weet je, voordat ze je van een brug smijten... ergens in het zuiden van Frankrijk deze zomer... check toch zelf eens. Hang aan mijn touwen wel vast.
0: Enig waar ik in spring is het zwembad.
1: En dan nog zeker.
0: En dan nog?
1: En nog teentje per teentje. Heel voorzichtig.
0: Heel lang aan de bilhoogte stoppen. Allee.

0: Beste vrienden, Police and Message in a Bottle. Zo zitten we al meer in het midden van de maand juni. Nog 5-6 dagen, langste dagen van het jaar. Zo gaat dat nu eenmaal. Waarom niet? Maandag 15 juni.
1: Time flies when you're having fun. Maar ook zonder fun zijn eigenlijk 10 jaar Sven en Anke omgevlogen. We gaan dan nog 10 dagen vieren om jou te bedanken, liefste luisteraars. Om ons al 10 jaar te verdragen. Anke's prijzenkast is terug. Een eenmalige comeback. En straks ontdek je hoe jij kan meespelen vanochtend.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zei jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg, iemand een dom gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
8: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
7: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
8: Ah ja, oké, maar waar?
7: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
8: Oef.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
11: Ja, sommige apps, sommige weervrouwen en weermannen, sommige eindredacteurs van de krant hebben ons allemaal gelukkig gemaakt de voorbije weken met een dooie mus, want het ging zomer worden.
12: Ja.
11: Nog niet zo'n zomer gezien. Onze Frank die was altijd relativerend.
12: De enige.
11: Ja, maar ik hoop dat hij vandaag wel enthousiast wordt en dat het nu echt allemaal klopt. En dat er geen dode mussen gaan aankomen, maar prachtige zomer.
12: Nou, we shall see. Eerste nieuws van Grim van 7.
13: Goedemorgen. Zijn we stap dichter bij vrede in het Midden-Oosten? Dat is de vraag. Intussen reageert de wereld opgelucht op het vredesakkoord. En het is die day voor onze rode duivels. Er is een vredesakkoord tussen de VS en Iran. Dat meldt bemiddelaar Pakistan en zowel Iran als de VS bevestigen dat ook. Het akkoord omvat eigenlijk de plannen om tot een akkoord te komen. Je hoort onze Amerika-correspondente Grete Keizer.
14: Er zijn 2 dingen die nu al zijn afgesproken. De Iraniërs hebben beloofd om de straat van Hormuz vrij te maken voor de scheepvaart. En als tegenactie hebben de Amerikanen beloofd om de blokkades van de belangrijkste Iraanse havens, om die ook te beëindigen.
13: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan zou de oorlog ook meteen stoppen. Wil je meer weten over het akkoord, dan kan je luisteren naar onze nieuwspodcast HLN van vandaag. Daarin geeft Greet nog meer uitleg. En Trump postte op zijn sociale media ook al dat de olie opnieuw zal vloeien. De hele wereld kreunt al maandenlang onder een olietekort en torenhoge prijzen, omdat de zeestraat van Hormuz al die tijd al geblokkeerd was. En ook de olieprijzen zijn meteen fors gedaald met een 5% vannacht. En de verwachtingen zijn dat ze later vandaag nog verder zullen zakken. Als de zeestraat van Hormuz vrijdag weer opent, dan zal de olie weer opnieuw verdeeld worden in de wereld. En als het aanbod stijgt, dan daalt de prijs. En ook Europa reageert opgelucht op het akkoord. Onder meer het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië komen met een gemeenschappelijke tekst. Daarin staat dat ze hun sancties tegen Iran willen laten vallen als het regime kan aantonen dat het stappen zet om zijn nucleaire programma en dus kernwapens af te bouwen. Het is aanschuiven voor wie met het vliegtuig wil vertrekken van op Brussels Airport in Zaventem. Dat komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Daardoor staan er lange rijen aan de check-in. Als je vandaag nog vertrekt van op Brussels Airport, dan check je best de status van je vlucht op de website. Een belangrijke dag voor onze rode duivels. Die spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort de aanvoerder Jurie Tielemans.
15: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
13: Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Om 9:00 vanavond weten we of dat klopt. En voor de volledigheid nog een paar uitslagen van afgelopen nacht. Zweden-Tunesië, daar werd het 5-1. En die voorkust klopte Ecuador met 1-0. De winnende goal werd pas gescoord in de 90ste minuut daar.
11: Ja, in Nederland gelijkspel, ja, hè, man. Twee, die zijn ook niet door.
16: Wat zal er van ons zijn vanavond? Ik ga het niet meemaken.
11: Wij gaan winnen bij prachtige temperaturen.
16: Ja, ik hoop het, want nog geen zonnetje boven Vilvoorde. Gaat dat nog komen, Frankie Boy?
17: Ja, dat gaat wel komen, maar dat gaat eventjes duren natuurlijk. Inderdaad, op veel plaatsen toch redelijk wat bewolking. Er is wel wat zon in het uiterste westen enerzijds en anderzijds zo in de regio's dicht tegen de Franse grens. Maar elders gaan we toch nog een beetje moeten wachten. Uiteindelijk gaan we wel stapelwolk hebben. En af en toe wat zon blijft zo goed als droog, dat wel. En het wordt een fractie zachter in vergelijking met de afgelopen dagen. 20, 21 graden, dat moet haalbaar zijn. Morgen hebben we dan een warm front dat over het land trekt. Dat betekent dat we ook grijs gaan starten met hier en daar zelfs wat regen. Vooral na de middag wordt het allemaal een pak beter. Dan gaat het zonniger worden. En dan wordt het eigenlijk nog aangenaam warm. Met temperaturen dan van 24 of 25 graden.
11: Frank, dan zijn we toch vertrokken. Hè? Dan, nu is het toch aan het komen.
17: Ja, de warme periode komt eraan.
11: Ja, ja.
16: Dat was de enige kritische geest vorige week. Maar je hebt gelijk gekregen.
11: Ja, maar,
16: voilà.
11: Maar nu zijn we allemaal... We gaan akkoord allemaal, we gaan ervoor.
16: Het gaat traag op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Verlies je een kwartier, ook een kwartier richting Antwerpen. Op de E19 tussen Sint-Job en Kleine Barreel. En op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg, 10 minuten.
11: We moeten zo meteen even een rode duivelsdilemma aan jullie voorleggen. Ik vind het allemaal heel speciaal, maar zo meteen.

0: Ja, het is toch een belangrijke dag. Het is toch fijn. Het is maar één keer om de zoveel jaar WK. We zijn erbij. Ergens heb ik het gevoel dat er wel iets kan gebeuren met deze rode duivels. Niet de gouden generatie, dus de druk is wat minder. En misschien wordt het dan onverwacht nog wel eens een keer een propere, mooie, een schitterende reeks. Mexico, daar houden we ook van. Dat is ooit alles behoorlijk goed gegaan in 86. Enfin, ik heb er vertrouwen in. Maar ja, we zitten met een klein probleempje. Klein probleempje. Als de rode duivels doorstoten naar de achterfinales, bestaat de kans dat ze het zonder Jeremy Doku moeten doen. Want Shireen, dat is de vrouw van Doku, die is hoogzwanger. Ja. En die is nu eigenlijk uitgerekend tussen de achtste finale, 7 juli, en de uiterlijke halve finale, 14, 15 juli. Daartussen zou zij bevallen. In Londen. In Londen zou ze bevallen. En dan ja, en hij zegt dat hij eigenlijk kost wat kost die bevalling zou willen bijwonen, zegt hij bij de collega's van Sportza. Oei, ik heb van hem een fragmentje klaarstaan waarin dat helemaal uitlegt. Dus ik wil je dat toch even laten horen, wat hij daarover zegt. Dit zei hij bij de collega's van Sportza.
1: Het is mijn eerste kindje en ik wil sowieso haar kunnen steunen. Hoe dat ook, op welke manier mogelijk. Dus, maar ik weet zeker dat de bond en ik wel een oplossing gaan zoeken en gaan vinden. Zodat ze er niet alleen voor staat, sowieso.
0: Ze hebben er al veel over gepraat. Hij zegt, ja, ik wil daar gewoon bij zijn. Het is de geboorte van mijn allereerste kind. Dus er zou een privéjet klaarstaan om terug te vliegen. Ja. Maar dat moet al op het juiste moment. Zoals het net een wedstrijd is, is dat weer een moeilijker keuze. En het is 9 uur vliegen. Naar een compleet andere tijdzone. En dan moet je nog eens terugvliegen. En dan moet je weer klaar zijn voor die volgende belangrijke match. Moeilijk, hè? Moeilijk, hè?
2: Wat een cutie pie is die, Doki. Echt waar. Ja. Maar we hebben die ooit eens geïnterviewd, een paar jaar geleden, weet je nog? En toen was dat ook viel mij dat op, wat een sympathieke kerel.
0: Superleuke kerel.
2: Jeremy is ook een fantastische gast.
0: Ja.
2: En ik vind dat echt heel persoonlijk is. Als hij dat wil doen, als hij dat echt heel belangrijk vindt, dan moet hij dat doen. Als hij zijn vrouw wil ondersteunen, dan moet hij dat vooral doen. Ik vind dat niemand kan daar toch over zeggen van jij mocht dat of jij mocht dat niet. Maar moest ik, in mijn geval, zou ik zeggen, moest ik de vrouw zijn van Jeremy, dan zei ik, voetbal maar en kom maar al terug als jullie uit de liefde.
0: Zou jij het belangrijk vinden dat hij dat
2: nee.
0: erbij... Oh, echt? Oh, nee. Oké, dat hadden we niet verwacht.
2: Nee,
0: dat is
2: ik zou dat... Ik denk dat altijd zo'n beetje te geromantiseerd wordt of zo.
0: Oké.
2: Okay. Uiteindelijk zit je toch maar daar alleen wat te persen. Of, en als hij dan een week later... die gaat dan mooie centjes verdienen op dat WK. En die gaat
0: maar, centjes,
2: provide for the family.
0: Ja, maar, nee, maar centjes, dat is sowieso geen probleem voor die gasten.
2: Maar
0: dit is zo belangrijk. Want ik dacht eigenlijk, want we hebben een poll gelanceerd. Dus je moet even de app openen. Moet Doku de geboorte van zijn eerste kind bijwonen, ook als er een belangrijke voetbalwedstrijd zou zijn? Ja of nee, we gaan het niet moeilijker maken dan dat. Wat is jouw mening? Ja, ik vind, sorry, maar ik ken dat ook allemaal niet. Ik bedoel, nooit iemand zwanger gemaakt, nooit kinderen.
2: Maar goed.
0: Dus ja, met een goede zaak. Maar ik denk dan, oh jongens, het is een WK. Ja, je hebt zo'n belangrijke rol in het team. Sorry, ik zou zeggen...
2: Maar hij was heel veel slechter spelen zonder hem. Nog slechter. Nee,
0: hij moet daar zijn.
2: Ja,
0: hij moet bij het voetbal zijn, denk ik. Maar ja, ik denk dat wij alleen zijn in die opinie, hoor. Ik denk dat heel veel mensen gaan zeggen, je moet bij de geboorte van je kind zijn.
2: Is niet waar, hè. Ik vind dat hij mag kiezen. Maar ik zelf, voor mij zou het niet... Ik zou als vrouw het niet erg vinden, moest mijn man er niet bij zijn, om zo'n reden.
0: Natuurlijk mag je zelf kiezen.
2: Maar hij moet kiezen. Het is zo persoonlijk. Ik bedoel, gaat niemand tegen hem moeten zeggen, je mag niet, je moet niet. Dat werkt niet, hè.
0: Ja, ik vind wel dat hij moet voetballen. Ja, sorry, niet kwaad. Maar
2: wat vindt de luisteraars? Ik ben eens benieuwd. Vul die poll eens even in. Zijn jullie lief of niet lief? Laat het.
0: Want dat heeft niks met lief te maken. Dat heeft met vechten voor je land en je voetbalteam te maken.
2: Ja, maar alsof wij... Ik zie niemand trouwens met merchandising rondlopen, hè. Geen enkele autospiegel heeft een jasje aan, hè.
0: Ja, maar dat is ook niet nodig.
2: Maar niemand heeft versiering ophangen.
0: Maar ja, Anke.

0: Daarvoor gaan we, dat is het gevoel. Tonight's gonna be a good night. Laat ons hopen voor de duivels.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Want Holland, hup Holland, die gingen het WK gaan winnen. Die zijn op 2-2 gestrand tegen Japan de voorbije avond. Wij moeten tegen Egypte spelen vanavond om 9 uur. Nu goed, als we het goed doen en alle matchen goed spelen, we gaan naar de achtste finale. Tussen de achtste finale en de finale, ergens daarin, zal Jeremy Doku voor het eerst papa worden. En wij vroegen jullie in een poll, moet hij dan terugkomen om de bevalling van zijn allereerste kindje mee te maken? Moet hij daarbij zijn of niet? Zelf wil hij er heel graag bij zijn, dus ze zijn met de voetbalbond naar een oplossing aan het zoeken. Ja, het gaat alle mogelijke richtingen uit in jullie reacties. Natuurlijk heel veel mensen die zeggen, kom aan Sven, hoe wereldvreemd kan je zijn? En hoe voetbal kan je heel vaak nog spelen in je leven? Geboorte van je eerste kind, gek. Het is duidelijk dat jij geen kinderen hebt. Ah, daar moet je gewoon bij zijn.
3: Dat zijn vooral, vind ik heel schattig, mannen die dat sturen.
0: Ja, mannen die dat sturen.
3: Valt mij echt op. En vrouwen hebben zoiets. Karen stuurt bijvoorbeeld dubbel gevoel. Maar ik vind nu persoonlijk dat Doku zijn plaats op het WK is. En dan een hele uitleg van, hij moet daar nu werk presteren en kindje komt later. En Aurélie stuurt, kon ze niet daar bevallen in feite?
0: Ja, meegaan naar Amerika om daar te gaan bevallen.
3: Dat was het toch ook niet? Ja. Benny zegt, als een militair op zending in het buitenland is, kan hij ook niet terug. Ja, is dat zo?
0: Dat weet ik niet. Ik heb
3: dat weet je eigenlijk niet. Nee. Bart, goedemorgen.
4: Goedemorgen Sven en Anke.
3: Wat vind jij van heel deze zaak?
4: Wel ja, ik vind het eerst en vooral heel menselijk wat dat ook gezegd zijn, dat hij erbij wil zijn. Maar juist vanuit dat standpunt zou ik vertrekken eerder al. Ik bedoel, je weet niet van gisteren dat je zwanger bent. Dat is al 9 maanden aan een stuk dat je ermee bezig zit. En ik vermoed dat de ploeg dat ook wel wist. Maar wij als publiek krijgen dat nu te horen en onze reacties zijn al wel een beetje polair misschien. Maar als we dat nu een keer terugdraaien en een keer redelijk aanpakken, als Doku zijnde zou ik zeggen van mijn vrouw is zwanger, die bevalt daar tijdens het WK. En de laatste maand is eigenlijk ook de laatste dag. Hè. Voor iedereen die zwanger geweest is, die weten dat. Dus dat kan dan op ieder moment gebeuren. En ik vind, ze vertrekken naar Amerika toe, daar hebben ze een aanpassingsperiode nodig. Voor die jetlag van 9 uur moeten ze daar 2-3 dagen zich aanpassen om klaar, gerecht, speelgerechtig te zijn. En met warm baden, met koud baden, wat is het allemaal? En nu wordt vlug even beslist van ik ga daar een privéjet in schakelen om terug te vliegen en dan eventueel terug te keren. En dan is die jetlag niet meer zo belangrijk. Dus ik vind het een beetje een overroepen gedoe. En als Doku zijnde zou ik gewoon zeggen, mevrouw is zwanger, die bevalt de laatste maand. Tijdens het WK, dan blijf ik gewoon thuis.
0: Oh, thuis blijven. Oké, want ik heb even een lange aanloop. Je hebt de goede spanning opgebouwd, maar je zou gewoon zeggen, thuis blijven. Ja, maar ja, ik denk dat die daar toch nog wel van belang gaat zijn op het WK voor de Rode Duivels. Nee?
4: Ja, dat is maar dan zet je ook de ploeg niet onder druk, vind ik.
0: Juist,
4: Je medespelers. En dat vind ik ook wel belangrijk. Oké, je hebt de ene kant je vrouw en je kind, wat ik heel menselijk vind. Maar aan de andere kant zijn je daar ook voor je spelers.
3: Ja,
4: en dan leg je plotseling een doekje en hadden je strategie. En dat vind ik ook wel belangrijk.
3: We hebben één perspectief nog niet belicht.
0: Dat
3: van het kind. Dus dat kind gaat dan later te horen krijgen. Papa vond jou belangrijk genoeg om helemaal van Amerika, van het WK, naar Londen te vliegen om papa van jou te worden. Of papa dacht, met de geboorte. Hij gaat een beetje shotten.
0: Sorry, maar ik heel eerlijk zijn. Of dat mijn papa daar nu bij stond te kijken, 53 jaar geleden of niet, I don't give a s. Allee, dat maakt echt totaal niet uit. Maar wacht even, we gaan het afronden, want er zijn heel veel reacties gekomen. Maar misschien zijn je wel benieuwd naar de resultaten van de poll, want heel heftige reacties. Mensen die ook kwaad zijn omdat wij daar zo over praten. Ja, omdat ik daarover zeg, hij moet daar blijven. Maar 62%, ongeveer 2/3 van onze luisteraars die zegt, ja man, natuurlijk moet hij de geboorte van zijn kind bijwonen, is dat nu wel flauwekul? En 38% van onze luisteraars die zegt, ja nee, laat hem dan maar mooi in Amerika blijven, want daar heeft hij ook een belangrijke taak.
3: Dus wat ik vind, de enige die daarover moet beslissen, is Jeremy zelf met zijn vrouw.
0: Ja, dus waar. Ja,
3: als ik zo'n vrouw was, zou ik zeggen, oh, Jeremy, maakt echt niet uit. Kom met een mooie ring.
5: In Amerika. De ketelaren voor de bruine.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Want daar is Maya de Wij.
7: Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
6: Het verhaal begint.
7: wachten? Tickets en info via studio100.com.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
8: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
9: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
10: 3, 2, 1.
9: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
10: Sorteren kan je zo meteen.
11: Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
12: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
13: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
14: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.

0: maandag 15 juni, 7:45 geworden. Goedemorgen allemaal. Bon Jovi kreeg je door en always...
1: Een blik achter de schermen. Achter de schermen.
0: Wow, het is niet eens een blik achter de schermen, het is een blik voor de schermen. Als je binnenkijkt via VTM Gold, Joe.be of de app van Joe, kan je zien dat er iets spectaculairs in onze studio staat. Wat staat hier te blinken in vol ornaat?
2: Ankes prijskast.
0: Ankes prijskast.
2: Ja, echt waar. Die kast, je ziet dat dat echt degelijk materiaal is.
0: Degelijk materiaal.
2: Maar ja, maar precies. Ik bedoel, alsof het nieuw gemaakt is. Net,
0: ja,
2: zo,
0: dat ziet er zeer goed uit.
2: Het
0: is
2: een beetje te stoffen eigenlijk, ergens in een kelderkot. Maar kijk, ik bedoel, Anke stelt nooit teleur. Anke's prijzenkast, kijk maar eens binnen. En we gaan dat spelen, straks.
0: We zijn 10 jaar bezig met dit ochtendprogramma, beste vrienden. 10 jaar. In 2016, in de zomer, in augustus, kwamen wij hier binnen gewaaid. We zaten daarvoor ook al ergens op de radio, hoor. Maar toen hadden we elkaar gevonden in de wandelgangen. En dachten we, we gaan het een keer een jaartje proberen. En we zijn 10 jaar verder. En ondertussen gaan we ook voor een 11e en 12e. We zien wel, nog voor een paar seizoenen.
2: Ja, weten.
0: Maar ja, we
2: moeten... Wat moet je anders doen ook, hè?
0: We hebben het hele jaar al een beetje gevierd. Hebben getrakteerd. Hebben we wel eens een keer dingen uitgedeeld en zo. Maar we vonden dat we toch in schoonheid moesten eindigen. We gaan 10 dagen lang elke dag iets anders doen.
2: Ja. Ja,
0: maar elke dag iets totaal anders. En vandaag is dat de prijzenkast.
2: We beginnen met die prijzenkast. Je weet nog, mooie dingen. Kast met 10 deurtjes. Achter elk deurtje zit een topprijs.
0: Mm-hmm.
2: En het wedstrijdconcept is ook niet zo moeilijk, hè?
0: Nee, maar zo straks nog.
2: Gaan we dat straks nog eens uitleggen?
0: Als je mee wilt spelen, straks gaan we uitleggen dat je nog eens goed weet
2: wat
0: je moet.
2: Ja, denk al
0: een
2: Snaafje wil meespelen, want dan hebben we nog iemand nodig.
0: We hebben nog iemand nodig.
2: Een kandidaat nodig.
0: Ja, inderdaad.
2: Dat is stom.
0: Een van die prachtige 10 prijzen voor 10 jaar Sven en Anke in de kast.

0: 16 jaar dolletjes hier bij ons in de studio. 9 to 5 was dat nog, 7:30 is het nu. En het nieuws krijg je van onze Grim.
1: Goedemorgen. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt, maar het is maar de vraag of dat voldoende zal zijn om vrede in het Midden-Oosten te bekomen. Want eigenlijk is het een intentieakkoord. Dus een akkoord om tot een akkoord te komen. Nu vrijdag zou het ondertekend worden in Zwitserland. Door een spontane staking van bagageafhandelaar Avia Partner is het aanschuiven op Brussels Airport. Wie daar vandaag het vliegtuig neemt om te vertrekken, houdt best rekening met serieuze vertragingen. Op de website van Brussels Airport vind je de laatste updates. En die day voor onze Rode Duivels op het WK voetbal. Om 9:00 vanavond spelen ze hun eerste wedstrijd tegen Egypte. De sfeer zit goed, laat aanvoerder Yuri Tielemans weten. Bondscoach Rudy Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. De dag start grijs, maar al snel komt de zon erdoor bij. Maximaal tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt dan al een graad of 25.
0: Waar verlies je al meer dan een kwartier? Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een 30 minuten. 20 minuten op de buitenring tussen Mont Saint-Jean en de Welriekende Dreef. 20 minuten richting Brussel, 1.19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Aalst en Grot-Bijgaarde, 10 minuten. 10 minuten ook tussen Haasrode en Berthem. 20 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E34 tussen Assenede en Zelzaten, 10 minuten. En nog een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg.
2: Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Het cijfer van de dag.
3: Ja, het cijfer van de dag is heel simpel, beste vrienden. Dat is 10. 10 jaar Sven en Anke. Zometeen de eerste festiviteiten met

0: met z'n allen vrolijk onderweg richting zomervakantie en richting Joe Paradise Beach. Want het grootste ijssalon gaat ook weer open op 9 juli met elke dag live radio. En twee dagen later mag ik daar alleen maar jaren 80 muziek komen draaien. Ornelis Goes 80's op 11 juli op onze Vlaamse feestdag. En dit ga ik uiteraard ook zeker meebrengen. Communards uit 86, Don't Leave Me This Way. 10 dagen feest bij Sven en Anke om ons 10e seizoen goed af te sluiten. En vandaag eenmalig. Dus grijp die kans, morgen alweer niet meer. Spelen we dit.
1: Nou, heel grappig. Iemand stuurt, Erika stuurt. Wij luisterden vroeger in de auto altijd met de kinderen naar Ankes Prijzenkast. Ja, die kinderen hebben intussen ook zelf kinderen. Zo lang zitten Svenny en ik op de radio. Zo lang. Lief Ankes Prijzenkast. Wat was er wel bij, eigenlijk vrij van in het begin. Een hele grote kast met 10 deurtjes, met daarachter 10 topprijzen. We hebben verschillende spelconcepten gehad, maar het laatste dat we hadden was dat jij mij een woord heel vroeg al in de ochtend uit de actualiteit gaf. Mm-hmm. Ik moest dan 3 associaties verzinnen. En bijvoorbeeld, als jij zei frietjes, dan moest ik zeggen, oh, mayonaise, frikandel, lekker, ik zeg maar.
0: Of rode duivels, WK, vanavond,
1: Amerika,
0: Egypte, dat
1: voilà,
0: soort
1: zoiets. Ja. En dat hebben we vanochtend opnieuw gedaan. Ik vond het eigenlijk wel leuk om het nog eens terug te doen. En nu zoeken we eigenlijk nog een kandidaat. We zoeken een kandidaat die wil meespelen. Heb jij de voorbije 10 jaar niet meegespeeld? Want het zou leuk zijn als we een luisteraar hadden die zo vaak zijn kans had gewaagd en nooit had gewonnen. Laat het even weten via de Joe-app en dan bel ik jou zo meteen en dan ga jij sowieso met een topprijs naar huis.
0: Ja, ja, want het zijn prachtige dingen die er allemaal is. Er zitten ook wel een paar flopprijzen in, hè?
1: Ja, dus je moet wel, ja, hoort erbij.
0: Dat is het spelconcept, hè.
2: Vanavond bij VTM staan Florentina en familie voor je klaar. En plastische chirurgie op zee bij VTM 2 in Dr. Odyssey. Geniet van je avond bij VTM en VTM 2.
3: Ang, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
1: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.

0: Hier's kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
1: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
2: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Sven en Anke.
5: Good times. Great news.

0: Ed Sheeran and zijn Eyes Closed.
1: 10 jaar Sven en Anke.
0: Zo lang zijn we al bezig sinds 2016. We hebben heel veel dingen in onze ochtendshow gedaan. En je gaat dingen terug horen de komende 10 uitzendingen waar je van denkt, oh my god, dat was ik compleet vergeten. Daar hangt vaak een grote verrassing aan vast de komende 10 uitzendingen voor we de zomer induiken. En vandaag, want die stond hier nog ergens, die grote kwaliteit, daar is nog niks aan te merken dat dat een oud ding is.
2: Nee, Anke is niet kapot te krijgen, niet de kast en niet de vrouw.
0: Nee, de prijzenkast is de studio weer binnengerold, alle lampjes branden nog. En we hebben zelfs een kandidaat gevonden die nog nooit had meegespeeld.
2: Goedemorgen Sabrina Eiken

0: uit Beveren. Hallo.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hallo. Lieve Sabrina, jij stuurde, ik heb 10 jaar niet kunnen meespelen. Ik wou zo graag elke dag opnieuw, maar het kon niet. En waarom kon het niet?
1: Omdat ik telkens onderweg was naar een net bevallen mama, want ik werk als kraamverzorgende in de thuiszorg.
0: En heb je het opgegeven, die job, dat je het vandaag wel kan doen?
1: Nee, ik heb een dagje verlof.
0: Oké, en wat gaan we doen op de verlofdag?
1: Mogelijk een kast uitbreken.
2: Een kast uitbreken?
0: Oeh, heb jij ook een Ankes prijzenkast? Een Sabrina's prijzenkast nog ergens staan?
1: Nee, jammer genoeg niet. Het is een oud lelijk geval en een moet weg.
0: Oh, en waar staat die dan? Waar staat die dan?
1: In mijn salon, alleen mijn eetkamer.
0: Mag. En vandaag is de dag, je was er echt al heel jarenlang mottig van die mottige kast. En nu denk je, vandaag is de dag dat die weg moet.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Ik snap het. Ik vind
2: symbolisch ook heel mooi op de dag dat wij de prijzenkast nog eens tevoorschijn halen, breek jij die van jou uit. Weet je, weet je een beetje hoe het concept in elkaar zit? Kan je nog goed herinneren? Anke heeft het net goed uitgelegd. Ze heeft vanochtend heel vroeg van mij al een woord, een term gekregen uit de actualiteit. Ze heeft daar drie woorden moeten opschrijven. Die staan op papier. En jij moet die wel proberen alle drie binnen de 20 seconden te achterhalen. Je mag zoveel roepen als je wil. Dus roepen. En hopelijk zit het er allemaal tussen. En ja, bij 1 goed antwoord mag je maar 1 deurtje open doen. Bij 2 goede antwoorden mag je 1 keer ruilen. En bij 3 goede antwoorden mag je 2 keer ruilen. Ben je er klaar voor, Sabrina?
1: Nee, maar ja, we zien wel.
0: Okay, het is jammer te wachten. Ja, maar als het nu niet is, gaat het nooit meer zijn. Oké, Sabrina, go, girl.
2: Oké, Anke moest 3 woorden opschrijven die te maken hebben met Sven en Anke.
1: Joe Radio. De caravan. De caravan, de mobiloom. 80s muziek, 90s muziek. 2000. Ik weet het niet meer.
2: Wacht. Ja, het is lang geleden. Maar ik kan nog 1 hint geven. Dus Sven en Anke, dat is inderdaad Joe. Maar ik geef je nog 20 seconden. Wat voor een programma is dat? Wat is dat voor?
1: Anke's prijzenkast?
2: Op welk uur van de dag is dat? Wat voor een show is het?
1: De ochtendshow.
2: Ja. En op welke? En hoe lang doen we hem al ondertussen?
1: 10 jaar!
0: Ja!
2: 10 jaar!
0: Ja,
2: ze hebben 3 achteraan! Maar Sabrina! Wauw, je bent goed, Sabrina!
0: Je hebt er 10 jaar op gewacht en fantastisch gespeeld. In een mum van tijd gaf jij de 3 trefwoorden die wij nodig hadden.
2: Geweldig.
0: 2 keer mag je ruilen daardoor, hè?
2: Man, dat heb ik
0: in die afgelopen 10 jaar zelden meegemaakt, dat iemand zo vlotjes eigenlijk erdoor kwam. Jongens, toch. Ja. Oké, Sabrina. Dus, ik heb van jou nodig, lieve schat. Heb je zelfs eigenlijk al een droomprijs in gedachten? Wat zou je graag willen dat er in mijn kast zit?
1: Ik ben heel snel tevreden.
2: Oké.
1: Dus nee.
0: Oké.
2: Dat is goed dan. Welk deurtje mag Anke als eerste open doen?
1: 3.
0: Deurtje 3. Achter deurtje nummer 3 zit... Aha. Onze goede, oude, vertrouwde, maar nog steeds hipper dan hippe DAB Plus Radio. Om overal in de wereld loopzuiver naar ons te luisteren.
2: Wil je die of wil je die niet?
0: Ja.
1: Nee, die wil ik wel. Die wil ik, ja.
2: Die wil je?
0: Zeker? Ja. Want je zei juist tegen mij... Ja, maar je zei juist tegen mij, mijn Bluetooth is verbonden met de radio. Dus dan heb je toch al een fancy radio.
1: Ja, maar dat is mijn telefoon.
2: Sabrina, wacht. Sabrina, belangrijke vraag. Ja. Ben jij 100% zeker? Want anders... Jij wil de DAB Plus Radio, dat is wat je wil.
1: Ja, ik dacht van wel, ja.
2: Oké, jij krijgt de DAB Plus Radio.
1: Ja.
2: Maar... Oké, die is voor jou. Je hebt gewonnen.
0: Ja.
2: Dikke proficiat. Een fantastische DAB Plus Radio.
0: Je mocht nog 2 keer ruilen en er zitten echt dikkere prijzen in, hè.
2: Sabrina, wacht.
1: Ik weet het, maar ik ben er echt heel content mee.
2: Sabrina, dikke proficiat.
0: Ja. Gaan we nog een...
1: Dank je wel.
2: Dat betekent, beste Sabrina...
1: Ja?
2: Dat Anke... Zeg maar wat de grootste prijs die erin zat en die we absoluut wilden weggeven.
0: Ja,
2: wat is die allergrootste prijs? Dan mag iedereen die daar zin in heeft nu een berichtje sturen.
0: Wat
2: was de allergrootste prijs die erin zat deze ochtend?
0: Ja, het was Ja, zo, maar het waren er twee, Sven, die ik heel goed vond. Het was die gouden prijs. Goud kon je winnen. Allee, bedoel, dat was dan eigenlijk... Ja, diepvriesfrieten voor de airfryer. Dat vond ik ook een hele goede topprijs.
2: Ja, er zaten nog leuke dingen. Oortjes zaten er ook
0: maar
2: weer in.
0: Ik had jou ook echt gegund, lieve Sabrina Eiken uit Beveren, om loepzuiver naar het WK te kijken. Dat had je gekund als je de trotse eigenares was geweest van een Samsung Ultra HD LED TV van 85 inch. Dat is 214 centimeter. Smart TV met AI.
2: Maar jij hebt dus een digitale radio genomen. Ja. Wat een hele mooie prijs is waar je gelukkig mee bent. Maar weet je wat we gaan doen?
1: Ik ben echt heel tevreden.
2: Allee, vooruit, dat is goed. We gaan die televisie wel weggeven. Als jij die televisie zou willen winnen, een prachtige prijs, dan moet je nu gewoon je voornaam even doorsturen aan ons.
0: En voor de rest niks, hè?
2: Ja, voor de rest niks. Gewoon je voornaam.
0: Pikt iemand.
2: Ja, en eentje daarvan. Eentje van jullie.
1: Oh,
2: nee. Die tv.

0: met wie spreken we? Met wie spreken we?
1: Met Bart.
0: Dag Bart.
1: Uit Gerardsbergen.
0: Bart uit Gerardsbergen. Bart, we hebben een super belangrijke vraag. Naar welk, naar welk radioprogramma ben je aan het luisteren?
1: Dat is Van en Anke.
0: Voor alle duidelijkheid, wel heel belangrijk. Toch, je bent er je bewust van dat dat een ochtendshow is, je weet dat.
1: Ja, inderdaad.
0: Je weet dat die te horen is op de radiozender Joe.
2: En hoe lang? En hoe lang vraag hoe lang, Sven?
0: En hoe lang bestaat die al, die ochtendshow, denk je?
1: Nog 10 jaar.
2: Ah, ja! Mama, meer hebben wij niet nodig om die prachtige Samsung Ultra HD LED TV van 85 inch / 214 centimeter Smart TV met AI op te sturen naar Gerardsbergen, naar Bart de Moor, die ook liet weten dat hij in die 10 jaar nog nooit iets had gewonnen bij ons.
0: Zwaar. Oei, Bart, dat is wel speciaal.
2: Bart,
1: ja.
2: Hou je nu van ons alsof we je eigen kinderen zijn?
1: Ja. Ik zou liever zeggen mijn ouders.
2: Oeh, mijn ouders.
1: Ja,
2: ah ja, zo.
1: Mijn kinderen. Er gaat niemand boven mijn kinderen.
2: Ja, ja. Oké, maar uw ouders, dat vind ik ook al. Dat vind ik ook een exico.
0: Zo oud zijn we al ondertussen, Bart. Proficiat, je hebt een prachtige televisie gewonnen. Kan je de komende 10 jaar ook kijken in de ochtend naar ons als je wakker wordt.
2: Ja, niet schrikken.
1: Nee. Ja, toch wel.
0: Het beeld is te gedetailleerd inderdaad op onze leeftijd.
2: Ja, onze?
0: Ja. Hey, proficiat. En ook belangrijke boodschap aan alle andere luisteraars. De komende dagen ook proberen bij de pinken te zijn. Want er komen nog heel veel verrassingen aan de komende dagen.
2: Geniet nog van de maandag. Bart de Moor uit Gerardsbergen. Doei.

0: tickets voor het Wintercircus van Camille in Hasselt. En we gaan het hebben over de voetbal. Natuurlijk met Toby Alderweireld. Zeg maar, heb je nog niks gezegd over mijn atypische t-shirt vanochtend?
1: Heb je een roze voetbalshirt aan? Ja, inderdaad.
0: Ja, maar nog niet voor de sfeer.
1: Is heel mooi, maar het is eigenlijk rode duivels, niet roze duivels.
0: Ja, ik vond dit een mooiere kleur bij mij. Gaat het nieuws van 8 van onze Grim.
2: Goedemorgen allemaal. Witte rook in het Midden-Oosten, lange wachtrijen op Brussels Airport en het is aftellen naar de eerste WK-match van onze rode duivels. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. Dat is bevestigd door beide landen. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om weer vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Er wordt onder meer gesproken over een opheffing van de blokkade van de Iraanse havens en ook een heropening van de Straat van Hormuz. Maar zover is het allemaal nog niet. Dat ziet onze Amerika-correspondente Grete Keizer.
3: Er blijven natuurlijk nog heel veel belemmeringen. De Straat van Hormuz is dan in theorie wel geopend, maar ondertussen in die 4 maanden van oorlog zijn er heel wat mijnen gelegd. Eerst moeten die mijnen verwijderd worden. Daar zal veel internationale hulp voor nodig zijn. Dus dat gaat allemaal nog weken, maanden in beslag nemen.
2: Het akkoord wordt vrijdag ondertekend in Zwitserland. Vanaf dan begint het moeilijkste stuk, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
2: Israël, de bondgenoot van de VS, heeft voorlopig nog niet gereageerd. En intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de Straat van Hormuz vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer om het ontmijnen en de veiligheid te garanderen van schepen die door de zeestraat varen. De aankondiging dat de Straat van Hormuz weer zal openen doet de olieprijzen meteen dalen met een 5%. En mogelijk zakt de prijs vandaag nog verder. De zeestraat is de slagader van het olietransport via het water. De afgelopen maanden waren de prijzen torenhoog omdat de schepen dus geblokkeerd lagen. En dan naar eigen land. Grote hinder op Brussels Airport in Zaventem. Dat komt daardoor een spontane staking van Aviapartner. Dat is één van de 2 bagageafhandelaars. Daardoor staan er lange wachtrijen bij de check-ins om te vertrekken. Hoeveel vluchten precies vertraagd zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De laatste updates vind je op de website van Brussels Airport. En een belangrijke dag vandaag voor onze Rode Duivels. Zij spelen vanavond hun eerste match op het WK voetbal tegen Egypte. Je hoort de aanvoerder Jurie Tielemans.
5: Kijk het er naar uit. We zijn goed voorbereid. Onze groep is heel hechtig. Iedereen probeert echt zijn kwaliteit te gebruiken op het veld. Het is echt aan de ploeg om het te doen.
2: Bondscoach Garcia voorspelt dat Egypte niet veel goals zal binnenlaten. Vanaf 9 uur vanavond weten we of dat klopt.
1: En ons ochtendje is ook al 10 jaar heel hechtig, hè?
0: Wij zijn hechtig, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Niemand is zo hechtig als ons.
1: Frank, goedemorgen.
0: Oh,
1: goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, het is een beetje. Het is nog niet de zomer die er later in de week gaat aankomen. Voorlopig nog niet, hè?
6: Nee, dat klopt. We zitten nog altijd in de relatief koude lucht, hè, met temperaturen van 20, 21 graden. Overigens in de loop van de nacht redelijk wat lage wolking die over het land is geschoven. Er zijn wel regio's waar de zon aanwezig is, in het westen van het land, uiterste westen tenminste, en anderzijds ook wel regio's tegen de Franse grens. De verwachting is dat die wolking wel gaat breken in de loop van de dag en dat we dan een paar opklaringen krijgen, redelijk wat stapelwolken. Blijft wel zo goed als droog. En dan morgen gaat een warm front over het land trekken. Dat is goed nieuws, want daarachter zit veel warmere lucht in. Dus die moet eerst over het land trekken. Dat gaat morgen gebeuren met veel wolken. Eventueel wat lichte regen. Na de middag wordt het dan droog met wat zon. En dan kan het toch al 24 of 25 graden worden.
1: Kijk, daar gaan we.
0: Waar gaat het langzaam op deze maandagochtend 15 juni op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen? 25 minuten, 20 minuten extra op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Richting Brussel 1.19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. Een kwartier op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg 20 minuten. En nog 20 minuten richting Antwerpen op de E34 tussen Nieuwenburg en Zelzaten. Trouwens, van de roze duivels, ze dragen allemaal roze schoenen, hè.
1: Dat is helemaal waar.
0: Ja, dus ik ben helemaal mee.
1: Zeg,
0: keer.
1: We geven tickets weg voor tijdens de kerstvakantie voor het Wintercircus van Camille. En het heeft altijd te maken met geluiden, met circusgeluiden. Vanochtend gaat Manu van Akker, de grote directeur van het circus, ons toespreken. Ergens in de loop van de ochtend. Als je dat hoort, dan moet je Wintercircus Camille sturen via de app van Joe. Wintercircus Camille, als je Manu van Akker hoort. En dan weer een familieticket.

0: Party Started Pink. Vanavond gaat het gebeuren. En we hebben ook een man die voor ons het WK gaat volgen.
1: Sven en Anke.
2: Onze WK-man, Tommy Alderweireld.
3: Hey. Het kan toch niet mooier geschreven worden dan dat het Tommy Alderweireld is?
4: Het zal wel zijn. Goedemorgen, Tommy.
5: Goedemorgen.
4: Amai, alsof je meedoet nog, zo klinkt het, hè, onze jingle. Maar je zit gewoon thuis. Maar hoe voelt het om vandaag op te staan, wetende van vanavond moet het gebeuren om 9 uur? Hoe voelt het?
5: Ja, toch een klein beetje spanning, hè. Dat is altijd leuk. Hè. Zo'n WK, de aanloop ernaartoe, duurt altijd heel lang. En eens dat het zover is, ook als ik speelde en nu als fan zal ik zeggen, ja, dat is eigenlijk wel leuk. Hè. Dus het mag eindelijk gaan beginnen.
0: Het mag gaan beginnen. Heb je al veel wedstrijden gezien eigenlijk de voorbije dagen, Toby?
5: Af en toe, ja, de nachtwedstrijden, die laat ik soms wel een beetje passeren. Dan kijk ik wat de samenvattingen. Maar als ik kan kijken en ik ben thuis, dan kijk ik wel voetbal uiteraard.
0: En vond je al grote verrassingen tussen zitten? Nederland, want die dachten van zichzelf weer dat ze het gingen doen.
5: Ja.
0: 2-2 tegen Japan.
5: Ja. Voilà, maar mensen die het zo een beetje volgen weten wel dat Japan echt een goede ploeg heeft. Dus echt een totale verrassing was het ook niet. Maar de Nederlanders weer, weer even van hun dingen zijn van gevallen. Dat is altijd denk ik dat ze kampioen gaan worden. Dat is wel eventjes wat minder nu, denk ik.
0: Ja, ik zag ook beelden dat mensen wel weer uit zinnen gaan het doen waren in Nederland. Terwijl wij ze wel rustig en beheerst er naartoe aan het gaan. Het is niet dat hier al massa's dansende mensen in ons land gesignaleerd zijn.
5: Nee, maar het is misschien aan de rode duivels. Vanavond omdat we wat extra olie op het vuur te gooien, zodat de 2K-gekte wel losbarst. Maar dat zijn we een beetje gewoon, hè. Dus laten we rustig beginnen en heel, heel goed eindigen.
0: Ja, dat is goed. Oké, Egypte. Ja, wat denk je daarvan?
5: Goh, ja, we hebben natuurlijk een hele mooie generale gekregen tegen Tunesië. Egypte is wel een betere ploeg. Hè. Je hebt Marmoush van Manchester City, uiteraard Salah nog, ex-Liverpool. Uh-huh. Dus ze hebben wel wat meer kwaliteit. Maar dit is wel de moeilijkste ploeg, denk ik, van de groep waar ze tegen moeten. En als je vandaag goed begint, ja, dan kan je al een beetje aan de volgende ronde denken. Maar laten we stap voor stap gaan. Maar ik zie het wel goed komen vanavond.
0: Je ziet het wel goed komen vanavond. Maar dat is al een heel goed begin. En kan je daar een pronostiek op plakken? Of vind je dat moeilijk om daar... Want onze bondscoach zegt, het gaat moeilijk zijn om doelpunten er tegen te scoren. Dat zegt hij. Denkt hij dan dat ze heel verdedigend gaan spelen of wat?
5: Ja, hun zijn wel een verdedigende ploeg. Ik zeg met Salah en Marmoush hebben ze heel veel snelheid. En waarbij ze ook heel vuil spelen. Ze hebben heel veel overtredingen nodig. Dus dat is ook niet echt positief voor Doku en zo. Maar ik geloof wel echt in een goede start. En vandaar denk ik toch een 2-0 voor België.
4: Okay. Ja, en nu je toch over Doku begint. Ja, iedereen heeft het er vanochtend al over gehad. Staat ook in alle kranten. Wat is uw mening, hè? Wat vind jij? Moet hij naar huis vliegen voor de geboorte van zijn kindje? Of moet hij op het WK blijven? Want je hebt toch ook zoiets soortgelijks als alles meegemaakt, hè, Toby?
5: Inderdaad. Ik ben er gelukkig wel bij geweest, maar de dag daarna moest ik wel meteen vertrekken omdat wij een wedstrijd hadden. Ja, dan moet elke persoon moet dat zelf uitmaken. Kijk, het is je eerste kindje, ja, het gebeurt... Allee, ik bedoel, eens dat het moment weg is, is het ook weg. Dus dat is echt moeilijk, die neemt de speler zelf mag beslissen. Het is zijn leven, het is zijn keuze. Maar ja, dus ja, ik vind dat de speler zelf uiteindelijk moet uitmaken waar hij hoort en waar hij wilt zijn.
0: Maar op een WK, waar hem toch wel een behoorlijke rol zou kunnen spelen, laten we het zo zeggen. Wegvliegen, 9 uur. Je weet ook toch niet exact wanneer die bevalling gaat zijn. Zo gaat dat nu toch ook meestal niet?
5: Nee, inderdaad. Dus ideaal is dan niet. Dus ik denk dat hij zelf wel ook al weet dat het misschien best is om in Amerika te blijven. En goed, maar ja, ik zeg het nogmaals, het is aan hem de keuze. Hè. Alleen ik zelf ik zal wel gebeuren.
0: Maar Brando Mechelen blijkbaar ook, hè? Daar staat het ook te gebeuren. En daar wordt er zo minder over te doen. Die is van plan om gewoon daar te blijven. Dus,
4: Dat was ook niet fijn voor je ploegmaten dan daar. Hè. Zo van, ik ben ook van die mening, hè. Het is zijn keuze. Hè, maar,
5: Ik snap het is een beetje part of the job. En ik heb zelf ook meegemaakt en ja, dacht, daarna moest ik weer weg. En gaat het leven weer door. En goed, ja. De WK-trein stopt niet, dus je moet er wel op blijven denken.
4: Maar ja, en voetbal stopt op een gegeven moment toch, want kijk jij nu huisvader, altijd thuis, nooit meer ergens naartoe. Je doet dan geen enkel televisieprogramma meer mee. Och jongens, toch, wat een leven.
5: Is dat.
0: Waar ga jij kijken vanavond om 9 uur? Moet je in de
5: ik zit in de studie bij VTM, bij DPG voor het laatste nieuws. Doen wij Devil Time voor de wedstrijd tijdens en daarna. En ook nog een podcast meteen daarna opnemen. Dus ik heb een drukke avond.
0: Maar ja, wel gezellig. Hè. Dat is toch wel een ongelooflijk toffe vibe. Ja, ik ga ook sowieso, ook al staan wij op om 4:00 PM, ik moet die match zien. En de volgende is dan zondag, ook om 9:00. Daar moeten we eigenlijk niet te veel over klagen. Dat is nu ook niet midden van de nacht. Bij Champions League wedstrijden heb je dat ook. Alleen in Nieuw-Zeeland, dat is om 5:00, is dan 5:00 PM? Of om 5:00 PM?
5: 5:00 PM.
0: Dat is wel speciaal.
4: En op een zaterdag.
0: Ja, op onze eerste
4: dan vrees ik dat ik geen enkele match ga zien. Maar gelukkig bellen we altijd met jou voor expertise.
0: Morgen gaat jij tegen ons zeggen, zie je wel, ze hebben het goed gedaan tegen de Gent. Daar gaan we eigenlijk gewoon vanuit dat het na Manic Monday een heerlijke dinsdag gaat worden. Toby Alderweireld, dankjewel. En tot morgen vroeg.
4: Doei doei.
5: Tot morgen. Bye bye.

0: lieve mensen allemaal, welkom in dit prachtige circus. En mag ik jullie voorstellen aan Madia Manta, het kroonjuweel van dit circus, Miss Kami.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.

0: met Soft Cell en Tainted Love. We vierden de laatste 10 dagen van het 10e seizoen ook uitgebreid. 10 jaar Sven en Anke. Maar we vieren ook Circus Camille niet alleen in de ochtend, maar ook in de avondspits.
1: Familietickets voor Circus Camille.
0: Hey, die tickets kan je winnen zowel bij ons als bij Tom en Rani. En het is elke keer een ander circusgeluid. In dit geval was Manu van Akker, de circusdirecteur, die met volle borst en vol enthousiasme Camille aankondigde. Maar er komen nog andere circusgeluidjes aan. En daar moet je een beetje attent voor zijn om die familietickets te winnen.
2: Hey, die deed dat zo goed, die Manu van Akker, in het circus van Camille in Oostende. Goedemorgen, dag Maggie uit Izegem.
3: Goedemorgen.
2: Maggie, ben je al gaan kijken in Oostende naar het circus van Camille?
3: Nee, wij zijn nog nooit geweest. Elise vraagt er wel ieder jaar naar. Ja. Maar ja, wij hebben nogal een job die veel vraagt en we hebben niet altijd de tijd ervoor.
2: En hoe oud is Elise, de dochter?
3: 9.
2: Och, dat is je weet toch dat dat de Camille-leeftijd is bij uitstek, hè?
3: Ja, die zal al zitten aftellen tot dan. Dus
2: maar die zit nu op school, dus die weet niet dat de mama daar juist Circus Camille gestuurd heeft en eigenlijk een gezinsticket gewonnen heeft. Die weet dat nog niet.
3: Nee, die gaat dat pas vanavond weten.
2: Oh, dan ga je het eigenlijk al... Want gaat ze een goed rapport hebben of ga je het nog een beetje als stok achter de deur houden? Zo van... We gaan als...
3: Ik denk dat niet gaan kunnen zwijnen.
0: Ik denk dat dat moeilijk gaat zijn, wel te verzorgen.
2: Ja. Of had je al een andere...
3: Ik denk dat gewoon eruit gaat komen dat gewonnen hebt.
2: Oh, of had je al een andere stok achter de deur misschien?
3: Nee, ja die mag op 1 juli ook naar Plopsaland. Ja? Maar die heeft zo wat push nodig om te studeren, want die zegt dat ze eigenlijk alles al weet.
2: Ah ja, maar ja.
3: Snap ik. Ja, die zegt, en als het niet weet, dan vraag ik het wel aan AI.
2: Oh, ja, maar dat is de wereld van vandaag, hè. Maar
3: ja, dat is niet zo, hè.
2: Heel veel liefst voor Elise, dus met een goed rapport mag ze zowel naar Plopsaland als naar Camille gaan, naar het circus.
3: Ja, die gaat super blij zijn.
2: En jij gaat mee kunnen genieten, want het is niet normaal wat dat hij allemaal doet, hoor, in de lucht, die Camille.
3: Ja, misschien koppelen we dat wel aan de weekend.
2: Oh, wat beter. Veel plezier.

0: Coldplay and a sky full of stars.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
0: Vrienden, er is van alles aan het gebeuren in de wereld. Op dit moment is er een vredesakkoord komen tussen Amerika en Iran. Dat zou allemaal wel interessant zijn voor onze portemonnee. Want wat daar allemaal aan het gebeuren is met die straat die daar al zo lang dicht is. Die ze weer gaan open, straat van Hormuz. Ja, ik vind het altijd grappig. Dat is niet grappig natuurlijk.
3: Het is niet grappig, maar jij hebt al 100 keer gezegd. Je vindt dat ook lekker met een doosje erbij.
0: Ja, ik haal wel zo'n keer een doosje Hormuz in de lijst. Dat is een stomme mop die wij onder ons maken.
3: Jij maakt hem altijd. Maar hoe vaak heeft hij die al gemaakt intussen, Grimmie? Nee. Dat is niet normaal.
0: Maar die straat die gaat weer open gaan waarschijnlijk binnenkort als dat vredesakkoord er komt. En dat zal ook wel goed nieuws zijn voor de regering, want die moet sowieso op zoek naar superveel geld. Er zijn mensen die spreken over 5 miljard, 7 miljard, 9 miljard. En ze hebben al besparingsrondes gedaan. Nu heeft de HLN een grote enquête gedaan waar die centen precies moeten gehaald worden.
3: Dat weet ik al zonder enquête.
0: En daar hebben mensen nog wel een uitgesproken mening over. Dus daar gaan we straks eens over hebben met een van de journalisten van VTM die dat onderzoek helemaal heeft bekeken.
3: Het gaat geen spannend resultaat opleveren. Dat wil ik nu al even kwijt. Het nieuws van 8:30 van Grim.
4: Goedemorgen. De VS en Iran hebben een akkoord bereikt. De hamvraag is of dat akkoord voldoende is om weer vrede te krijgen in het Midden-Oosten, want over bijvoorbeeld het afbouwen van het nucleaire programma van Iran is nog niet gesproken en dat is een van de belangrijkste onderwerpen. Nu vrijdag wordt het akkoord ondertekend in Zwitserland. En intussen laat de Franse president Macron weten dat er een internationale missie klaarstaat om te helpen om de straat van Hormuz weer vrij te krijgen. Het gaat dan onder meer om het ontmijnen en de veiligheid te garanderen van schepen die door de zeestraat varen. Een grote hinder op Brussels Airport in Zaventem, dat komt door een spontane staking van Aviapartner, een van de twee bagageafhandelaars is dat. Daardoor staan er lange wachtrijen bij de check-ins om te vertrekken. Hoeveel vluchten precies vertraagd zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. De dag start bewolkt, maar al snel maken die plaatsen voor zon. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon bij 25 graden.
3: Waar gaat het langzaam? Waar verlies je meer dan 10 minuten? Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen een half uur. 20 minuten extra op de buitenring tussen Mont-Saint-Jean en de Welriekende Dreef. Richting Brussel 1.19 tussen Zemst en Machelen een half uur. Een kwartier richting Antwerpen op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. Een kwartier op de B202. Waar is dat? Dat is tussen de Anderlechtse ring en de N266. En het gaat nog traag op de E400. 129 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg verlies je 10 minuten. Sleep
5: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
2: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Ja, zit er vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh, ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Sven en Anke.

0: 80 Lentes Strong Enough. The one and only Cher.
1: Sven en Anke. Kijk, nu ga je van je stoel vallen als je dit nieuws hoort. Dat had je niet zien aankomen, maar de regering heeft geld nodig. Bart De Wever en zijn vicepremier zijn vol op zoek naar heel veel geld. Karel Latré, wedstrijdjournalist van VTM Nieuws. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Sven en Anke. Hey.
1: Heb jij er nog zicht op? Want ik heb het gevoel dat ze constant geld aan het zoeken zijn. Hoeveel?
2: Dat is
1: hoeveel,
2: ook zo.
1: Is ook zo. Hoeveel moeten ze nu weer?
2: Ja, eigenlijk is het, denk ik, nu bij 2 jaar na de verkiezingen, hebben we eigenlijk alleen nog maar over geld zoeken gehoord. Het is van de ene begrotingsoefening naar de andere en dan moet de andere nog gecorrigeerd worden. En is er nu voorlopig afgesproken dat er 6,7 miljard euro nodig is. Maar ik denk over een goede week of 3 komt er weer zo'n belangrijk rapport uit en iedereen aanvaardt dat dan ook. En dan zullen we het definitieve getal kennen. Het kan zelfs meer zijn.
1: Ja, we zitten bij grote putten, dat weten we allemaal. Sowieso ja. In ons land schulden tot en met die oorlog en al die toestanden helpt het ook niet. Ja, 7 miljard, we zeiden, er zijn al veel oefeningen gebeurd. Voor wanneer moeten ze daar dan nu een oplossing op vinden? En ja, hoe gaan ze het aanpakken volgens jou?
2: Ja, je hebt daar zo'n ceremoniële datum voor zijn verlof gaan, zeg maar. Hè. Dat is 21 juli, dat begint de congé in de wedstrijd. En dan denken ze er dan uit te zijn. Maar ik heb eigenlijk al een paar mensen gehoord die dat eigenlijk niet zien zitten. En die denken, het is zo lastig. We hebben al, door al die miljarden die we al gezocht hebben, met elkaar al een beetje pijn gedaan, alle partijen onderling. Dus dat gaat traag gaan. De ene geeft iets, de andere geeft iets. Een heel traag proces dat wel eens zou kunnen hervat worden na de zomer. Dan is er eigenlijk een soort... Dan moet het ook, hè, want dan moet de premier uitleg komen geven in het parlement en zo. Dus hou daar rekening mee.
1: Zeg maar, jullie hebben een hele grote peiling gedaan. Het is dubbele pagina in het laatste nieuws vandaag. En het zal er ook wel uitgebreid over gaan bij VTM Nieuws straks. Maar wat zijn zo'n beetje de belangrijkste resultaten? Waar vinden wij dat het geld moet gehaald worden met z'n allen, Karel?
2: Dat was een beetje onze vraag. Hè. Alles in teken van de begroting. We hebben daar de Vlaming is bevraagd. Waar willen jullie dat er... kan bespaard, mag bespaard worden. En eigenlijk is de Vlaming streng op eigen portemonnee, daar moeten we heel eerlijk in zijn. Enkele rijkentax, een bijdrage van grote vermogens, is iets wat de Vlaming oké vindt, omdat iedereen het gevoel heeft, ja, ik ben dan niet rijk. Maar let op, heel veel van die belastingen, ook meerwaardebelasting, als je dat een beetje gaat bekijken, je zou daar wel eens sneller kunnen ondervallen dan dat je zelf gedacht had. Nou, dat kan ook met zo'n rijkentax zo zijn.
0: Wanneer val je daaronder? Dan kan iedereen eens even een eigen portefeuille beginnen kijken. Wanneer? Ja, want je denkt natuurlijk alleen bij rijke tax denk je echt van de miljonair, de markkoekes en de halve markkoekes van dit land. Maar dat is dus niet zo.
2: Die man vindt dat erg dat hij altijd genoemd wordt in één en dezelfde zin, want hij is altijd het voorbeeld bij uitstek. Nou, iedereen kent hem natuurlijk. Maar het voorstel of een voorstel van zo'n rijke tax bestaat nog niet echt, omdat Bart De Wever weet ook dat een paar partijen de zijne in zijn regering dat ook niet zo graag zien zitten, die van Boucher ook niet. Maar een voorstel van Vooruit, de partij die dat wil, dat die zeggen, vanaf dat je 1 miljoen aan spaarproducten, activa, heet dat dan, beursproducten hebt op je rekeningen, zou je daar iets moeten aan bijdragen. Nu, dat is dan natuurlijk niet voor iedereen. Dan zit je in de rijksten van het land. Dat is nu het allernieuwste ideetje dat er
1: 1
2: is.
1: Miljoen, ja.
2: Ja.
1: En dan, oef. Maar ja, dan zou je net 999 en zoveel en denk je, vanaf nu moet het. Dat is ook raar, hè? Dat is ook moeilijk, hè?
2: Ja, maar men dacht dat ook met de meerwaardebelasting. Hè. Ik zal daar nooit onder vallen. Maar goed, nu als je een beetje aandelen hebt en je hebt dat eigenlijk al lange jaren gespaard en zo. Oké, er zijn heel veel uitzonderingen. Ik kan het nu niet uitleggen, het is te complex. Maar best wel veel mensen die gaan dat zien verschijnen. Een berichtje van hun bank, we hebben het afgehouden of wilt u het afhouden? Dus let altijd op met die taxen op vermogen.
1: Ja, maar ik hoor dat ze op allerlei manieren met allerlei experts zo'n heel soort

0: draaiboek met alle mogelijkheden eigenlijk op een rij hebben gezet. Want dat zijn experts, dat is op zich wel interessant. Maar uiteindelijk wordt het toch weer politiek, hè? Want als ze dit beslissen, is het ten nadele van deze groep mensen en omgekeerd. Hè?
1: Juist. Maar je zegt het eigenlijk heel erg juist. En De Wever en Van Petegem, de begrotingsminister, hebben een beetje rust willen inbouwen. Want ja, je weet het nog, de vorige keer is De Wever naar de koning gemoeten. Direct pif-poef-paf, Nigerië in de regering. Omdat het een beetje te snel ging met de recepten die De Wever had. Nu rust. Hè. Experten, wat denken jullie? Goed, regering, wat denken jullie van die experten? We gaan daar een soort minuutje uit maken. En dan gaan we nog meer naar. Een trage, rustige aanloop. En De Wever heeft ook al bijna alle voorzitters in zijn bureau gezien met zijn kat erbij. Wat denken jullie? Ah, oei, jullie willen dit niet, maar die partij moet dat hebben. Ja, dus hij is zo de enige die weet waar mogelijk een soort geraamtetje van een akkoord kan liggen. Maar hij zal daar ook maar rustig mee komen, hoor. Want een keer als je eraan begint, dan komen die conflicten heel uit. Ik weet niet of je erop gelet hebt, maar al die voorzitters die zijn, als het over begroting gaat, nu redelijk rustig. En dat is eigenlijk wat De Wever wil.
0: Ja, ja. En nu we hopen dat daar een vredesakkoord komt, dat zal ze ook wel een beetje helpen in de begroting waarschijnlijk.
1: Ja, voor de inflatie, de lonen die duurder worden, dat is ook iets altijd duur voor de overheid. En dat is waarom die begroting nu weer iets duurder uitvalt dan wat het was. Hè. De overheid moet meer betalen aan Vlaanderen, ook meer doorstorten en zo. Dus hoe sneller die oorlog gedaan, hoe beter voor de portemonnee van De Wever en zijn regering.
0: Kijk, we zullen zien wat het wordt. Misschien voor 21 juli, maar we zullen eerst proberen wereldkampioen te worden en dan zien we wel hoe het met de rest gaat. Hè?
1: Ik ben paraat.
0: Dankjewel.
2: Dag Karel.

0: Desireless en Voyage Voyage. Jullie zijn mee aan het debatteren eigenlijk allemaal in onze app over waar de centen moeten gehaald worden. En mensen zeggen, ja, we hebben het laatste niet gezien. Wil je toch nog eens een keer zeggen wat de mening is van de meeste Vlamingen?
1: Ja, kijk, het moraal van het verhaal is, de Belg wil geld halen bij de rijken. 76% van alle Vlamingen vindt dat er een extra tax moet komen op grote vermogens. Ja. 76%, dus vooral bij de rijken. Dan bij de regio's, die moeten het zelf maar oplossen. En langdurig zieken.
0: Ja, die daar liggen ook weer onder vuur.
1: Die liggen ook enorm onder vuur. Ja. In Bart De Wever is wel nog geloof in Vlaanderen, in Wallonië een stuk minder. En de militaire uitgaven, die moeten gelijk blijven. Ah, dus daar moeten ze niet aan knabbelen. Hmm. Snap ik nu ook wel. Dat mensen toch een beetje denken van, nu weten we wel, defensief moeten we er staan. Maar 76% van de Belgen heeft zoiets uit alle portefeuilles. Alleen van de rijken, maar niet in die van mij.

0: 10 jaar Sven en Anko ook nog eens gaan uitzenden bij hem een tijdje geleden. Moeten het er ook nog wel eens over hebben. De komende 9 uitzendingen, maar we doen nog 10 uitzendingen. Feestelijkheden hier, omdat het ons 10e seizoen is dat we mogen afsluiten binnenkort. En we gaan het in schoonheid mogen afsluiten. Ik hoop dat Frank dat nu finaal gaat bevestigen, want het is nu al weken dat we aan het zeuren zijn dat we de zomer willen hebben. En hij slaagt maar niet om het ons te geven eigenlijk. Hè? Ja. Maar nu wel, hè?
1: Weet je waar ik echt naar uitkijk?
0: Waar kijk
1: je
0: echt uit?
1: Naar de verrassing voor mijn verjaardag morgen. Ik heb nog niks. Ik heb nog niet zitten vroeten en zitten friemelen aan
0: maar wacht, maak jou over één ding even. Anke, we hebben wel in de. Grimmingen was erbij in de redactiemeeting. Denk dat jij zelfs de woorden hebt uitgesproken. Vlak voor mijn verjaardag. Vlak voor de mijne. We gaan daar nu niks mee doen in dit jaar. We gaan zelfs geen cadeau meer geven aan elkaar. Waar je goed aan gehouden hebt bij mijn verjaardag. Mm-hmm. Ja. En nu de dag ervoor. Ik kijk wel weer uit naar de verrassing. Voor mijn verjaardag.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
0: Ja, 3 keer heeft ze gezegd, hè? Nee, dit jaar gaan we dat niet doen.
1: Nee,
0: gaan we niet doen.
1: Maar ja, je weet hoe dat een vrouwentaal is. De nee is een ja en een ja is een nee. Dat je dat nog niet weet na 10 jaar. Dus ja, ik ben heel benieuwd wat ik morgen allemaal ga krijgen van mijn 3 mannen. Eerst het nieuws nog van 9 van Grim. Allee, Grim, enthousiast, hè?
4: Goedemorgen. De zoon van de Noorse kroonprinses kent zijn straf. Israël reageert op het akkoord tussen de VS en Iran. En een spontane staking op de luchthaven zorgt voor vertragingen. In Noorwegen krijgt de zoon van de kroonprinses Marius Borg Høiby 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. Dat heeft de rechter beslist. Høiby moet ook bijna €60.000 schadevergoeding betalen en krijgt een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Hij werd in totaal voor zo'n 40 feiten aangeklaagd. Høiby is 29, hij was zelf niet aanwezig bij de uitspraak. Israël heeft gereageerd op de deal in het Midden-Oosten. De VS en Iran raakten het eens over hoe ze de oorlog willen beëindigen. Er is in een eerste fase een staakt het vuren afgesproken en ook een heropening van de zeestraat van Hormuz. Israël is bondgenoot van de VS, maar de minister van Nationale Veiligheid laat weten dat het akkoord niet bindend is voor Israël. En er is nog meer onduidelijkheid, zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Namelijk het vinden van een akkoord over het hele nucleaire verhaal, waarin het verleden al jaren over onderhandeld is om tot een akkoord te komen. Dus blijdschap dat er eindelijk een raamakkoord lijkt te zijn tussen Iran aan de ene kant en de VS aan de andere kant, maar ook nog heel veel vraagstukken.
4: Op de luchthaven in Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd door de spontane staking vanmorgen bij bagageafhandelaar Avia Partner. Je hoort Jeffrey Fransen van Brussels Airport.
6: Door een staking bij een van onze afhandelaars Avia Partner, die gestart is vanochtend rond 4 uur, zijn momenteel de check-in en de boarding operaties verstoord, wat geleid heeft tot een vertraging van een 15-tal vluchten met een vertraging van 1 à 2 uur ongeveer.
4: De luchthaven vraagt om zeker op tijd te komen als je vandaag een vlucht hebt. Voorlopig bewolkt, maar de zon gaat erdoor komen bij maximaal tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag toch meer zon. En het wordt dan ook wat warmer tot 25 graden.
1: Waar verlies je meer dan een kwartier richting Brussel? Op de E19 tussen Zemst en Machelen een half uur. 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. En op de Gentse ring richting Mariakerke tussen Merelbeke en Gent verlies je 20 minuten.

0: Gezellige jaren 80 muziek van de Rick Astley's Never Gonna Give You Up.
1: Het weer met Frank.
2: Yes, vorige week hebben we een hele week liggen toeteren dat het echt heerlijk tropisch ging worden.
0: Het weekend.
2: Ja. Och man, daar is niks aan in huis gekomen. En iedereen dacht het behalve...
0: Frank.
2: Frank Dubocage. Ja, ja. Echt waar. Frank, maar ja, dan willen we wel weten of het vandaag... vandaag weet ik nog niet of deze week gaat gebeuren. Maar begin maar met vandaag.
3: Ja, wel, vandaag zitten we nog een beetje in koudere lucht. Hè. Dus temperaturen misschien iets hoger in vergelijking met gisteren, 20, 21 graden. Nu, we zitten met redelijk wat bewolking, hè. Veel lage bewolking. Alleen in het westen, de delen, zowat tegen de Franse grens. Daar is het zonnig. En de verwachting is dat er zo aan die zijkanten, dat daar wel wat aan geknabbeld wordt. Hè. Dus dat dat wolkendek toch wat gaat breken. Dus naarmate de dag voordat gaan we toch op steeds meer plaatsen af en toe zon hebben. Want de bewolking gaat niet helemaal verdwijnen. Gaan ook stapelwolken tot ontwikkeling komen. Dan ziet het er in de namiddag al bij al nog vrij goed uit, ondanks natuurlijk dat het niet echt warm wordt. Maar daar komt wel verandering in, want eigenlijk net de zuidwesten van ons, daar zit een warm front. En dat warm front, daarachter zit veel warmere lucht, dus dat moet eerst doorheen het land trekken. En dat gaat geleidelijk aangebeuren, eigenlijk tweede helft nacht. En morgenochtend komt dat warm front over ons land te liggen. Dat is nog niet goed natuurlijk, hè, want ja, dat geeft ook veel bewolking. En hier en daar gaat het zelfs nog wat regenen. Maar het is vooral morgen namiddag trekt dat dan verder door richting Nederland, richting Duitsland. En dan komen we daarachter. En dan wordt het droog en dan gaan we ook nog wel wat zon krijgen. En ja, temperaturen gaan dan echt wel de hoogte in. 24, 25 graden, dat is toch een groot verschil met die 20 graden van vandaag.
0: Natuurlijk. Klopt. En daar zijn we vertrokken zeker. Dat vind ik toch wel even, hè?
3: Voor een warme periode, sowieso. Hè. Ja, met woensdag 26 graden. Ik denk wel dat we nog starten met redelijk wat bewolking. Het is zo dat eigenlijk nog een koufront heel dichtbij komt. Gelukkig niet doorheen het land trekt, want daarna zal het weer kouder zijn. Maar dat gebeurt niet. Maar een schamschot is het eigenlijk. Dus dat geeft dan tijdelijk weer wat meer bewolking, vooral in de westelijke provincies. Maar na de middag verwacht ik toch redelijk wat zon, ook in het westen. En zoals gezegd dan 26 graden. Donderdag, dan zitten we echt in die warme lucht. Hè, met temperaturen die kunnen oplopen naar je 29, 30 graden. Ik denk dat we redelijk wat zon gaan krijgen. Wat hoge wolkensluiers eventueel, dat wel. En dan vrijdag gaan we eventjes een tropische tour op, hè. 33 graden kan het worden, 32 graden zowat in het centrum van het land. En de luchtvochtigheid die neemt enorm toe.
0: Gedonder.
3: Dus ja, dat wordt zweten, sowieso. En wat is het scenario zoals het er nu naar uitziet? Dat is dat eigenlijk in de nacht van donderdag op vrijdag boven Frankrijk in die warme lucht al wat onweersbuien kunnen ontstaan. Die gaan dan vrijdagochtend doorheen het land trekken. Daarna wordt het droog, de zon komt erdoor en wordt het echt wel heel warm. Hè. En dan is het eigenlijk late namiddag, begin avond, dat dan weer onweersbuien over het land gaat trekken. Maar die ontstaan dan boven ons land. Dus dat betekent dan ook dat dat redelijk plaatselijk zal zijn. Maar we gaan sowieso vrijdag afsluiten. Sluiten met de onweer.
2: Oké, en dan het weekend, wordt het dan frisser of blijft dat toch nog...
3: Voorlopig geven ze dat niet. We blijven altijd die warme lucht zitten. Met zaterdag toch nog temperaturen van 29 graden. Zelfs misschien nog 32 graden in het uitstoosten van het land. Maar het is wel zo dat ook na de middag opnieuw onweersbuien kunnen ontstaan. Over heel het land zal dat zijn. Dus dan wordt het weer wat minder. En zondag en maandag blijven die warme lucht en begint alles weer te stabiliseren. Zondag heb je nog wel een paar onweersbuien boven de Ardennen. Maar elders blijft het droog met zon. En maandag ziet er ook goed uit. Zonnige periode. Ik heb voorlopig hier 27 graden staan. Maar er zijn weer modellen die alweer richting de 30 graden gaan. Dus het is niet omdat het onweerachtig wordt, zoals dat vaak is, dat het dan frisser wordt. Nee, we blijven toch wel in die warme lucht zitten.
2: Oké, maar dan moet ik zeker mijn zwembad laten maken. Mijn zwembad laten maken.
0: Wat bedoel je, zwembad laten maken?
2: Ja, onze tuinslang is ons zwembad. Dat noemen ze dat toch? Als je, onze tuinslang is het zwembad, maar mijn schoonvader is daarop gaan staan. Dus nu is dat kapot. Dus dan moet ik iets gaan halen nog in de brieken of zo voor die tuinslang, dat we terug een zwembad hebben. Hè. Dus een beetje, ja, maar ja, als je niks echt in de tuin hebt liggen, dan is toch de tuinslang...
0: Ik ga afspuiten met de tuinslang, dat is dan het zwembad.
2: Ja, of en soms de sproeier op steady zetten en dan daardoor lopen.
0: Dat heb ik nog nooit gehoord.
2: Dat noemen ze in Amerika the poor man's swimming pool.
0: Is dat zo?
3: Een moment swimming pool.
2: Ja, dat hebben wij. Maar het is kapot, ik moet het laten maken. Hè.
0: Man, wat een ellende toch allemaal. Hè? Ja. Maar Frank, dankjewel. We zijn blij dat we eindelijk een beetje weer naar zomerse temperaturen gaan.
3: En ik ook.
0: Daar hebben we allemaal veel.

0: Och, toen nog het mooiste tienermeisje van de wereld was Britney Spears en Baby One More Time. Morgenochtend, 9:15, hebben we weer een nieuwe cover van de allermooiste Loredana Di Amicis van de hele wereld. En morgen is het, dingen gaat ze coveren, Bill Withers. Ain't No Sunshine.
1: Ja, dat is mooi, hè. Dat is echt heel, heel mooi.
0: Dat gaat heel mooi zijn. Dat weet je nu al, hè. Als dat verkeerd loopt, dan zijn er geen zekerheden meer, zouden ze zeggen.
1: En morgen vieren we ook nog eens dat we aan het einde zitten van het 10e seizoen van Sven en Anke. Volgend jaar het 11e seizoen. Maar we gaan morgen iets laten horen. Ik heb sindsdien niet meer teruggehoord. Het was een van onze meest emotionele momenten. En ik heb eigenlijk pas maar een tijdje geleden ontdekt dat het niet zo evident is wat we toen gedaan hebben.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarde op kia.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Code Yellow!
7: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
8: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
7: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Taco met kip en...
9: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
11: Caramba.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Bij Brico Planet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop van of 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: Good times, great music.
14: Sven en Anke.

0: Joe.
1: Ja, 9 uur vanavond begint de WK voor ons. Wij hebben onze eigen WK-man. En we zijn heel blij dat Toby Alderweireld zowel voorbeschouwingen als nabeschouwingen bij alle maatjes van de Rode Duivels voor ons doet. Hij zei deze ochtend al dat hij er wel in gelooft dat het 2-0 zal worden.
2: Ja.
1: Nou, en Toby, sorry, maar ik geloof die man op zijn woord. Die gaat daar niet voor liegen. Die gaat daar eigenlijk in.
2: Wat zegt Kat van de Wever eigenlijk? Heeft hij voorspeld? Die ging dat toch ook...
1: Geen idee. Maar dat de Nederlanders, hè, dat is... ik heb beelden gezien om gisteren van wat een gekte in Nederland. Daar voel je nu al van, dat gaan wij niet kunnen tonen. Van mensen die aan het feesten, allemaal op dit hier.

0: het was weinig jury op het einde, want 2-2 tegen Japan geworden uiteindelijk gisteren.
1: Ja, heel lastig. Ik heb gisteren... Ik was vrijdag toch even bij de Mexicaan in Valkenburg in Nederland. Ik moest daar ook even in het kruidvat zijn. Nu kocht ik iets toevallig waar ik dan Hollandse voetbalmerchandising bij kreeg.
0: Oei, wat heb je dan
1: zo'n Hup Holland Hup pet in het oranje. Met zo'n een of andere tong van een leeuw of zo. Allee, zoiets. Ik heb het mee naar huis genomen, ja. Gisteren, het moet.
0: Gisteren tegen Japan is 2-2 geëindigd. Een beetje op de valreep. Ook door de vervangingen die de coach daar nog gedaan heeft. Helemaal op het einde heel defensief gaan spelen. Dat heb ik zelf ook niet meer gezien, want ik lees het in de krant. En daardoor is dat nog fout gegaan. En was het helemaal absoluut geen Cheerio. Zeg, daar moeten we iets over vertellen over dit Cheerio.
1: Die komt op bezoek, die kerel.
0: Ja, sinds dat wij hem eigenlijk gedraaid hebben vrijdag. Grim is er al weken zot van. Hij zegt, dat is de zomerrit. Hij heeft hem geregeld.
1: Woensdag.
0: Komt op de koffie. Kom een bakje koffie doen woensdag.
1: Dan pak ik mijn pet mee, hè.
0: Ja, nou, hier. Verraden.
1: Hier, een cadeautje.
0: Ah ja, zo.
1: Nee, dat zei

0: Bijzonder berichtje van Tine gekregen. Oh, zo leuk, Jeruzalem op de radio. In de week dat mijn mama gestorven is, zei ze, als je dit liedje nog eens hoort, is het een boodschap van mij en wil ik dat je gelukkig bent. Iedere keer als ik het hoor, denk ik met een glimlach aan mijn mama terug.
1: Oh.
0: Kijk, van harte.
1: Heel veel liefs, lieve Tine Hermans. Het nieuws van 9:30 krijg je van Grim.
2: Goedemorgen. De zoon van de Noorse kroonprinses, Marius Borg-Høiby, krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. Dat heeft de rechter beslist. Høiby moet ook bijna €60.000 schadevergoeding betalen en krijgt een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Een nieuw rapport van onderwijsminister Demir toont aan dat leerkrachten niet moeten onderdoen dan voor bedienden in de privésector. HLN kon dat rapport inkijken. Schooldirecteurs worden dan weer wel minder betaald in vergelijking met managers in een bedrijf, gemiddeld 11%. Meer daarover in onze nieuws van 10. En op Brussels Airport verlies je tot 2 uur als je vertrekt met het vliegtuig. Dat komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner. De luchthaven vraagt om zeker op tijd te komen als je vandaag met het vliegtuig vertrekt. Voorlopig nog bewolkt, maar de zon gaat erdoor komen. Bij maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start met wat regen, in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, zo'n 25 graden.
1: File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Verlies je een kwartier en 10 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen door een ongeval daar.
3: Koffie tanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffie tanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: de Aurubis Groep in Ole. Goedemorgen, dag Nathalie van Wijn.
0: Dag Nathalie.
5: Goedemorgen Anke en Sven.
1: Ja, Aurubis, dan moet ik denken aan huis Anubis, maar dat heeft er totaal niks mee te maken, hè, met zo die kinderreeks. Jullie doen iets rond koper, vertel.
5: Dat klopt. Eigenlijk, Aurubis komt van het Latijn, van aurum rubrum, wat letterlijk vertaald het rode goud betekent en wat het eigenlijk allemaal al zegt. Dus wij zijn een multi-metal producent en een van de grootste koperrecyclers. En dat is wat wij in Ole elke dag doen.
0: Oké. Okay.
1: Oh, wow.
0: Koper is heel, heel, heel duur. En vandaar ook al die koperdiefstal op de sporen en zo allemaal. Het is wel een heel bijzonder materiaal waar je mee aan de slag zijn.
5: Klopt, het is een heel waardevol product en het is ook een oneindig recycleerbaar product. Dus dat zorgt ervoor dat wij elke dag opnieuw die werkzekerheid hebben.
1: Ja, jullie zijn met heel veel daar, hè? Met hoeveel werken jullie bij Aurubis?
5: In Ole werken wij met zo'n 720 werknemers vandaag.
1: Alrighty, en je zei tegen mij net aan de telefoon, maar Anke, bij ons, de campische mentaliteit is waar wij op gaan.
5: Dat klopt. Dus de mannen hier, die hebben echt de campische mentaliteit. We zijn ook gevestigd in de camper uiteraard. Dus dat wil zeggen, het zijn harde werkers, de voetjes op de grond. Er kan altijd gelachen worden. En samen gaan we er elke dag opnieuw voor.
0: De mannen, zeg je? Zijn het voornamelijk mannen die daar werken dan?
5: Het zijn voornamelijk mannen. Er zijn ook vrouwen. Alle vrouwen zijn uiteraard ook allemaal welkom bij ons. Maar het zijn wel voornamelijk mannen die dat er vandaag aan het productieproces staan.
1: Hey, en 24/7 is die fabriek open, hè?
0: Is het waar, ja?
1: 24/7.
5: Klopt. Klopt, ja.
1: Dat wil zeggen dat je nooit eigenlijk een personeelsfeest kan hebben met z'n allen, want er moeten altijd mensen aan de slag zijn.
5: Dat klopt, met z'n allen is het moeilijk, maar daarom dat we dus wel voorzien dat de teams onderling op teambuilding kunnen gaan, dus dat er wel leuke momenten gecreëerd worden. En we doen ook ons best om bijvoorbeeld vorige week bestond de Aurubis Groep 160 jaar en dan hebben we gevierd met een zomerbar, met wat foodtrucks, met een drankstandje. Dus dat we op de leuke momenten toch onze collega's ook in de bloemetjes kunnen zetten.
1: Nee, foodtrucks en een drankstandje, meer hebben we niet nodig eigenlijk.
0: Ja, en goede muziek die we gaan draaien, die jullie gekozen hebben, Firework van Katy Perry, Hungry Like the Wolf van Duran Duran. En het is een nacht van Guus Meeuwis met 720 man tot al die goede nummers gekomen. Dus wij gaan ervan genieten de komende 30 minuten. Groeten daaraan alle mannen en die paar vrouwen ook, hè.
5: Super, dankjewel.
3: Koffie tanken
4: met Sven en Anke.

0: Joe. Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Hoi hoi, Sven en Anke. Ik ben Nick en werk als processpecialist op Quantumhout. Als ook en desalniettemin ben ik supervisor van onze dagploeg. We hebben gekozen voor het nummer Firework van Katy Perry, omdat de energie en inzet waarmee wij hier werken te vergelijken is met vuurwerk. Krachtig, zichtbaar en met impact. Wij zijn ook de firestarters van het ganse proces hier in Owen en zorgen ervoor dat het open blijft groeien.
0: Joe.

0: Van Ziggy Stardust tot Let's Dance. Van visionair tot wereldicoon.
1: Ladies and gentlemen, David Bowie.
0: David Bowie Forever. Vier zaterdagen lang duikt Alex Agnew in zijn muziek, zijn carrière en zijn genialiteit.
2: Iedereen kent David Bowie en zijn grootste hits, maar weinig mensen kennen echt het verhaal van die man. En dat wil ik heel graag eens vertellen.
0: David Bowie Forever.
2: Bowie was geen gewone artiest. Dat was muziek, mode, kunst. Dat is een compleet universum op zichzelf. I love you
0: so. David Bowie Forever. Elke zaterdagmiddag vanaf 12 uur exclusief bij Joe Gold. Good
3: times. Great music. Joe Gold.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haar omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Koffietanken
8: met Sven en Anke.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke. Mijn naam is Brent en ik werk als management trainee op Contimel. Ik heb gekozen voor het lied Houden ze nacht van Guus Meeuwis. Enerzijds omdat onze productiecoördinator Shawad dit graag het volle borst bijzingt. Het is niet altijd even toonvast, maar vooral ook omdat het werk bij ons nooit stopt. We werken dag en nacht, in ploegen en ook in het weekend. Terwijl anderen slapen, blijven wij draaien. En daar zijn we trots op.

0: Dit is Joe.
1: Koffietanken.
0: Met Sven en Anke.
2: Goedemorgen, Sven en Anke. Ik ben Robin. Ik ben werkvoorbereider op de onderhoudsdienst van Contemeld. Ik heb gekozen voor het nummer Hungry Like the Wolf van Duran Duran. Omdat je onze oven het best kan omschrijven als een vurige wolf die constant honger heeft. En wij stemmen hier elke dag opnieuw. Geen enkele dag is hetzelfde en net dat maakt onze job

0: Piet Anke.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
3: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
4: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Een heel goede maandagochtend. Je zou het nu nog niet zeggen, maar het belooft echt een hete week te worden. Laat de zomer maar komen. En wat de muziek betreft, die zit nu al helemaal goed. Het is 10:00. Dit is het nieuws met Lore Brijsink.
11: Goedemorgen. 4 jaar cel voor Marius Huiby. Weinig verschil tussen het loon van een bediende en dat van een leerkracht en hinder op Brussels Airport. De zoon van de Noorse kroonprinses Marius Borg Huiby krijgt 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en mishandeling. Voor 2 andere verkrachtingen werd hij vrijgesproken. Dat heeft de rechter beslist. Huiby moet ook bijna 60.000 euro schadevergoeding betalen en hij krijgt een contactverbod van 2 jaar met de slachtoffers. Hij werd in totaal voor zo'n 40 feiten aangeklaagd. Huiby is 29. Het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
12: Men heeft die allemaal in 1 weegschaal gelegd. En wat blijkt? Die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
11: Een schooldirecteur wordt onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. En op de luchthaven in Zaventem zijn al zeker 15 vluchten vertraagd door de spontane staking van morgen bij bagageafhandelaar Aviapartner. Je hoort Jeffrey Francis van Brussels Airport.
13: Door een staking bij een van onze afhandelaars Aviapartner, die gestart is vanochtend rond 4:00, zijn momenteel de check-in en de boarding operaties verstoord, wat geleid heeft tot een vertraging van een 15-tal vluchten, met een vertraging van 1 à 2 uur ongeveer.
11: De luchthaven vraagt om zeker op tijd te komen als je vandaag een vlucht hebt. Voorlopig nog bewolkt, maar de zon gaat erdoor komen. Maxima tot 21 graden vandaag. Morgen start regenachtig, met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer, tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm, met meer kans op regen of onweersbuien.
10: 2:10 en de ochtendfiles die zijn zo goed als verdwenen. Nog 2 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de A12 richting Antwerpen 6 minuten ter bijterhoogte van Aartselaar. En op de Antwerpse ring richting Nederland ook 6 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

Ja, ik denk wel herkenbaar voor heel veel ouders die er een weekend met de kinderen hebben opzitten. Soms is stilte echt het mooiste geluid dat er is. Depeche Mode en Enjoy the Silence. We zijn vanochtend wakker geworden met het nieuws dat er een akkoord is tussen Amerika en Iran. Laat ons hopen dat dat ook echt alleen maar goede dingen in gang gaat zetten. Trump zei zelf, laat de olie maar weer stromen. Ik denk dan persoonlijk meer aan de mensenlevens in oorlog. Maar bon, dat is wat een verschil tussen Trump en mezelf. Vandaag natuurlijk ook een matchday van de Rode Duivels. Laat ons hopen dat die een eerste match winnen vandaag. En dat de zon natuurlijk ook weer vol een bak gaat beginnen schijnen. Dan maken we er samen een topweek van. Zeker ook met de nieuwe Tom Dice die je zo meteen hoort na deze Diana Ross samen met haar Supremes.

Zometeen binnen een dik half uurtje mijn voorlaatste wegwijzer van dit seizoen. Het is een vrouw die ik zelf heel erg tof vind, namelijk Stefanie Plankaert. Een van de moedies uiteraard van de bekende podcast. Ze heeft zelf 3 kindjes, maar natuurlijk ook lid van de gezelligste en toch ook wel een van de meest bijzondere families van ons land, namelijk de Plankaerts. Op dit moment kan je kijken op zondagavond naar het 7e seizoen al van Château Plankaert, want zo lang is die familie al bezig met dat verbouwen van een prachtig kasteeltje in Frankrijk. Ik denk dat ze ongeveer 1 volledig seizoen met een dak zijn bezig geweest. Het heeft wat voeten in de aarde, maar het einde is eindelijk in zicht. Maar mon dieu, dat heeft daar zeer, zeer lang geduurd. Een hele week lang dus elke dag een tip van Stefanie Plankaert. Zo rond 11:15, dan is er altijd de wegwijzer. Nu eerst 2 andere straffe vrouwen. Lady Gaga komt eraan na deze Kim Wilde.

0: Hou je van een goede ochtendshow?
1: Ze zijn weer samen, hè. De koning en de koningin van de ochtend.
0: Of luister je liever naar eine kleine nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series binge.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
6: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
7: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
14: Midas, je kan altijd.

Lady Gaga en de paparazzi. En de paparazzi die was er afgelopen weekend bij, want Elton John die heeft samen met zijn man David een fototentoonstelling gelanceerd. De twee hebben de afgelopen 30 jaar ook heel veel fotokunstwerken verzameld. En die kan je vanaf nu bekijken in het Victoria and Albert Museum in Londen.

0: dichterbij komt, dan is het net hetzelfde met Despacito. Dan komt dat ook gewoon van nature onze richting uit. Het is ondertussen 10:30 geworden. Er is maar één probleem onderweg waar je exact 5 minuten verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen ter hoogte van Aartselaar.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Château Plankaert. Het is een leuke tv-tip, want altijd lachen met de Plankaerts. Maar Stefanie Plankaert heeft mij al verklapt dat ze als streamingtip zo meteen als wegwijzer iets totaal anders gaat geven. Wat, dat hoor je namelijk.

0: ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Deze week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
5: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: Nu lotverkoop met kortingen van 50 tot 70%.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Wegwijzer.
1: Stefanie Plankaert, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi, hallo.
1: Ja, op maandag heb ik het met mijn wegwijzer altijd over tv. Leuke series die je moet bingen of kan bingen. Nu, je bent zelf te zien in een serie die door heel veel mensen graag bekeken wordt. Is dat iets waar jullie Plankaert zelf ook nog naar kijken? Of nemen jullie dat op en passeert dat dan?
2: Wij kijken daar eigenlijk maar één keer naar. En dat is omdat wij visierecht hebben en omdat wij mogen meebeslissen wat er getoond wordt. En dan passeert dat gewoon. Dus nu is dat inderdaad, wordt dat uitgezonden, maar ik heb nog geen enkele aflevering gezien samen met de andere mensen op zondagavond. Ik heb die eigenlijk gewoon allemaal op voorhand al gezien.
1: Ah, oké, en de rest van de familie dan ook?
2: Ja, de rest van de familie. Ik denk dat mijn ouders wel vaak kijken. Dat zij wel zoiets hebben, als ze dan toch thuis zijn, dat ze dan wel gewoon gaan kijken, omdat zij wel graag ook tv kijken op zondagavond. Maar vaak, ben ik niet thuis of zijn wij iets aan het doen? En ja, nee, ik kijk gewoon niet meer. En ik vind het ook best wel gênant om mezelf te zien op tv.
1: Zelfs na al die jaren.
2: Ja, dat blijft.
1: Maar goed, Stefanie, we gaan dan een andere serie. Zeg maar, tippen als wegwijzer. Wat heb je gekozen?
2: Wel, het is eigenlijk iets wat mij is aangeraden door mijn oudste dochter Iluna. En het is een beetje een tienerserie, maar ik kan het zo hard aanraden. Want je wilt altijd nog wel eens dat gevoel en zo die kriebels voelen van die eerste liefde. En voor mij was dat, ik heb dat helemaal teruggevonden in The Summer I Turned Pretty. Zo'n mooie reeks. Ik vond dat heel schoon. En ik denk dat je Prime, Amazon, we hebben dat op dag gekeken. Ik heb dat daar expres voor genomen zelfs.
1: Oké.
2: Ja,
1: dat wil al wat zeggen, hè, dat je dat ervoor over hebt om een nieuw abonnement te starten. Maar waarover gaat het dan? Wat maakt het zo leuk?
2: Het zijn twee heel goede vriendinnen, de mama's. En die brengen elke zomer door in een vakantiehuis aan de zee. Dus een mooie setting. En de ene mama heeft een dochter en een zoon. En de andere mama heeft twee zonen. En er ontstaat een liefdesverhaal tussen de dochter. Maar eigenlijk met de twee zonen van de ene mama. En dan moet ze kiezen tussen die twee zonen. Ja, I know, het is mega tiener.
1: Tienercrush.
2: Ja, maar het is zo mooi gebracht. Heel mooi gefilmd. Heel mooi verteld. Ja, de ene mama krijgt dan ook een ongeneeslijke ziekte. Ik ga niet te veel spoilen, maar het is een heel echt en mooi verhaal. En ik vind dat wel. En er komt ook een film, dus ik kijk er nu al naar uit.
1: Oké, dus misschien ook wel leuk om zo de mama's met de tienerdochters samen te bekijken.
2: Ja, voilà. Dat is inderdaad wat we dan ook gedaan hebben. Hè. De afleveringen samen bekeken. Mijn jongste dochter kwam ook zelfs al meepiepen. En dan waren wij met ons drietjes, maakten we daar wel zo'n momentje van. Want ik zou dat nu bijvoorbeeld niet met mijn man naar kijken. Die zou echt zeggen van, waar zit jij nu naar te zien?
1: Nee, maar dat is wel leuk, want we hebben al heel veel tips voor series, eigenlijk als de kinderen in bed liggen. Want dit is er eentje als ze nog wakker zijn en die je samen kan bekijken. The Summer I Turned Pretty op Amazon Prime. Stefanie, heel erg bedankt voor die eerste leuke tip en heel graag tot morgen.
2: Tot morgen.
0: De Wegwijzer. Good times, great music.

Fleetwood Mac en Dreams. Vandaag kan je voorlopig nog al je kleren aanhouden, maar tegen het einde van de week mag je gerust iets uitzwieren. Ik hoorde Frank de Weerman vanochtend bij Sven en Anke over de 30 graden die eraan zitten komen binnen een paar dagen. En vooral ook de zeer vochtige warmte. Dus jij en ik, we gaan plakken. Take dus gerust wat clothes op.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kunt het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Go Yellow!
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
6: Een heel goeiemorgen. Blijf erbij als je zin hebt om €100 te winnen met Less is More vandaag. En natuurlijk ook als je zin hebt in topmuziek van Madonna, Bee Gees en David Guetta. 11 uur, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
7: Goedemorgen. Geen sociale media meer voor Britse tieners. Het zat eraan te komen, maar de dieselprijs daalt. En je verdient als leerkracht evenveel als een bediende in een bedrijf. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media onder de 16 jaar. De premier heeft dat aangekondigd. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en de deur openzetten voor pesters, zegt hij. Het verbod moet dus een veiligere omgeving voor kinderen creëren. Het geldt onder meer voor Snapchat, TikTok, YouTube en Instagram, niet voor WhatsApp. In Australië bestaat er al een gelijkaardig verbod. Goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de €2 per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal €1,98. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. En het onderwijs betaalt even goed als de privésector. Dat blijkt uit een overheidsrapport dat HLN kon inkijken. Daarin worden alle voor- en nadelen vergeleken, zoals het pensioen, het aantal verlofdagen, een bedrijfswagen en maaltijdchecks. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
8: Men heeft die allemaal in één weegschaal gelegd. En wat blijkt, die weegschaal zit mooi in evenwicht. En voor sommige leerkrachten zelfs weegt die weegschaal een beetje verder door. Die zitten dus eigenlijk een beetje hoger in de markt. En dat zal voor veel mensen misschien een verrassing zijn. Hè? Ik denk dat er vaak gediscussieerd wordt over waar je nu eigenlijk financieel het best af bent.
7: De schooldirecteur wordt onderbetaald voor zijn functie. Die verdient gemiddeld 11% minder dan een manager in de privésector. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
6: Op dit moment is er één plek waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E17 richting Gent. Er komt een kwartier bij tussen Lokeren en Beervelde.
3: Dit is Joe
9: met Heidi van Tielen.

dat onschuldige stemmetje erbij van Madonna en Like a Virgin. Nee, Like a Virgin liever. Ik krijg al de hele ochtend wat lichtjes ongepaste, maar vooral ook wel grappige berichtjes in de Joe-app in verband met mijn outfit vandaag. En ik kan ook niet zeggen dat ik daar zelf de ballen van begrijp, want ik snap heel goed waarom. Ik vertel het je zo meteen. Eerst Jeroen van der Boom.

Ik weet het, de hype is op dit moment nog totaal niet real, maar vanavond spelen de Rode Duivels wel hun eerste match op het WK voetbal. Om 9 uur is dat tegen Egypte. In principe zou dat een haalbare kaart moeten zijn. En op de school van mijn zoontje hadden ze opgeroepen van ja, de kindjes mogen vandaag zeker in een rode outfit komen of in een voetbalshirtje, een Rode Duivelshirtje. En die vinden dat allemaal superleuk, zeker de jongetjes vooral. Nu, ik weet niet hoe dat bij jou op het werk zit, maar bij Joe hier is er geen mail rondgegaan, zo van verkleed je maar. Dus ik dacht, oké, een wedstrijd-t-shirtje, dat is wat overdreven. Het is ook nog maar de eerste match van de eerste ronde. Maar tegelijkertijd dacht ik van, oh, ik vind het toch eigenlijk wel tof en ik wil toch laten weten dat ik daarmee bezig ben. En dus heb ik vandaag een zwart t-shirt aan met daarop 2 voetballen. En dan denk je misschien, oh ja, Savannah is zo speciaal. Maar die voetballen, die staan wel ter hoogte van 2 andere dingen op mijn bovenlijf. If you know what I mean. Ik ga zo meteen een foto op mijn Instagram, Heidi van Tielen, zetten. Dan mocht het toch niet meteen duidelijk zijn, dan kan je het daar eens bekijken. En ik weet dat, ja, dat is een beetje fout. En dat zorgt ook voor wat foute reactie. Maar

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
5: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
4: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
5: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
4: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
5: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
4: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
5: Taco met kip en
6: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
5: Caramba!
6: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Voordelig en beschermt de zon in. Nu heel veel merken zonbescherming 1+1 gratis. Mooi weer van
9: Kruidvat.
10: Ritchie, citroen met framboos.
11: Ritchie, Belgische limonade.
12: Altijd verfrissend.
5: Ritchie. Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.

Altijd met die typische eigen sound. Pet Shop Boys en Suburbia. Zometeen gaan we vreugde vieren met Alexis Jordan, want zij zingt Happiness. Maar eerst een man die met gekwelde gevoelens zit, maar vooral ook met heel veel passie. Dit is Meatloaf.

0: 1:30 geworden. Er zijn 2 files onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Gent. 20 minuten erbij door een ongeval tussen Lokeren en Beervelde. En op de A12 richting Antwerpen 5 minuten extra ter hoogte van Aartselaar.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: is More.
1: Nog 2 weken, dan gaan we Less is More spelen. Want dan, ja, dan is er de grote vakantie en verandert alles natuurlijk een klein beetje bij Joe. Dus dat wil zeggen dat als je wil meespelen live op de radio en een grote Joe-hit wil herkennen met enkel de instrumenten, dat is het concept van Less is More, dat je nu absoluut je kans moet pakken. Hè. En dat doe je natuurlijk door Less is More door te sturen nu in de Joe-app. En wie weet ben jij dan wel binnen een dikke 5 minuten de winnaar van 100 euro bij Beecharge. Hoe leuk zou dat zijn? Less is More in de Joe-app.

0: je zie. Want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: 3, 2, 1.
2: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
4: Yellow.
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
6: Wat? 3?
5: Yep. Go for info naar telenet.be.

0: is Joe.
1: Les is More. Heel veel berichtjes deze maandagochtend om mee te spelen met Les is More. Ja, je voelt die vakantie nadert. Je moet het moment pakken als het er is. Maar er kan natuurlijk maar één iemand door de computer worden uitgepikt. En dat is Carla uit Tiene geworden. Carla, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Erin.
1: Zeg Carla, ben jij zo iemand die ook heel hard aan het aftellen is naar het einde van de week, dat het eindelijk weer wat mooier weer wordt? Of kan jou dat eigenlijk niet veel schelen?
2: Jawel. Ja. Ik heb liever dat het einde van normaal vanaf morgen, hè?
1: Ja, stel ik eens aan. Hè. Het begint zo wat te klimmen, inderdaad. Ja, het is al een paar keren opgeschoven dat ik met twee woorden spreek als het op het mooie weer aankomt. Maar laat ons hopen, inderdaad, vanaf morgen overmorgen, dat we zo daar wat in belanden, hè. Carla, we gaan Les is More spelen. Je bent alleen thuis, er is niemand in de buurt om jou te helpen?
2: Nee, spijtig genoeg niet.
1: Nee, maar denk je dat jouw eigen muziekkennis voldoende zou moeten zijn om het spel te kunnen spelen?
2: In principe wel, maar het probleem is altijd, ja, als je geen tekst hoort,
1: ja,
2: dan vind ik dat veel moeilijker.
1: Dat is zo. En dat is natuurlijk het concept van het spel. Hè. Dus we gaan eens luisteren.
2: Ja, ik weet het.
1: Liefste Carla, of dat gaat lukken, jouw opgave voor €100. Hier gaan we.

0: Die laatste noten waren denk ik nog wat het meest herkenbare. Maar wat denk je?
1: Ik denk Cock Robin.
0: Zou het gewoon Cock Robin zijn? Wat zal wel zijn? Remember the promise you made. Dat is inderdaad de plaat die we zochten. En goh, normaal gezien, Carla, krijg ik dan altijd al heel veel direct, heel veel berichtjes binnen van mensen met het juiste antwoord. Maar dat, ja, dat valt op dit moment toch wat tegen. Dus dat wil zeggen dat je een knappe prestatie hebt geleverd.
1: Het waren inderdaad de laatste noten die het dan deden. Want in het begin dacht ik van oei.
0: Nee, maar oei is...
1: Dat was het laatste stukje.
0: Ja, maar oei is omgezet in hoera, want 100 euro is binnen. Heel fijn om zo de week te kunnen starten, Carla. Geniet van de mooie week en koop er maar iets leuks mee met die 100 euro, hè.
1: Oké, dankjewel.
0: Tot de volgende, bye-bye.

0: voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Neil, goedemiddag. Als je gaat eten, smakelijk, maar laat ook nog een plekje voor de lekkere muziek van Aretha Franklin, Wham en ook Bruno Mars. Het nieuws van 12 uur, dit is Lore Prijsink.
3: Goedemiddag. Britse tieners mogen geen sociale media meer hebben. Een onderzoek naar een steunfonds voor kankerpatiëntjes. En als je diesel moet tanken, wacht je best tot morgen. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar. Net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent, Mariek van den Abelen, interpreteert de beslissing.
4: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie. Dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
3: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds. Door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt erna een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
5: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Ze moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
3: Het Kinderkankersteunfonds samelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Ons land staat klaar om te helpen in de oorlog in het Midden-Oosten. En dan vooral om de zeestraat van Hormuz weer te openen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Prevot gezegd nadat er vannacht een deal werd gesloten tussen Iran en de VS. Een eerste stap naar een vredesakkoord. Het is nu wel wachten op een officiële vraag daarover aan ons land. En goed nieuws aan de pomp. De dieselprijs zakt morgen onder de 2 euro per liter. En dat voor het eerst in 3 maanden tijd. Voor een liter diesel betaal je dan nog maximaal 1,98 euro. Dat is meer dan 8 cent minder dan vandaag. Intussen heeft Israël nieuwe aanvallen uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Daarbij zijn verschillende gewonden gevallen. Ondanks het raamakkoord tussen de VS en Iran. Israël zegt dat het een onafhankelijke staat is en niet onder het gezag staat van de VS. En dus niet gebonden is aan dat akkoord. En ons land heeft voortaan een drone-detectiesysteem. Een Australisch bedrijf heeft dat gemaakt. Het heeft daarvoor samengewerkt met een Belgisch bedrijf, maar om veiligheidsredenen wordt niet gezegd welk bedrijf precies. Dat schild moet ons land in de toekomst weerbaarder maken om bedreigende drones op te sporen en uit te schakelen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon. En het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
2: Op dit moment 4 plekken waar je 5 of meer minuten verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. 5 minuten in de file tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En nog eens 6 tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Richting Gent is dat 6 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En op de Brusselse buitenring ook 5 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
6: Dit is Joe.
7: Met Heidi van Tielen.

De jaren 80 versie van Think van Aretha Franklin. En dit hier is een pak recenter. Er bestaat ook een geweldige danceversie van. Maar op maandag zo rond een uur of 12 is dit beter. Alan Walker.

Je hebt het misschien gehoord vanochtend bij Sven en Anke. Ankes prijzenkast die was terug voor één dag. En dat heeft alles te maken met het 10e seizoen van Sven en Anke, dat er dus bijna op zit. Nog 10 dagen te gaan, enfin, nu nog eigenlijk 9 ochtendshows voor hen. En daarom zijn ze vanochtend gestart met een soort van aftelklokje. Nog 10, nog 9, nog 8 ochtenden. Met elke dag dan een memorabele terugblik uit de afgelopen 10 jaar. Vanochtend kwam dus even de prijzenkast terug met een fantastische prijs erin. En de komende ochtenden gaan dat nog compleet andere zaken zijn. Je gaat dat elke dag kunnen ontdekken vanaf 7:30 bij Sven en bij Anke. Trouwens, deze week ook nog bij Sven en Anke en bij de Kok en de Koning familietickets te winnen voor Circus Camille deze zomer in Oostende. En ook nog bij de Kok en de Koning de kans om een dikke merci te zeggen aan de leerkracht van jouw kind. Want zij gaan daar ook iets doen mee deze week. Namelijk elke dag verzoekjes draaien voor een leerkracht die heel bijzonder is, die dat verdient. En als jouw verzoekje gespeeld wordt en wordt uitgezonden, dan krijg je zo'n geweldig groot merci-chocolaatje. Maar het is gewoon zo'n grote doos. Het is echt een kanjer van een dikke merci-chocolaat. Speciaal om aan die juf of meester.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: De ketelaren voor de bruine!
5: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
4: Heerlijk in de kruising!
5: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
4: Goku, score!
5: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
6: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt? Of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
8: Bij Bricoplanet krijg je op zaterdag 13 en maandag 15 juni 25% korting op het artikel van jouw keuze. Actie eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar €5. Aldi, altijd slim.
11: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
17: Echt zalig, ze al die films en series binge.
16: Hoe praat jij nu?
17: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
16: En vind je vrouw dat niet lastig?
17: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
18: Mobile Vikings.
16: Play it smart.
19: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
20: Midas, je kan altijd vooruit.

0: Ruim 12:30 geworden. Er zijn 4 problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. 8 minuten erbij tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 6 minuten tussen Sint Anne Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 8 erbij tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Richting Gent sta je 6 minuten in de file op die Antwerpse ring. Tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: ik ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Deze week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minute op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

0: bellen. Kom in die werkingbel.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
2: Ruby Red Tomaten van Bellorta.

een voetbalritme is dat vanavond. Hè? Ritmo della noche van Lorca. Ik had het er straks natuurlijk ook al over vanavond. Start voor de Rode Duivels, eindelijk het WK voetbal met hun eerste wedstrijd tegen Egypte. En ik geef dat toe, als ik de eerste helft ga halen, volledig met de ogen open, zonder in slaap te vallen, dan noem ik dat al een succes. Dat heeft te maken langs de ene kant met het iets latere uur waarop zo'n match start, maar ook met het feit dat de match uiteraard 90 minuten duurt, dat dat heel lang is en dat datzelfde ook de hele tijd boeiend is. Maar wat ik dan bijvoorbeeld heel leuk vind bij zo'n WK, is het nieuws in de rand. Bijvoorbeeld afgelopen weekend, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar was er zo de discussie of het wel de echte Shakira was op de openingsceremonie of toch een lookalike. Dat klinkt als een bizarre complottheorie, maar ik heb het eerlijk ook even gedacht toen ik die opening

inhuldigingsceremonie zag. Dan was er ook het gedoe met alle roze schoenen op het WK. Gisteren dat ongemakkelijk getelefoneerd telefoontje van koning Philip met onder andere Lukaku, die het denk ik ook wel een beetje stiekem grappig vond. Er is nu ook dat verhaal van Jeremy Doku. Zijn vrouwtje is hoogzwanger, maar haalt hij de bevalling? Ja of nee? En dan ook mijn favoriete verhaal over de zogenaamde glow-up van Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, qua looks nooit echt super opvallend geweest. Zeker niet als je dat vergelijkt met soms andere showvoetballers. Maar Kevin is nu 35 en die is veranderd. Die staat vandaag ook heel groot op de cover van het laatste nieuws. En hij lijkt tijdens dit WK, vind ik zelf, meer op Nick Carter van de Backstreet Boys in 1997 dan op zichzelf een paar jaar geleden. Maar dus dat soort verhalen, daar word ik heel blij van tijdens het WK. En dat duurt dus nog meer dan een maand. Hè. Laat de randverhalen maar komen. Daar kan geen match tegenop.

een van de meezingers die eigenlijk meebrullers zijn van Bon Jovi en Living on a Prayer. De onweerstaanbare Karel Schmitz, die komt er weer aan met vooral ook al zijn onweerstaanbare hits. Daarvoor zit je goed bij Karel tot 4 uur vanmiddag. En daarna zeker luisteren naar de kok en de koning voor weer een nieuwe kans op gezinstickets voor Circus Camille.

0: voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
8: Dit is jouw... Vrienden van Joe, een fijne maandagmiddag. Welkom bij de hits van Schmidt. Zometeen met Avril Lavigne, Complicated, Olivia Dean. En Duran Duran duikt op in de schatkamer straks. Maar eerst het nieuws, het is 1 uur geworden. Lore Brijsink.
9: Goedemiddag. Trump zet zijn eigen akkoord op de helling. Geen sociale media meer voor Britse tieners. En het blijft aanschuiven op Brussels Airport. Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het heeft intussen het zuiden van Libanon opnieuw gebombardeerd. Het Verenigd Koninkrijk verbiedt sociale media tot 16 jaar, net zoals Australië dat ook al deed. Premier Starmer wil zo een veiligere omgeving creëren voor kinderen. Omdat sociale media verslavend zijn, kinderen ongelukkig maken en pesten makkelijker maakt. Professor Digitale Cultuur aan de UGent Marieke van den Abele interpreteert de beslissing.
10: Die beslissing heeft een hele sterke signaalfunctie dat er problemen zijn met digitale media bij jongeren. Maar wat we wel al zien vanuit Australië is dat het heel moeilijk is. Dus de vraag is ook, moeten we jongeren straffen voor een probleem dat opgelost zou kunnen worden aan de kant van de big tech bedrijven?
9: Die zouden de leeftijdsregels en controles kunnen verstrengen. De beslissing lokt veel kritiek uit bij de Britten. Op de luchthaven van Zaventem zijn intussen al een 20-tal vluchten vertraagd. Het komt door een spontane staking bij bagageafhandelaar Avia Partner. Het is nog onduidelijk hoe lang die zal duren, maar ze zorgt voor lange wachtrijen aan de check-ins. Voor wie landt op Zaventem is er geen probleem. En er loopt een onderzoek naar het Belgisch Kinderkankersteunfonds door mogelijke financiële onregelmatigheden, zoals het parket van Limburg dat officieel noemt. Het onderzoek komt erna een klacht, zegt Marijke Teunis van het parket.
11: Het dossier wordt behandeld door onze sectie die instaat voor de economische en financiële misdrijven. En die onderzoeken, ja, daar gaat toch redelijk wat tijd over altijd. Zij moeten alle financiële documentatie opvragen die dan gaan doorspitten, zeg maar. En pas daarna kan gekeken worden of daar überhaupt onregelmatigheden zijn.
9: Het Kinderkankersteunfonds zamelt geld in voor gezinnen met een kind met kanker. Maar het zou te onduidelijk zijn waar al dat geld vandaan komt. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
8: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op D313, 12 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op D19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 10 minuten. Op de binnenring in Brussel hinder door een defect voertuig en ook 10 minuten tussen Wezenbeek-Oppum en Leonard. En op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 10 minuten.

afwachting van de Rode Duivels, die vanavond hopelijk de ene na de andere bal binnenknallen, knal ik tussen nu en 4 uur de ene na de andere topplaat bij je binnen. Met straks Olivia Dean. We hebben ook Texas. We hebben het ook over Duran Duran. Hun debuut vandaag in 1981. Je hoort er alles over in de Schatkamer rond kwart voor twee. En nu een verfrissend zomers nummer. Les sunlight des tropiques zet meteen de toon. Gilbert Mont-

Jardine en So Easy to Fall in Love. ABBA is in rouw sinds afgelopen weekend. Ik vertel je er zo dadelijk alles over. Draai een van uw grote jaren 70 hits, Take a Chance on Me. Nu even naar Glasgow. Daar zit ook een stukje Texas, toch? It is the summer sun.

0: gezin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
2: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
3: Ja, zit er zeker, want het is echt...
2: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
3: Ah, wat kost dat ongeveer?
2: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
3: Ah.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi, 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
7: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
8: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
9: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
7: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
10: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
11: Hoe maken we bij Lapera alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak.

Achter elke succesvolle persoon staat er altijd iemand die steunt, die begeleidt, die helpt. Dat is zo in de sport, in het bedrijfsleven. Dat is ook zo in de muziek. ABBA rouwt om het overlijden van Geurel Hanser. Een naam die je misschien niet meteen iets zegt, maar ze was wel decennia lang de rechterhand en de naaste collega van de Zweedse band. De vier ABBA-leden kondigden eergisteren het nieuws aan op Instagram en noemen het overlijden van Geurel een enorm verlies. Ze werkte al sinds de jaren 60 achter de schermen. Eerst bij de manager Stikkan Andersen, later ook als vaste spil rond ABBA. Het vijfde groepslid werd ze vaak genoemd. Dus ABBA in rouw. Geurel Hanser werd 76 jaar. Dat ze mag rusten in vrede, toch?

Die superhit van Man at Work uit de zomer van 1982 kwam deze Daan Ender. Het is ondertussen 1:30 geworden. Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 18 minuten. In de richting van Antwerpen de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten. En op de E313 tussen Ranst en Wommelgem 12 minuten.

dansen in de zon, baden in het licht. Ja, ik voel het aan de vitamine D. Het wordt tijd dat de zon komt, toch? Wim Soet, daar nog een keer en allemaal. Duran Duran, dit najaar in Brussel. Ze komen nog eens optreden en ze zitten zometeen ook in de schatkamer. Want vandaag in het jaar 81 beleefden ze hun grote doorbraak. En dat ging niet van een leien dakje. Het verhaal hoor je zometeen.

0: Carlas vervangt.
1: Sterretje, bij Carlas herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlas herstelt, Carlas vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Dan, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucie. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Taco met kip en...
8: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
10: Caramba.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
11: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten... Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
12: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
13: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
14: Peugeot. Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.

0: Marie en Shania Twain en Unhealthy.
1: De Schatkamer van Schmidt.
0: Welkom in de Schatkamer met al de topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Vandaag gaan we naar de 15e juni van het jaar 1981. Naar een band die eruit zag alsof ze net te lang in de kappers- en de make-upstoel hadden gezeten. Duran Duran. En die worden het gezicht van een muziekstroming met de naam New Romantics. Denk aan glamoureuze looks en dansbare new wave. Synthpop, dus heel veel synthesizers. En ook melodieuze refreinen. Hun debuut-LP Duran Duran ligt dus vandaag in 1981 in de winkels. En die LP die blijft meer dan 2 jaar in de hitlijsten kamperen. De eerste single Planet Earth bleef steken op nummer 12 in de UK. Ondertussen dacht de platenfirma, oh maar dit is een succesvol recept. Dus die firma die kiest een opvolger, een tweede single, Careless Memories. En die flopt genadeloos. Niemand was er echt van onder de indruk. En op dat moment klopt Duran Duran al even op tafel en er volgt een stevige meeting en ze zeggen, wij kiezen zelf de singles. Jullie moeten dat niet doen, wij gaan het doen. En dat blijkt een goede zet. Want die zomer kiezen ze voor Girls on Film, hun definitieve doorbraak. Plots is Duran Duran meer dan een band. Het is ja, een uithangbord samen met Spandau Ballet en zo het gezicht van die New Romantics. Zoveel jaren later, 2026, dit najaar staan ze nog eens in Brussel. Maar zolang hoef je niet te wachten. Ik kreeg net een bericht van Geert Blommaert uit Aalst die zegt, oh, ik ga volgende week naar Tilburg. Ik kan zo lang niet wachten. Tijd voor de echte flits en de doorbraak van Duran Duran uit de zomer van 1981. Girls on Film.
1: De Schatkamer van Schmidt.

Harry Styles en Watermelon Sugar. Onze Tom. Tom de Kok was afgelopen weekend in Londen om Harry Styles daar live aan het werk te zien. En zo te zien was dat heel plezant. Ik zie foto's van het Wembley Stadion. Blij volk. Handjes die wuiven. En oh ja, oei, een urinoir. Wat is dat? Met een blauwe plouche in. Ik weet niet wat het is. En dan ja, de hotdogs smaken er altijd lekker, denk ik.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ook dit uur staan er topnamen op het menu. Wat denk je van Dua Lipa, Queen, Prince, Kylie Minogue? En om 14:45 kan je ook chillen in de Zen van Schmitz. Het is 2 uur, het nieuws krijg je nu van Lore Brijsink.
3: Goedemiddag. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in beroep. Trump zet zijn eigen akkoord op de helling. En 11 doden bij Russische aanvallen op Oekraïne. Marius Borkheubi gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat laten weten. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
4: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninklijke familie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. En je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis. Dus ze staan voor zware tijden.
3: Heubi wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband. Maar rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. De Amerikaanse president Trump dreigt opnieuw met aanvallen op Iran. Als het akkoord tussen beide landen niet wordt gerespecteerd of er geen nucleaire deal volgt. En dat nog geen 24 uur na het afsluiten van het raamakkoord. Dat heeft hij gezegd aan Amerikaanse media. Hij haalde ook nog eens uit naar Israëlisch premier Netanyahu en noemde hem een erg moeilijke mens. Israël liet eerder al weten dat ze geen deel zijn van de VS en zich dus ook niet aan het akkoord zullen houden. Het heeft intussen het zuiden van Libanon opnieuw gebombardeerd. En in Kiev, de hoofdstad van Oekraïne, zijn al 11 mensen overleden bij de Russische aanvallen van vannacht. 35 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen is er ook brand uitgebroken in de kathedraal van een klooster dat UNESCO werelderfgoed is. Het gebouw is meer dan 1000 jaar oud. De Oekraïense president Zelensky noemt het een opzettelijke aanval op het volk en het erfgoed. En ook onze buitenlandminister Prevot reageerde al op X. Hij zegt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
2: Er staan 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de E19 in de richting van Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 21 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 19 minuten. In de richting van Nederland een ongeval gebeurd. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 18 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 16 minuten.

Ja, zo eindigt altijd de top 2000 bij Joel. Jarenlang nummer 1, af en toe wel eens naar nummer 2 gedaald. Maar dus de huidige nummer 1, benieuwd wat ze dit jaar zullen doen. Queen Bohemian Rhapsody. Bas Serra won The Voice. Dit is zijn eerste single. All Because of You.

0: Kiss.
1: Het geniale Kiss van Prince. En binnenkort gaat die beroemde muziekkluis van de man nog eens open. En er verschijnt er een hele nieuwe plaat met heel wat parels die dus nog nooit zijn uitgebracht. Iets om absoluut naar uit te kijken. Het is maandag de 15e juni vandaag en het is ook de verjaardag van een van onze allergrootste stemmen. Een geweldige zanger vind ik, ook live. Absolute Max, Paul Michiels wordt 78 jaar, dus taart en champagne. Alhoewel champagne, het zal eerder een duvelke zijn, Paul. Ik draai zo meteen een van zijn grootste hits met Soul Sister. En ook Kylie Minogue staat klaar. In Your Eyes.
2: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
3: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
4: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
2: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
4: Ja, geel!
2: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
5: Yellow! Want daar is Maya de Wij.
6: Yeah. Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
7: Het verhaal begint dus, kom maar dichterbij.
6: Tickets en info via studio100.com.
8: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
9: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
10: Midas, je kan altijd vooruit.
11: Dit is Joe.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Bejeweled, Nothing Breaks Like a Heart. Maak je klaar voor een nationaal meezingen, meebrulmoment. Eerst een overzicht van de verkeersproblemen. Er staan op dit moment 4 files waar je meer dan 10 minuten verliest op de snelwegen. De Antwerpse ring in de richting van Nederland, een ongeval gebeurd. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 24 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 14. Richting Antwerpen op de E19, vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord, 22 minuten. En op de E34, tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever, 17 minuten.
1: De hits van Schmidt.
2: Zella, kalm, Karel!
0: Nee, nee.

zo klinken dus dronken Britten. Dat was het collectief Chumbawamba, scoorde een wereldhit in 1997. Jullie hebben nog niet betaald. Tup Thumpen. Binnen 10 minuten kan je lekker chillen, want er is er de Zen van Schmidt met onder andere Clouseau. En dat ze de mooiste is. Voor die tijd, Katy Perry, I Kissed a Girl. En dit is Matthew Wilder.

0: ik ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
2: Zie ik jullie daar? Deze week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Taco met kip en...
4: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
6: Caramba.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
8: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Dit is Joe. Good times.
10: Great music.

0: Katy Perry met een van haar hits uit 2008. I Kissed a Girl. Iets sneller dan verwacht, maar op een maandag mag dat geen probleem zijn, denk ik dit.
1: De zin van Smits.
0: Want de zen is altijd het rustpunt, het moment om even te chillen. En je krijgt vandaag een special treatment met twee platen uit de top 2000... die het beste in een mens naar boven zullen brengen. Wat denk je van dat ze de mooiste is van Clouseau? Schoon. Maar beginnen doen we met een one-hit wonder, toch bij ons. Just When I Needed You Most was op het einde van de 70s een grote hit voor Randy Van Warmer. Hij zorgt voor een schoon zijn moment.

Als je het zegt, dan moet je het zachtjes doen. Dus dat ze de mooiste is, zorg ermee voor de zen vandaag. En Clouseau! Ah, ik hoop dat de batterijen helemaal herladen zijn en dat je voor de rest van deze maandag er tegenaan kan. En we blikken al vooruit naar Joe Paradise Beach. Deze zomer een maand lang op het strand van Westende. Vanaf de 9e juli tot en met de 9e augustus. Elke dag live radio tussen 10 uur 's morgens en 10 uur 's avonds. En echt op een fantastische plek om te genieten van het mooie weer. Een lekker terrasje, een koel ijsje of een straffe lekkere koffie met zo'n kanonnie erbij. Of een cocktail. Het kan allemaal. En dat onder de begeleiding van live radio. Kom even goeiedag zeggen, dat is altijd heel plezant. En uiteraard staan er toch al wat dingen op de kalender. We hebben nog niet alles verklapt. Hey, dat doen we niet. Dus er komen nog wel wat live optredens bij. Maar we kunnen al wel verklappen, en dat weet je, dat onze Sven op de 11e juli de Ornelis Goes 80s DJ set zal draaien. En dan de week erachter, vrijdag de 17e juli, is er ook Vlaanderen Zingt met host Tom de Kok. Het grote amazing feest dus op Joe Paradise Beach. En voor de liefhebbers van de viervoeters, ook dit jaar op de 19e juli, dat is een zondag, is er weer de leukste hondenwandeling. Dat is een fijn wandel-event om samen met je viervoeter te beleven en natuurlijk ook om kennis te maken met heel wat andere Joe'ers. Dus Joe Paradise Beach gaat helemaal los vanaf 19e juli.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Voilà, dat was de Brabanson en tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
3: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
5: Dit is jou! Cindy Loper komt zo dadelijk wat lol trappen. Maar we gaan ook swipen en liken tussen nu en 4 uur. En je krijgt ook The Weeknd met Blinding Lights zometeen. Eerste nieuws van het is 3 uur, Lore Brijsink.
6: Goedemiddag. De hinder op Brussels Airport houdt nog de hele dag aan. De zoon van de Noorse kroonprinses gaat in beroep. En opnieuw een zware aardbeving op de Filipijnen. De hinder op de luchthaven van Zaventem zal ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Avia Partner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Collega Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
7: Je moet weten, Avia Partner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven. Zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken. Maar met mogelijk dus vertraging.
6: Passagiers krijgen de raad om zeker op tijd naar de luchthaven te komen. Voor wie landt op Zaventem is er geen hinder. Marius Borg-Geuby gaat in beroep tegen zijn straf. Dat heeft zijn advocaat laten weten. De zoon van de Noorse kroonprinses kreeg 4 jaar cel voor 34 feiten, waaronder 2 verkrachtingen. Een donkere bladzijde voor het Noorse koningshuis, zegt Royalty Watcher Wim de Handschutter.
8: Het is absoluut een nachtmerrie voor de Noorse koninklijke familie. Onlangs een enquête die georganiseerd werd, waaruit bleek dat 1/3 van de Nooren wil dat de monarchie wordt afgeschaft. En je moet weten, in Noorwegen was de koninklijke familie, het koningshuis, tot voor kort bijna onbesproken. Gigantisch populair. Vooral jongeren verliezen nu hun vertrouwen in het koningshuis. Dus ze gaan voor zware tijden.
6: Heupi wil zijn celstraf thuis uitzitten met een enkelband. Maar de rechter heeft dat verzoek al een paar keer verworpen. En op de Filipijnen is vanmorgen opnieuw een zware aardbeving gebeurd. Deze keer met een kracht van 6,2. Het is nog maar een week geleden dat er bij een eerdere zware aardbeving 65 mensen om het leven kwamen. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
5: Er staan op dit moment 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Morgerhout 25 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 12. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout ook 12 minuten. Richting Antwerpen de E19 11 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En tot slot op de E34 10 minuten tussen Mijlselen en Sint-Anna-Linkeroever.

gebeurde wat op dit nummer. Er hing onweer in de lucht op Say Something. Grote hit was het in 2013 voor A Great Big World en Christina Aguilera. Oh, er staan 5 giganten klaar in de nieuwe Swipe of Like. En je kan je zo meteen aanmelden. Eerst is er nog een

0: Neil Diamond en alle Carolientjes waren weer blij, denk ik. Sweet Caroline.
1: Swipe of like?
0: Je kent het principe, ik heb 5 topplaten op rij gezet. En dan mag je er 1 kiezen. Bij twijfel swipe je weg. Maar hopelijk zit er ook een like tussen. Je kan je nu kandidaat stellen en geef me een goede reden waarom ik jou eens op moet opbellen op deze maandag. Heb je bijvoorbeeld examenstress omdat je zelf of je kinderen in de blok zitten? Of heb je een topdag omdat je nu al aan het aftellen bent naar de eerste WK-match van de Rode Duivels? Alles kan, alles mag, maar laat me gewoon even weten waarom jij de keuze wil maken. En dat doe je door nu een bericht te sturen met jouw goede reden. Dat doe je zoals altijd in de app van Joe. Dit is Nobody's Wife, ondertussen Anouk

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: De internationale politieke spanningen lopen op. Is de vredesduif voorgoed gekortwiekt of is er hoop? KNAK gidst u door de geopolitieke duiventil. Met diepgang en onderzoeksjournalistiek. Benieuwd naar uw eigen geopolitieke kennis? Doe de test op knak.be/vrede. KNAK, durf twijfelen.
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
12: Sorteren kan je zo meteen.
13: Knaldi. Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar 2 euro. Aldi, altijd slim.
14: Kissy, Kendo, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
15: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
16: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
15: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
17: Dit is Joe.
18: De hits van Schmidt.

0: blijft een van de grootste hits aller tijden met The Weeknd en Blinding Lights.
1: Swipe of like.
0: Hey, dankjewel voor iedereen die een bericht stuurde. Ik heb Natasha Dnieff uit Dendermonde even opgebeld, want die heeft een heel goede reden. Dag Natasha, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij bent aan het aftellen, want, wat gaat er gebeuren?
2: Ik trouw volgende week, woensdag.
0: Proficiat, heb je nu stress?
2: Dankjewel.
0: Heb je stress of valt het mee?
2: Nee, op dit moment valt het nog wel mee.
0: Oké, wie is de gelukkige? Mogen we dat ook weten?
2: Ja, hij noemt Andy.
0: Andy, oké.
2: Is afkomstig van Ninova.
0: Oké.
2: Je klinkt... Woont bij mij in Dendermonde.
0: In Dendermonde, maar je klinkt Limburgs toch? Of,
2: ja, ik ben afkomstig van Diepenbeek eigenlijk.
0: Oké, voilà, ja. Zeg, spannend. En wordt het een groot feest of een klein feest? Want dat hoor je ook
2: wel. Nee, we doen gewoon een klein feest. Tof. We gaan in de namiddag trouwen en dan foto's maken.
0: Ja, tof.
2: En daarna gaan we lekker uit eten.
0: Lekker uit eten. En dan nog de afwas doen. En dan, het wordt een topdag. Het is waar, hè?
2: Dat zal ik het niet doen.
0: Nee, voilà. Natasha, ik heb hier 5 kandidaten. Je gaf al aan dat je een heel brede smaak hebt. Ja. En dat is plezant. Dus ik ben benieuwd wat je eruit gaat plukken. Veel plezier, hè? Okay,
1: right. Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Oh la la. K3. En Oya Lele zit daar.
2: Nee, onmiddellijk swipen.
0: Oh.
1: Kandidaat 2.
0: Daar zit iets helemaal anders. David Bowie. The Space Oddity.
2: Vind ik mooi, maar ik ga toch swipen.
0: Swipetje? Oké.
1: Ja. Kandidaat 3.
0: Nummer 1 is van Phil Collins en Philip Bailey. En Easy Lover.
2: Ja.
0: Ik voel twijfel.
2: Nee, we gaan niet swipen. Ik ben geen easy lover.
0: Wat zeg je? Ik ben geen easy lover. Dat is,
2: nee, niet echt.
0: Dat is een goede reden. Kijk, dit is de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Ja, het is niet Andy die er zit, maar wel Take That.
2: Oh my god.
0: Oh my god, Everything Changes. Is dat goed of slecht, een oh my god in dit geval?
2: Nee, die ga ik ook maar swipen.
0: Ook maar swipen. Kijk, dan is het dit geworden.
1: Kandidaat 5.
2: Oké.
0: Klinkt koeltjes.
2: Michael Jackson
0: en Billie Jean. Ja, dat gebeurt er als je die eerste 4 meedogenloos op kijk. Stel dat er nu een achteruit zou zijn.
2: Ja, die doe ik sowieso niet.
0: Niet? Oké.
2: Nee.
0: Dan wordt het sowieso Michael Jackson. En rest mij nog om jou een heel fijn en gelukkig huwelijk te wensen. En geniet van
2: Dankjewel.
0: Billie Jean voor Michael Jackson. Dag Natasha.
2: Ja, we doen.
0: Dag.
2: Bye.

0: de Swipe of Like van Natasha Dinieff. Ze trouwt volgende woensdag. Ze swipte erop los en ze kwam uiteindelijk bij de laatste en de vijfde uit. En daar zat Michael Jackson en Billie Jean. En er is uiteraard ook de muziekpol van de tweede kans. Tussen de vier weggeswipte nummers. Dus ik reken ook op jouw stem. En de vraag is, wie van de vier? En je hebt de keuze tussen K3 met Oya Lele, David Bowie, Space Oddity. Momenteel staat hij op kop. Maar dat kan nog allemaal veranderen. Philip Bailey en Phil Collins dingen ook mee voor die tweede kans met Easy Lover. En Take That doet ook mee met Everything Changes. Je hebt nog even de tijd. De winnaar hoor je zo meteen. Er staan op dit moment 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Annelinkroever tot Antwerpen-West 20 minuten. In de richting van Gent ook 20 minuten vanaf Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen de E34 vanaf Melzele tot Sint-Annelinkroever 16 minuten. En op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 14. Sta je nog op een andere plaats in de file verlies je dus minder dan 10 minuten.
1: De hits van
0: en James Brown nu.

Oh, K3 komt daar. Er gebeurt wat in de pol. Stem even mee. Wie van de vier? Je hebt nog even de tijd. Ondertussen, Living in

0: Fever Dream en Alex Warren. Af en toe heb ik dat nog in de maand juni. Dan word ik badend in het zweet, 's nachts wakker. En denk ik dat ik de dag daarna examens heb. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Oké. Oh, ik heb hier ondertussen de uitslag van de muziekpool van de tweede kans. Het ging tussen K3, David Bowie, Philip Bailey en Phil Collins en Take That. Bailey en Collins en Take That tellen niet meer mee. En het was een nek-aan-nek race tussen K3 met Oya Lele en David Bowie met Space Oddity. Eén van die twee kreeg 40%, wat bijzonder veel is, en de andere 43. Wie wordt het? K3 of Bowie? Ontdek je zo meteen.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
1: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
2: Ah, wat doen we dan?
1: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
2: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
2: Taco met kip en...
10: Avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
2: Caramba.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
13: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
14: Code Yellow!
15: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
16: Echt? Een heel jaar?
15: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
17: Dit is Joe.
18: De hits van Schmidt.

The Little Lies en Fleetwood Mac. En daarvoor de winnaar van de muziekpool van de tweede kans. En dat was David Bowie en Space Oddity. De Kok en de Koning geven, net zoals Sven Hanke, ook deze week tickets weg voor Circus Camille. Dus als je luistert tussen 4 en 7, kom je er alles over te weten. En ze zetten ook de leerkrachten in de bloemetjes met dikke merci. Het is de tijd van het jaar en ze doen dat op een toffe manier. Hey, ik heb nog Madonna, Justin.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarde op kia.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
5: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
6: Ja, zit er zeker, want het is echt...
5: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
6: Ah, wat kost dat ongeveer?
5: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
6: Ah.
0: Midas, je kan altijd vooruit.
7: Ja, nog heel even tot aan de vakantie, maar we bedanken alvast je leerkracht met een dikke merci. En misschien voor jou een familieticket voor Circus Camille. Dat en de lach van Rani de Koning na het nieuws van 4, Bart Beekaert.
8: Goedemiddag, de hinder op Zaventem houdt nog de hele dag aan. Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel. En een trainersontslag op het WK. Op de luchthaven in Zaventem zal de hinder ook de rest van de dag nog merkbaar zijn. Vanochtend brak een spontane staking uit bij bagageafhandelaar Avia Partner. Die zorgt voor lange wachttijden aan de check-ins. Collega Greet Hendricks is voor ons op de luchthaven.
9: Je moet weten, Avia Partner staat in voor de bagageafhandeling van de helft van de vluchten. En tot nu toe zijn een 20-tal vluchten geïmpacteerd. Die hebben vertraging opgelopen. Het aantal kan nog wel een beetje oplopen. Maar je ziet ook wel dat ze hier met personeel proberen te schuiven, zodat toch uiteindelijk iedereen kan inchecken en kan vertrekken. Maar met mogelijk dus vertraging.
8: Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Voor wie landt op Zaventem is er geen hinder. Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling beslist. Bij de aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden zullen terecht moeten staan. En op het WK voetbal is coach Sabri Lamouchi van Tunesië ontslagen. Dat melden toch Tunesische media. Tunesië verloor zijn openingswedstrijd tegen Zweden met 5-1. En ze verloren net voor het WK ook al een oefenwedstrijd tegen de Rode Duivels met 5-0. Tunesië speelt op dit WK nog groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Afwisselend zon en wolken vandaag met maxima tot 21 graden. Morgen start regenachtig met in de namiddag meer zon en het wordt warmer tot een graad of 25. De dagen nadien tropisch warm met meer kans op regen of onweersbuien.
7: Amai, maar zo op het WK ontslagen worden.
10: Mm-hmm.
7: Zou nu hetzelfde zijn, Rani, of jij zegt zo na het derde liedje tegen mij van ja, weet je, kom maar naar huis.
10: Ja,
7: moet niet meer. Zo raar. Amai.
10: Ja, inderdaad,
7: hard,
10: raar.
7: Hard.
10: Een hele goede middag. Ik geef graag de files mee. 6 files op onze snelwegen. 6 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in richting van Nederland. 26 minuten erbij daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 21 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West in richting van Gent vertraag je 18 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E34 19 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 een kwartier tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord en op de E17 ook een kwartier tussen Kruibeke en Antwerpen-West.

0: Lia heeft aan het begin van deze show een berichtje in de Joe app gestuurd. Dag Rani en Tom, graag zoals altijd topmuziek. Ja, we hebben het hier genoteerd. We gaan het doen. De bestelling komt door. Het is,
1: Een heel goedemiddag. Hopelijk hebben alle vaders een vaderdag gekregen die ze verdienen. En als je hem niet zou gekregen hebben, als jij een voetbalminnende papa bent, dan wacht er jou natuurlijk de day after sowieso een mooi cadeau. Die allereerste WK-wedstrijd van de Duivels. En als dat nog niet genoeg is, dan hebben wij misschien wel nog een ander klein cadeau up our sleeve voor jou. Eigenlijk voor het hele gezin. Wat zeg ik? Twee of nee? Eigenlijk drie.
0: Ja, het zijn eigenlijk drie cadeaus.
1: Ja, drie cadeaus.
0: Ja, ja, we gaan de hele week sowieso alle leerkrachten de enorme schouderklop geven. Ze gaan er niet goed van zijn. Die ze de voorbije 10 maanden weer verdiend hebben. Potverdek, toch van zo'n school, zo'n klas draaiend houden. Ja, ja. Ik zou bijna zeggen, ze mogen het hebben. Maar ik heb er alleen maar bewondering en respect voor. En elke dag mijn kind kunnen droppen aan een school. En weten dat hij daar veilig en warm dingen bij leert. Dat verdient een dikke merci. Die we jou ook letterlijk gaan opsturen. Als je nou past. Het past niet in je briefbus. Dat kan ik nu wel zeggen.
1: Nee.
0: En voor de Camille-fan in jou en mij, Rani, is het aftellen naar deze zomer. Want dan is het weer zover.
2: Win familietickets voor Circus Camille.
1: Ja, ja, dan wordt de popdiva weer circusdirectrice in haar eigen roze tent op het strand in Oostende. Jij kan er met het hele gezin naartoe. Als je deze week heel goed naar Joe luistert, ergens in dit programma, ga je heel luid en duidelijk dat circus van Camille voorbij horen komen in een of andere vorm. Als je dat hoort, moet je meteen Circus Camille naar ons appen in de Joe-app.
0: Ja, je mag Camille fout schrijven ook. Ik weet dat soms wel moeilijk is. En dan pikken wij iemand uit al die uitzendingen om met het hele gezin naar Circus Camille te gaan kijken in augustus in die roze tent voor een show waar ze letterlijk nu op dit moment voor aan het repeteren is met al haar dansers en acrobaten en de rest van de cast. Want ik deel namelijk een huis en een bed en een kind met de regisseur van die show. En ik kan je echt beloven, het wordt zot, zot, zot goed dit jaar. Oh, en dan was er ook nog... Ja, jij zei toch drie cadeaus.
1: Ja.
0: We hadden al dus de dikke merci.
1: Dikke merci.
0: Circus Camille.
1: Ja.
0: En dan is er nog iets, nog ons plannetje. We hadden vrijdag iets beloofd dat we dit weekend gingen vergaderen over.
1: Klopt.
0: Enfin, dat is dan gebeurd.
1: Ja.
0: En de neerslag daarvan kunnen wij zo meteen met de bevolking delen. Heb jij de PowerPoint gemaakt, Rani?
1: Ja, ja,
0: afgesproken.
1: Absoluut. Ja, ja, het staat klaar. Maar ja, niet dat de luisteraar daar iets gaat aan hebben natuurlijk, aan die PowerPoint.
0: Nee, ja, we gaan het zo duidelijk mogelijk uitleggen, want het is met verschillende fases en instructies en online.
1: Verschillende
0: en zo.
1: Waves.
0: Dus ja, jij hebt het formulier, ging jij maken, hè? We stellen straks ons groepswerk voor.
1: Ja.
0: Maar het is misschien nog even checken en repeteren.
1: Ja, ja, ja, misschien moeten we nog de uitleg verdelen, hè? Ja, dat we dezelfde punten krijgen en zo.
0: En ja, eerst Barry White. You see the trouble with me, inderdaad.
3: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: En Uncle Barry, you see the trouble with me. 17 minuten over 4. Rani, je hebt me nog niet gevraagd hoe mijn weekend was.
1: Hoe was je weekend?
0: Oh, daar had je het gevraagd. Oh, eindelijk. Ja, oh, het was fantastisch, Rani. Echt waar, volgende keer moet je meegaan.
1: Ja, was het goed, ja.
0: Oh, maar Harry Styles.
1: Ja, want er waren toch zo minder positieve recensies?
0: Ik snap niet, maar echt oprecht, hè. Ik snap niet waar dat vandaan komt. Ik ben dus in Londen, in Wembley, eigenlijk naar zijn thuismatch gaan kijken van Harry Styles. Want hij heeft 16 jaar in Londen gewoond. Dus een vol stadion, 50.000 man kan daarin. Ja? Dat was fantastisch georganiseerd. Bij ons is het altijd paniek als we naar het sportpaleis moeten. Hè. Daar is
1: dat inderdaad.
0: Heel die stad stroomt daar binnen en buiten en je merkt het niet eens.
1: Ja?
0: En het was zo'n goed concert. Hij heeft daar een machtige live versie gedaan van... Ik krijg daar terug kippenvel van. Het was niet normaal. Je kon hem ook in het hele stadion goed zien, want het was met een heel lange catwalk die door het hele stadion ging. En je kreeg hem eigenlijk regelmatig bijna zo dichtbij te zien als wij hier nu gewoon tegenover elkaar staan. Het was een heel leuke sfeer, zo'n beetje Taylor Swift-achtig. Iedereen was super lief voor elkaar.
1: Oké.
0: Ja, maar ik vond het beter
1: dan
0: Taylor
1: Swift.
0: Met
1: middelen of zonder middelen?
0: Ah nee, totaal zonder. Heel veel jonge mensen ook. Echt kinderen en tieners en zo. Dus ik hoop zonder.
1: Ja, allemaal zo.
0: Ik heb wel twee pintjes gedronken.
1: Man.
0: Nee, het was echt. En hij is dan geëindigd met... Het was met groot vuurwerk en zo. Het was
1: leuk.
0: Maar dit is echt letterlijk... mensen weten dat ik streng ben met mijn top 10 van beste concerten ooit. Maar hij staat erin.
1: Hij stijgt op welke plaats dan?
0: Ja, ik moet nog beslissen wie ik eruit wiep. Maar ik snap niks van alle kritiek. Het was dubbel en dik de reis naar Londen waard.
1: Maar ja, pas op. Misschien zijn die recensenten allemaal op de eerste keer gaan kijken. Of hij had misschien een slechte dag. Die mensen heeft ook soms een slechte dag.
0: Recensenten zijn altijd zuurpruimen
1: dat
0: die zelf niet goed kunnen. En dan maar anderen kapot schrijven.
1: Voilà, dat zijn zelf mislukte zangers.
0: Die willen allemaal Harry Styles zijn of doen. Of allebei tegelijkertijd.
2: Dikke merci.
1: Ja, zo net voor het nieuws van 4:30 heb jij het hier altijd voor het zeggen in onze playlist. Dat weet je. Dan mag jij een verzoekje doorsturen. Maar deze week moet dat een verzoekje zijn voor iemand speciaal. Want leerkrachten boven deze week bij de Kok en de Koning. Het einde van het schooljaar nadert. Dus willen wij alle juffen en meesters eens extra in de bloemetjes zetten hier bij Joe. Heb jij de liefste meester, de grappigste juf of de meest geduldige meneer, mevrouw? Vrouw die na 7 keer nog altijd met veel liefde uitleg geeft bij die belachelijk moeilijke rekensom, vraag dan een plaat aan voor die leerkracht en laat ons in de Joe-app weten waarom jouw juf of meester dat verdient.
0: Er mag echt eender welke soort juf of meester zijn, want Kim stuurt hier al direct: oh, toch jammer dat leerkrachten als de leerkrachten LO, de zorgleerkrachten, de coördinatoren, de leerkrachten van godsdienst en zedeleer en islam, dat die soms vergeten worden, groetjes van een zorgcoördinator. Maar nee, lapt die er maar gewoon bij. Die verdienen ook een dikke merci.
1: Absoluut. Als jouw audioberichtje en verzoekplaat deze week wordt gedraaid tijdens de Kok en de Koning, dan sturen wij jou een dikke merci op om cadeau te doen aan je leerkracht. Een dikke merci, dat is niet iets spreekwoordelijks. Hè?
0: Nee,
1: dat is ook geen kaartje.
0: Het is echt een dikke merci.
1: Dat is letterlijk een dikke merci. Dat is een extra large merci. Je kent dat wel, hè? Zo die merci-chocolaatjes.
0: Ja.
1: Maar daar dan een extra, extra, extra grote versie van.
0: Samen met Stijn Smets heb ik zo'n doos opengemaakt. Ja. En er zaten er 180 in. Nu nog 178 natuurlijk, maar... nee, 180 van die chocolaatjes.
1: Wow.
0: Dat is een uniek ding, je kan dat nergens anders kopen. Dus als je dat cadeau wil doen aan je leerkracht, laat ons dan weten welke leerkracht dat voor jou verdient. En als we jou eruit pikken, dan krijg je die dikke merci om door te geven.
1: Ja, niet zelf houden, hè, sloebers.
0: En dan draaien we je plaat, dus zet er zeker ook bij welke muziek je graag bij Joe wil horen voor de leerkracht die jij wil bedanken.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
3: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
1: Taco met kip en...
5: avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
1: Caramba.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: De kok
7: en de koning.

0: Imagine Dragons, die moet je ooit in je leven eens live gezien hebben. Ik ga eens checken of ze ergens optreden deze zomer. Ik weet
1: ja,
0: niet.
1: Staan die ook in jouw top 10? Of is dat een top 100 bij jou?
0: Ja, nu heb je mij on the spot gezet. Ik ga hem echt eens maken, die top 10. Ja, ja. Dat is echt wel, die zijn live echt heel goed. Believer was dat, I believe, dat wij straks lekker gaan eten, want Elise is toegekomen.
1: Ja.
0: En de keuken ruikt alweer zeer lekker vandaag.
1: Dus absoluut.
0: Benieuwd wat daar gaat uitkomen.
2: Dikke merci.
1: Ja, eerst moeten we nog een dikke merci uitdelen natuurlijk. Er zijn nog mensen voor wie het niet helemaal duidelijk is. Ja, je mag gewoon een verzoekje indienen als je je meester of juf in de bloemetjes wil zetten. Spreek even een berichtje in via de Joe-app en laat weten waarom hij of zij dat verdient. Zo'n dikke merci. Zo echt een extra large merci. Met hoeveel zijn erin?
0: 180. Maar ik heb er overal
1: kleine
0: twee
1: merciekes in. Stuur maar door via de Joe-app en als de computer jou eruit pikt en jouw verzoekje wordt gedraaid bij Joe, dan mag jij die dikke merci verwachten om door te geven aan de juf of meester.
0: Dan komt die gigantische vrachtwagen dat leveren, want dat is echt een dik pak. En dan moet je die dus doorgeven. We gaan er ook voor zorgen dat die nog volgende week aankomen. Dus dat die op tijd, hopelijk lukt dat nog allemaal, dat die op tijd aan meester of juf of directeur of directrice in kwestie kan afgeven. En de eerste gelukkige komt uit Sint-Eloys Winkel en heet Wendy.
3: Hey Joe, ik ben Wendy en ik zou graag juf Silke willen bedanken. De juf van Florian van het eerste leerjaar van de Groeitoren in Sint-Eloys Winkel. Speciaal voor haar een dikke merci om mijn kleinste vriend te doen groeien. Niet alleen het lezen en schrijven, maar ook op persoonlijk vlak is hij heel veel gegroeid. Het besef dat met mijn kleinste jongen alles stopt, maakt het wat moeilijk. Dus dikke merci aan juf Silke en daarvoor het liedje La Ballade de Jean Giraud.
4: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. Eén grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.
2: Dikke merci.

0: Timos Koopman.
1: Lenoir heeft Lenormand. Man, Lenormand. Oh, dat klonk beter in mijn hoofd daar juist.
2: Ja, dat was een zwaar weekend, geloof ik.
1: Ja, Harry Styles, ja. Goed nieuws trouwens voor iedereen die Imagine Dragons nog eens live wil zien. Dat kan op 21 juni in Mexico.
2: Oké, okay, alle naar geen.
1: Even tot daar.
2: Mexico!
1: Allee, we zijn opgewarmd. Eerste half uur overleefd. Even kijken hoe het met de rest van de wereld zit. Bart, wat gebeurt er?
3: Goedemiddag. Er zal nog de rest van de dag hinder zijn op de luchthaven van Zaventem. Het check-in personeel van Aviapartners staakt. Daardoor kunnen vluchten vertraging hebben. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt de komende 3 dagen plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden overleggen er met elkaar. Op de Filipijnen is vanmorgen opnieuw een zware aardbeving gebeurd. Deze keer met een kracht van 6,2. Het is nog maar een week geleden dat er bij een eerdere zware aardbeving 65 mensen om het leven kwamen. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dag daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
1: Ik zeg het nu al, ik kom in korte broek.
2: 7 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar vertraag je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent een kwartier extra geduld tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E34 22 minuten tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. Op de A12 19 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Ook een kwartier op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Brusselse buitenring ook 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.

0: Medicine, ja, muziek is een leuk medicijn, maar cadeautjes, dat valt ook wel goed mee.
1: Straks bij de Kok en de Koning.
2: Ja, deze week geven wij samen met Sven en Anke elke dag gezinstickets weg voor Circus Camille. Deze zomer hou je radio dichtbij, dus ook als je wat inspiratie wil opdoen voor je volgende barbecue, want met deze zomerse temperaturen zou dat er wel eens durven van komen. Elise heeft een pak lekkere tips mee om naast je vlezekes te serveren en je gasten van hun sokloze Birkenstocks te blazen.
0: Hipsters, die ze zijn. Ah, ik doe nog altijd gewoon schijfjes tomaat en schijfjes komkommer, ja, en geraspte wuttel.
2: Dat was in de jaren 70 ook al zo.
0: En ja, wat in de 70 goed was, dat is nu ook nog goed.
2: Pas op, dat is goed, hè, maar het mag misschien na de 37ste barbecue wel eens iets anders zijn.
0: Ja, buiten asbest, dat doen we ook niet meer in de 70's. Maar nu niet meer. Dat natuurlijk, en dan was er ook nog de kwestie van jaloezie van mevrouw de Koning vorige week. Dus er is iets gebeurd vorige week in het programma.
2: Ja, er is iets gebeurd.
0: Waar jullie allemaal...
2: het heeft voor een breuk gezorgd in de avondspits.
0: Live getuigen van waren. Ja, dan kwam Stijn zich ook nog eens moeien om het nog ingewikkelder te maken. En toen kwamen jullie zich allemaal moeien.
2: Klopt.
0: Maar het is niet erg, we hebben een spoedzitting gehouden dit weekend bij een glaasje goede biologische wijn. Mm-hmm. En we zijn eruit geraakt. Zometeen hebben wij een, laten we zeggen, een klein zomers verrassingje.
2: Ja.
0: Voor jullie allemaal. Om jullie te bedanken dat jullie er elke dag zijn. Als je er niet elke dag bent geweest, zet de radio dan maar af. Echt waar.
2: Ja, doei.
0: Echt, waar was je al die tijd? En wij maar ons best doen.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Code Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: De Kok en de Koning.

0: Boys is de broers die terug min of meer samen zijn tot ze nog eens ruzie maken.
1: Ja.
0: Nou weer 10 jaar niet tegen elkaar spreken, of hoe lang was het? Wonderwall, 13 minuten voor 5.
2: De kok en de koning.
0: Ja, we spoelen even terug naar vorige week maandag.
1: Ja, toen is, is het begonnen, hè.
0: Was er een klein incidentje tussen Rani en mezelf? Toen Rani
1: zag ik mijn boxhandschoenen niet mee had.
0: Toen Rani aankwam op het werk en de nietsvermoedend parkeergarage binnenreed. Wat een timing toch ook.
1: Trapte ik de heer de kok op heterdaad.
0: Ja, ik zat op mijn knieën achter mijn auto.
1: Ja.
0: En het was niet wat je dacht.
1: Nee.
0: Wat was ik aan het doen, Rani?
1: Ja, je was aan het vijzen. Je was er iets op aan het vijzen op je wagen.
0: Ik was...
1: Een nummerplaathouder.
0: Ja, mijn Joe-nummerplaathouder erop aan het schroeven. Dat is zo dat zwart plasticje dat rond je nummerplaat zit. Mm-hmm. Dat meestal van je garage komt. Die vijzen dat er dan zonder te vragen een reclame op
1: inderdaad.
0: Je auto.
1: Inderdaad, ja.
0: En op de mijne staat nu, in deze auto staat radio op Joe. Met het logo van Joe erbij. En ik heb die gekregen van Kai uit Nederland. Van Joe Nederland, want die hebben die daar uitgedeeld.
1: Ja.
0: En ik kwam hem tegen en ik vroeg, ah, supercool. Heeft er mij dan via... eentje bezorgd. Voilà, dat was de vaststelling maandag ook al. Via is er hier dan eentje terechtgekomen bij Joe
1: België. Ah ja, en toevallig maar eentje
0: en
1: dan.
0: En ik op mijn auto geschreven. Ja, ik denk dat de laatste is eigenlijk.
1: Echt?
0: Die zijn zo goed als uitgedeeld.
1: Ik wil ook zo één.
0: Die zijn op. Ik wil ook zo één. Dat is niet erg. Ik heb dan de volgende dag naar Nederland gebeld. Ja. En Kai en zijn team die hebben ons laten weten waar ze vandaan komen, de nummerplaathouders. Ik kan die bestellen, dat kost eigenlijk ook helemaal niet zo heel veel.
1: Oké. Okay.
0: Maar de minimumafname is wel 20.
1: Oké.
0: Okay. Dus, als jij nog 19 vrienden vindt, dan...
1: Ah ja?
0: Ja, 19 vrienden.
1: Mijn wagenpark is nu ook niet zo groot.
0: 19 vrienden voor een nummerplaathouder van Joe, dat bleek niet zo heel moeilijk. Ongeveer 50 berichten, denk ik, van mensen die zo'n nummerplaathouder...
1: Ja?
0: Die op zijn.
1: Hoe dik was... Ik ben niet de enige, hè. Ja.
0: Je bleek niet de enige te zijn. Dat was nogal popular demand. En dan moesten de collega's ook nog komen, zoals Stijn Smets, diezelfde avond.
3: Nee, die nummerplaatdingen.
0: Oh, jij ook al.
3: Ja, nee, maar hoe cool is dat?
1: Oh,
0: we zijn weer wat begonnen. Hè? Waren Rani haar profetische woorden.
1: Ja, effectief. Oh. Ja, we hebben daar dus over gebrainstormd.
0: Ja, er een klein wijntje over gedronken.
1: Ja, dat helpt altijd.
0: En daarna hadden we een plan.
1: Mm-hmm.
0: En hebben we de baas gebeld.
1: Mm-hmm.
0: En dan heeft de baas, wonderwel, dat hadden we eigenlijk niet gedacht, gezegd...
1: Het is goed.
0: Doe maar, mennekes.
1: Ja, maar wellicht gaat hij daar nog spijt van krijgen. En wij ook.
0: Ja, het gaat waarschijnlijk allerlei vormen van chaos opleveren.
1: Ja. Maar goed, alles voor de luisteraar, toch?
0: Ja, bijna alles. Ik kan wel een paar dingen bedenken die ik niet zou doen voor de
1: nummer. Nee, dat is waar. Maar ja,
0: maar dit wel.
1: Mm-hmm.
0: Beste vrienden, binnenkort mogen Rani en ik jullie verwelkomen op de...
4: De Kok en de Koning Pitstop.
0: Op onze eigen pitstop?
1: Ja. Ja,
0: wat gaan we doen, Rani?
1: Op 26 juni, hier bij het DPG-gebouw in Vilvoorde, zullen wij jou verwelkomen. 26 juni is ook onze laatste...

0: laatste dag
1: voor
0: de zomerstop.
1: Ja.
0: Dus als jij met zo'n nummerplaathouder de vakantie in wil rijden, ja, dan zal je die zelf moeten komen halen.
1: Ja, ik heb er dus...
0: Zo zijn we dan wel.
1: Ik heb er dus uiteindelijk 100 mogen bestellen van de baas. Die komen hier deze week toe. Maar ja, we kunnen die niet allemaal, als we die moeten opsturen. Zo kost superveel geld.
0: Ja.
1: Dus kom er vooral eentje halen. Maar ho, wacht, niet zomaar doen. Er staat nu, normaal gezien hebben de collega's dat gezien. Ah, voilà, het staat erop. Kijk, prachtige mooie foto. Oh, een mooie auto ook. Ah, dat is de mijne. je kan dus nu inschrijven op job.be. Want je moet ons even laten weten om hoe laat je langskomt. En met wat voor auto en zo.
0: Ja.
1: En we hebben er ook over nagedacht dat er mensen met een vrachtwagen willen komen.
0: Ja, dat moet ook. Dat kan ook allemaal.
1: Ja, maar als je even de oplegger ergens kan laten staan en dan alleen met de trekker naar hier komen, want onze parking is te klein.
0: Ja, nee, het is iets met een rond punt en zo. Ja. En ronde punten en vrachtwagens, dat gaat niet zo goed samen.
1: Nee, we willen hier niet de hele boel blokkeren. Dus we hebben een beperkt aantal plaatsen. Dus als je zo'n ding wil, kom het vooral gezellig halen. Rani en ik zullen er ook zijn.
0: Absoluut.
1: En we schroeven hem ook live, waar je bij bent, op je auto, want anders pakken de mensen dat mee en ze smijten dat weg. En, daar kan ik
0: en dat willen we niet, hè. Wij zijn tegen verspilling. Dus iedereen die komt, die zal er één op zijn auto geschroefd krijgen. Punt.
1: Voilà. We zijn echt heel benieuwd wat jullie van het idee vinden. Maar vertrek met Joe op vakantie. Vergeet ons vooral niet. We kunnen in de app mee. En dus ook keurig voor iedereen te zien aan de achterkant van je auto.
0: Ja, Jailab. Er zijn er die al vragen. En mijn motorfiets dan.
1: Ah ja, maar dat modelletje hadden ze niet.
0: Nee, dat is heel groot voor op je motorfiets. Je zou overal tegenrijden.
1: Het is ook nooit groen. We hebben daar zo lang over nagedacht. En het enige wat de mensen dan zeggen, en mijn motto dan.
0: Nee, dat gaat niet.
1: Denken we wel eens over. We hebben nog wel een sleutel langer of zo. Kom ook maar af met de motto, we fixen wel iets. Maar we hebben geen nummerplaathouders voor motto's.
0: Nee, en je moet het ook niet doorsturen met welke wagen je rijdt en hoe laat je zou komen via de Joe-app. Op joe.be staat een formulier, dus vul het daar alsjeblieft.
1: Rani heeft anderhalf uur geknutseld aan dat formulier. Dus echt, joe.be, daar zie je onze maffe hoofden. Daarop klikken. Kom naar de Joe Pitstop 26 juni bij DPG-gebouw in Vilvoorde.
2: De kok en de koning. Pitstop.

0: Ja, Ed Sheeran, Bad Habits. Veerle is ingeschreven.
1: Ja, zeg.
0: Die komt tegen, wat is het, 1:30.
1: Ja.
0: Ja. Ah, goed.
1: Ja.
0: Ja, ja, we hebben er dus wel maar 100, hè. En mensen zijn redelijk enthousiast
1: Amai.
0: Over. De nummerplaathouder waarop staat, in deze auto staat de radio op Joe.
1: Ja, herinner je dat, dat we een luisteraar hadden die zei van ah, ik ga dat daar laten opvijzen, want het is altijd discussie bij ons. Hè, op welke zender de radio moet. En ze zegt, god, potverdorie, ik raak er niet vrijdag.
0: Ja, maar ja.
1: Nog altijd niet gedaan met die discussies.
0: Ja, oh, ja, als we dat huwelijk nu maar hadden kunnen redden. Er zijn ook mensen die vragen of ze met de tractor mogen komen. Ja, als die hier geraakt en je schrijft je in, laat maar komen.
1: Was dat daarop? Is dat ook zo'n gewone
0: Ja, als het is een gewone nummerplaat. Hè. Als er een Belgische nummerplaat in past, dan kan het.
1: Kijk, Marleen is erbij.
0: Oh, mannen, mannen, mannen toch, ja. Die 100 gaat niet genoeg zijn, hè.
1: Ja, ik begin het ook zo te vrezen, eigenlijk. Wat dan?
0: Ja, geweldig goed bezig. Trouwens, straks hebben we voor Wendy een verzoekplaatje gedraaid voor juf Silke.
1: Ja?
0: Juf Silke heeft Wendy ondertussen al bedankt. Ze heeft het gehoord, ze hebben er in de klas naar geluisterd. En ze was er heel, heel blij mee.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Elise Eet Alles geeft je barbecue een update, want het wordt barbecue weer. En Circus Camille, ga jij er naartoe met je hele gezin blijven luisteren. Ah ja, want anders mis je het nieuws van 5 met Bart Beekhaert.
3: Goedemiddag. De Rode Duivels spelen vanavond hun openingswedstrijd op het WK. De douane neemt veel namaak voetbalshirts in beslag. En Trump is aangekomen op de G7-top. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. Deze supporters kijken er alvast naar uit.
4: Ja, straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan ja, voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
5: Ik woon ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
3: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over 2 posities, zegt collega Jarno Berto.
6: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
3: In aanloop naar het WK heeft de douane de afgelopen weken al zo'n 1300 namaak voetbalshirts in beslag genomen. De truitjes komen vooral uit China en komen naar hier via de luchthavens van Luik en Zaventem. Francis Adijns van Financiën waarschuwt de kopers van zulke shirts.
7: Vaak mindere kwaliteit of zelfs gebruik van kleurstoffen of materiaal die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. In de eerste plaats zal diegene die het truitje gekocht heeft een melding krijgen van de douane dat zijn truitje is ingehouden wegens namaak. En dat kan mogelijk gevolgd worden door een brief als de vertegenwoordiger van de merkhouder die de persoon aanspreekt om een boete te betalen.
3: Er komt een assiseproces over de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel 3 jaar geleden. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Bij de aanslag kwamen 2 Zweedse supporters om. De dader werd een dag later doodgeschoten door de politie. 2 mannen die het wapen leverden, zullen terecht moeten staan. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Politicoloog Hendrik Vos.
8: Officieel is het de vraag van wat doen we met economische onevenwichten? Maar eigenlijk wil dat zeggen, wat doen we met China? Er is heel veel concurrentie. Het gevoel is van dat is oneerlijk en we zouden moeten sancties nemen. En er zijn nog van die thema's hè, die dan ter sprake zullen komen. Bijvoorbeeld, ja, wat doen we met artificiële intelligentie? Hè?
3: En uiteraard zal ook het akkoord over het conflict in het Midden-Oosten besproken worden. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien. Daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
2: Ja, Rani zei het hier net al. Oh, ik mis barbecue, Lies.
9: Ja. Barbecue me.
2: Ik had nooit durven vermoeden dat jij dit vrijwillig ging aanvragen, de koning. Maar ja, bij deze... Kees Dix, unlocked.
10: Ja, straks tips om bij de volgende barbecue zwaar uit te pakken. Elise Eet Alles, die geeft jou straks heel veel lekkere tips. Maar eerst de files. Ah ja, die horen er ook bij. 7 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En een kwartier in de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de A12, 20 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En op de E17 een dik kwartier tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Ook op de E34 trouwens tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Op de Brusselse buitenring vertraag je 13 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem.

0: Marie en Per van Rockset, The Look. Bijna 5 minuten over 5. Zometeen gaat er ook wat look op de barbecue, denk ik. Maar eerst...
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Ja, we zijn een uur verder. Het is nog altijd niet gebeurd.
2: Nee. Nee,
0: als je het circus van Camille hoort passeren in een of andere vorm, nu niet, hè, die telt niet. Nee. Maar als je het circus ergens hoort passeren in deze uitzending, wat moet je dan doen, Rani?
2: Gewoon Circus Camille doorsturen via de Joe-app.
0: Ja, als berichtje sturen. En daar kan je dan een familieticket aan overhouden om in augustus in die grote roze tent op het strand van Oostende naar de nieuwe show van Camille te gaan kijken. Ze is 25 geworden en ze is volle mak aan het repeteren op dit moment. Dus redenen genoeg om te gaan genieten van zoveel zang, dans en acrobatisch talent. Kan niet genoeg aanbevelen. Maar genoeg daarover, want veel belangrijker zaken, want het wordt de komende dagen...
1: Barbecue, barbecue me, barbecue everybody.
0: Barbecue weer.
2: Ja, ja. Elise eet alles. Klopt het weer, gaat weer de goede kant op. Woensdag voorspellen ze zelfs 30 graden. Nee, donderdag was denk ik. Of dat mag altijd iets vroeger zijn. Ideaal. Barbecue weer. Geert heeft ook al een foto doorgestuurd. Je is er helemaal klaar voor. Barbecue, hamburgers en drank. En een rode duivel outfit. Dat komt daar helemaal in de chacos. Nu, een vleesken bakken. Ja, dat kan zowat iedereen, denk ik. Hè. Maar wat geven we erbij? Niks mis met de traditionele kom, sla, tomatekes, komkommer, koude pasta, salade.
0: Patatjes in de mayonaise.
2: Patatjes in de mayonaise.
0: Elise staat er al over haar nek te gaan. Wat?
2: Maar na de zoveelste barbecue mag dat misschien ook wel eens iets anders zijn. En dan hebben wij natuurlijk Elise to the rescue. Ja, de barbecue, dat blijft de favoriet van veel Belgen toch, hè?
3: Ja, ja, dat blijft er inderdaad. Feestjes is, we barbecue vanavond.
2: Ja, het is ook zo gezellig, hè?
3: Dat is waar, dat is heel gezellig. En het is ook al lang niet meer wat het is geweest. Als ik bij mensen ga gaan barbecuen, dan is dat niet meer een worstkipfilet saté, maar dan is dat een keer een entrecôte, of een moestientje, of een vispapiotje, zeg maar. Dus dat is al een beetje fine dining geworden eigenlijk, ondertussen.
0: Ik krijg al klamme handjes. Ik ben de barbecuer bij ons thuis. Ja. En ik kan dat allemaal niet. Oh, ik word dat ze zeggen. Als ik dus een langoustine hoor, dan denk ik, oh nee, hoe lang moet dat erop?
3: Oh ja. Dat is barbecue is loslaten.
0: Dus dat is waar. Ah, goed.
3: Maar allee, we experimenteren eigenlijk vooral heel veel met wat er op die een barbecue komt, maar ik merk wel dat heel veel mensen daar stoppen bij een fine dining momentje. En dat dan hetgeen dat erbij komt toch altijd een beetje die een basis blijft wat je daarnet allemaal opgestemd hebt. Zoals de komkommerplakjes, geraspte worteltjes, een tomaatje, een beetje sla.
2: En patatjes.
3: Ja, en veel brood met cocktailsaus. Ja. Maar goed, hè. Goed, hè, wel,
2: zeker.
3: Hè. Maar ik vind dat we ook daar een keer moeten leren uitpakken. Zodanig dat, dat ook die goede, lekkere groentjes ook een beetje op de voorgrond komen.
0: En wat bedoel je met groentjes dan? Of wat voor groentjes dat zijn?
3: Bijvoorbeeld, je kunt al beginnen met dat je een barbecue toch aanstaat en dat je een entrecôte daar ligt op te rusten of wat dan ook. Dat je dan ondertussen ook een paar groenten gaat meegrillen. Dat is dan super lekker om daar ook een side dish van te maken.
2: Ja.
3: En erbij te geven. Daardoor eten we misschien dan een beetje minder vlees. Koop dan een heel goed stukje vlees van een eerlijke handel of beenhouwer. En maak dan heel veel lekkere side dishes die het wat gezonder, lichter, frisser maken.
2: En welke groentjes lenen zich daar perfect toe?
3: Ja, voor te grillen, dan is het inderdaad het typische dat je zeker kunt doen. Aubergine, paprika, courgette.
2: Ja.
3: Dat zijn degenen die op hun toppunt zijn in de zomer sowieso. Maar wat er ook zeer lekker is gegrild, is koolrabi in plakjes. Zelfs aardappeltjes kan je grillen.
2: Ja.
3: Lenteuitjes grillen. Mais is ook super lekker gegrild.
2: Oh ja, champignons. Oh, met zo'n beetje lookboot.
3: Ja.
0: We zijn ze kwijt, dames en heren.
3: Lekker.
0: Zeg, als je, die side dishes, wat ik ook altijd moeilijk vind, is je wil dan toch zo'n soort van een paletje maken, een buffetje waarvan alles wel een beetje bij elkaar past of zo. Ja, dat het wel samen eetbaar is. Dat
3: is ook iets wat we soms wel wat vergeten bij de barbecue. Ik heb het gevoel dat heel veel mensen al thuis goed bezig zijn in de keuken met alles op smaak brengen. Een beetje fris, een beetje zoet. Al de juiste balansen zoeken. Maar ook daar is het soms een keer zoek bij de barbecue. Omdat die focus zodanig hard op dat stukje vlees ligt, wordt dat daar al vergeten. Dus daar is ook heel belangrijk, denk ik, dat we zowel een keer voor iets licht fris gaan als voor een very comfort food. De gepofte aardappel met een goede boter. Of een pastaslaatje met lekker veel mayonaise. Moet zo wat een combo van en dan nog iets gegrild erbij of zo. En dan denk ik, als je die drie dingen al hebt, dat je al een heel schoon aanbod op je barbecue.
2: Ja, ik liet het daarnet vallen, kruidenboter. Ja. Ik dat overal op zweer.
3: Ja, ja, zeker. En ik heb er hier straks een goede, niet de gekochte versie, maar een zelfgemaakte en een opgeklopte.
2: Een opgeklopte?
3: Een opgeklopte, ja.
0: Opgeklopte kruidenboter.
3: Ja, ja, ja. Huh? Dat is dus, je maakt eigenlijk je kruidenboter op kamertemperatuur dat hij zacht is. En dan klopt het dat, ofwel met de hand als je grove spieren hebt, of met de keukenrobot, klopt het dat wel luchtig. Huh? En dan maak je daar kruiden onder, naar keuze, verse. Mm. Maar dat kunnen ook droge kruiden zijn en kruiden zijn. Of heel veel knoflook.
2: Oh, lekker.
0: Ja, ik had gezegd, hè, verse look. Ja. Ik krijg er al honger van. Zometeen gaan we side dishes proeven, want je hebt wat dingen voor ons meegebracht. Ik steek de barbecue alvast aan.
4: Elise eet alles.

0: Silver toert nog altijd heel de wereld rond met deze muziek. Dat is een heel belangrijk exportproduct. Turn the Tide. Ook een soort van tournee. Dat staat Camille te wachten, die dit weekend 25 is geworden. Want ze gaat dit jaar twee circussen doen. In de winter doet ze er ook nog eens eentje. In Hasselt is dat dan. In de zomer staat ze op haar vertrouwde plekje op het strand van Oostende met haar roze tent. Mm-hmm. En het is voor dat zomercircus dat wij tickets weggeven. Wat moet je doen, Rani?
1: Ja, nog niet meteen Circus Camille doorsturen. Je mag dat maar doorsturen als je eigenlijk een stukje van Circus Camille hoort passeren tijdens ons programma.
0: Stel dat Circus hier voorbij trekt, dan stuur jij Circus Camille in de Joe-app. En voor je het weet zit je in augustus op ons kosten in Circus Camille.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Dit is Joe.
6: Lieve, lieve, lieve mensen allemaal, welkom in het prachtige circus. En mag ik jullie voorstellen aan Madiamanta, het kroonjuweel van dit circus, Miss Kermit.

0: tot aan het heerlijke gaatje Radar Love Golden Earring.
1: Elise eet alles.
2: Ja, wat wij Belgen denk ik massaal graag doen als zodra het een beetje warmer wordt, is één naar zee rijden en dan eigenlijk lang in de file staan om dan ja, op een overvolle dijk niet vooruit te geraken of op strand over elkaar te moeten kruipen. Maar wat we ook doen...
0: Bloot in onze hof rondlopen.
2: Ook bloot in onze hof rondlopen en om dan te eindigen voor een barbecue.
0: Ja,
2: dat
0: absoluut.
2: Is toch een van de gezelligste dingen die er zijn op een warme zomerdag.
0: Ja.
2: Nu, we zeiden net al, vleesgebakken, dat lukt ons wel. Maar wat geven we daarbij? Ja, Elise, je hebt hier een paar dingen voor onze neus gezet. En ja, we roken het eigenlijk al van ver.
3: Look.
2: Wat heb je mee?
3: Wel, je mocht beginnen met kluiven. Ik heb een mais gegrild. Nu, ik ben dat niet van het
2: veld
3: gaan
2: halen. Ik heb geen servietje.
3: Oei, wacht, ik heb
0: dat doet er allemaal niet toe. Ja, smost maar keer goed.
2: Ah ja, dat is wel een zak.
0: Is dat die opgeklokte... sorry, laat je vertellen. Opgeklopte kruidenboter erbij.
3: Ja, dus, je kunt dat bij een gepofte aardappel geven. Maar ik heb dat nu een keer bij een gegrilde mais.
2: Ja.
3: Dat is eigenlijk een... Je kunt dat voorgekookt kopen. En dat zit dan zo vacuüm verpakt bij de groenten en fruit. Of je kunt dat zelf koken.
2: Ja.
3: En dan daarna grillen op de barbecue. Gewoon een beetje olijfolie, peperzout erop.
2: En wat zit er in de boter?
0: Ik heb ook geen servietje.
3: Hier, ik heb u eentje.
0: Ah, ja.
3: Ja, goed, het is een zakdoek.
2: Wat zit er in de boter allemaal? Look,
3: in
2: dus?
3: De boter zit er look.
2: Ja.
3: Peterselie. En dan mijn absolute favoriete kruid is dragon. Maar dat moet je wel subtiel erin doen. Maar je kunt daar echt elke kruid die je lekker vindt, dat kunnen droge kruiden zijn.
0: Dat is lekker.
2: Dat is echt van het lekkerste.
0: Oké, dat is wel echt een nieuwe twist aan gewoon die mais maar op de barbecue pleuren natuurlijk.
3: Ja. En het is echt niet veel werken, want die boter maakt op voorhand klaar.
2: Ja.
3: Dat is echt 1 minuut werk.
2: Maar ja, dat wou ik nog vragen. Als je dat dan opklopt, blijft dat dan opgeklopt?
3: Ja, dat blijft
2: opgeklopt. Of wordt dat weer stijver?
3: Maar je moet dat wel op kamertemperatuur houden.
2: Ah, zo.
3: Allee, ofwel maakt dat nog ervoor, maar dan haal dan op tijd uit dat het terug zacht is. Hè, want dat moet echt heel smeerbaar.
0: Nou, wel een beetje opgeklopt. Maar wat.
2: Ja.
0: Je was ook fan van gegrilde groenten.
3: Ja.
0: Mais is niet echt een gegrilde groente. Allee, ja. Eigenlijk wel.
3: Maar ja, wel, hè? Ja, dat is al deel 1 van de gegrilde.
0: Okay.
3: Dan heb ik er nog gegrild.
2: Mm-hmm.
3: Terwijl dat de grill aanstond, heb ik ook paprika's gegrild.
2: Ja.
3: Dat zijn hier nu gewone, maar dat kunnen puntpaprika's zijn. En ook courgettes heb ik zo in frietjes gesneden.
2: Ah,
3: en die heb ik gewoon gemengd met knoflook, olijfolie, peperzout en balsamicoazijn. En dan heb ik dat gegrild. En dat geef ik nu samen met een burrata.
0: Ja, maar zo'n echte goede burrata.
3: Ja, dat werkt ook tegenwoordig.
0: Dat is echt zo,
3: maar dat kan ook mozzarella zijn.
0: Ja, ik zou er gewoon mozzarella tegen zeggen. Maar het is heerlijk.
3: Dat is iets romiger dan een mozzarella, maar mozzarella is zeker ook zeker goed in het restaurant.
2: En een vraag die we zeker gaan binnenkrijgen is, mag je dat dan gewoon... sorry dat ik met mijn mond vol eten praat.
0: Ja, de koning alsjeblieft, dat doe je toch niet?
2: Mag je dat dan gewoon rechtstreeks op het rooster gooien allemaal?
3: Ik doe dat wel. Tezij dat hele dunne paprikatjes zijn, moet opletten dat ze er niet tussen vliegen.
2: Ah, ja.
3: Anders leg je het gewoon in aluminiumfolie en prikt je daar gaatjes in.
2: Ja.
3: Of heb je zo misschien een roostertje om daarop te leggen.
2: Ja.
3: Maar dat mag daar zeker rechtstreeks op. Dat is juist het allerlekkerste. En ofwel, stel dat je zegt, van, ja, maar dat kan allemaal niet bij een barbecue, al die groenten en die dingen.
2: Ja.
3: Dan grill je die eerst voordat je vlees erop legt.
2: Ah, ja.
3: Want die groenten die mogen echt lauw of koud zijn zelfs.
2: Ja, tuurlijk.
3: Gewoon het feit dat dat gegrild is, die smaak, samen met die romige burrata, dat doet wel wat.
0: Zeg, en er ligt couscous naast ook nog.
3: Ja, ik heb nog een pastaslaatje gemaakt, omdat ik weet dat dat ook werkt. Het is een beetje een frisser pastaslaatje.
0: Ja, appel.
3: Ja, er zit een appeltje in, een groen appeltje, komkommer en een klein beetje selder. Daar moet wel ook subtiel mee zijn. En dan munt en basilicum en feta.
2: Mm.
3: En citroenzesten en citroensap.
0: Zoiets pittig in.
3: Ja, en een beetje chili ook, ja.
0: Ah ja, dat is voilà.
3: Ja, ook.
0: Chili, amai.
3: Ja.
0: Maar wel heel lekker.
3: Ja, dat is een keer een beetje een frissere variant en een beetje luchtigere variant van de typische pasta salade met 10 kilo mayonaise.
2: Ja, dankjewel. We hebben hier nog even werk. Maar als jij deze week wil barbecuen met die heerlijke side dishes van Elise, dan kan je alle receptjes terugvinden op joe.be.
0: Ja, lijkt mij ook dingen die je gemakkelijk voor veel volk kan maken. Want dat is wel vaak een barbecue, dat is nooit voor 3 man, hè?
3: Ja, nee, dat is
0: Of toch zelden.
3: Easy peasy.
0: Ja, heerlijk. Joe.be of de Joe-app, daar vind je alle recepten van Elise terug. We koken er zelf ook vaak mee. Dat
2: absoluut
0: is de moeite. Elise, merci. Laat de barbecue smaken. En we zien elkaar volgende week terug.
3: Yes.
0: Doei, doei.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
4: Shakira and Burna Boy. Die.

0: Ja, ze doet niet die, die. Maar die, die, dat is iets anders. Shakira en Burna Boy met hun anthem voor het WK van 2026. Ik was nu geen fan van paprika, tot Elise die op de barbecue heeft gegooid. Dat is eigenlijk super, super lekker. Ze is er blij mee, zit. Straks alweer een winnaar, want er is iets gepasseerd daarnet, als je goed geluisterd hebt. En we hebben een dikke vette pot voor de 15 seconden quiz. Maar eerst, 6:03. Bart, wat gebeurt er?
1: Goedenavond. Vanavond beginnen ook de Rode Duivels aan een 2K. Hun openingsmatch is tegen Egypte in het Lumenfield Stadium in Seattle. De match begint om 9 uur. In aanloop naar het WK heeft de douane meer nep voetbalshirts in beslag genomen. Het waren er de voorbije weken meer dan 1300. Die komen vooral uit China. En de Amerikaanse president Trump is aangekomen op de G7-top in Evian. De leiders van de grootste industrielanden overleggen daar de komende 3 dagen. Het zal onder meer gaan over het vredesakkoord tussen de VS en Iran. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
0: Alles uit en dansen in de regen.
2: Ja, voilà, kan ook. 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring. Richting Nederland 35 minuten extra tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 17 tussen Sint-Anne naar Linkroever en Antwerpen-West en 16 in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12 vertraag je 21 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 13 minuten tussen Melzele en Sint-Anna-Linkroever. Richting Franse grens op de E403 17 minuten tussen Brugge en Ruddervoorde. Op de Brusselse buitenring een kwartier tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Op de binnenring 11 minuten tussen Anderlecht-Noord en Jette en 10 tussen Strombeek-Bever en Machelen. En richting kust op de E40 10 minuten trager tussen Oost-Duinkerke en Nieuwpoort.

0: gezondheid. Ik was net op tijd. Katrina de Wees, walking on sunshine. Ja, Rani heeft allerlei knies- en slikproblemen. Te veel look gegeten, Rani, van de barbecue.
1: Ja, maar wij moeten dat hier wel nog allemaal opeten, hè, want wij zijn tegen verspilling natuurlijk.
0: Dat gaat hier allemaal zo meteen in de vuilbak.
1: Maar ik denk dat er nu een maïskorrel langs mijn neus naar buiten is gevlogen.
0: We hebben net gebarbecued as never before met Elise Eet Alles Onze Huisje.
1: Oh, zo lekker.
0: De recepten staan op joop.be en het leuke is, nu we allebei veel look gegeten hebben, Rani, kunnen we ongegeneerd in elkaars richting
1: ademen. Echt, hè?
2: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Deze zomer terug op het strand van Oostende. Ja. Na gigantisch succes vorig jaar, was helemaal uitgekocht. Alweer vele tientallen voorstellingen van Circus Camille, een gloednieuwe show, met natuurlijk nog altijd dezelfde Camille in de hoofdrol. En met Manu van Akker, die gaat meedoen, Maxime gaat meedoen, Ruud Beekmans gaat meedoen, en ze zijn er volop voor aan het repeteren. Je kan er tickets voor kopen, maar ha! Wie koopt er nu tickets?
1: Ah ja, als je ze ook bij Joe kan winnen tijdens de ochtendspits bij Sven en Anke. En tijdens de avondspits bij de Kok en de Koning.
0: Ja, voor de zekerheid, je mag tickets kopen. Hè, maar je kan ze hier dus de hele week lang winnen. Ja. Als je een stukje Circus Camille hoort passeren, dat is daar straks gebeurd. Jullie waren met velen, maar er kan er maar eentje met het familieticket voor Circus Camille in augustus aan de haal gaan. En de winnaar is...
1: uit Evergem.
0: En Stijn is daar blij mee.
3: Hey Joe, super bedankt voor de tickets voor Circus Camille. Dankjewel.
0: Volgende kans morgen bij Sven en Anke. En hier blijven plakken voor een 15 seconden quiz met 500 euro in de pot.
4: Vanavond bij VTM staan Florentina en familie voor je klaar. En plastische chirurgie op zee bij VTM 2 in Dr. Odyssey. Geniet van je avond bij VTM en VTM 2.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knallieprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. Hou je van een goede ochtendshow?
3: Ze zijn weer samen, hè. De koning en de koningin van de ochtend.
2: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be. In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: De kok en de koning.

0: Markskin en Bor, Belong Together. Claude heeft als suggestie doorgestuurd via de Joe-app dat we dit programma omdopen in De Lok en de Koning.
1: Oh. Ja. Ja, moeten we Stijn niet verwittigen?
0: Ja, nee, we gaan hem daarmee verrassen. Hij gaat dat heel plezant vinden. Ja,
1: die gaat denken dat er hier een gaslek is.
0: Ik heb het gevoel dat ik Lok aan het uitzweten ben. Mm, oh, heerlijk.
1: Maar lekker, goed. Hè?
0: Ja, we zijn erin gemarineerd, dames en heren. We hebben gebarbecued, Tennet. Ja. Samen met Elise, als je de recepten wilt terugvinden, joe.be. Maar je gaat zeker Lok moeten meebrengen. Mm-hmm. Uit de supermarkt. Dan vraagt Iris, wanneer wordt de winnaar bekendgemaakt? Ja, dat was...
1: Dat is gebeurd.
0: 9 minuten geleden ongeveer. Ja. Stijn heeft de tickets voor Circus Camille gewonnen. Nieuwe kans, morgenochtend of morgen bij ons. De hele week lang tickets voor Circus Camille. En ook dit doen wij de hele week.
2: Dikke merci.
0: Het schooljaar loopt ten einde en dan is het tijd om, welgemeend, een dikke merci te zeggen. En wij meenen dat hier uit de grond van ons hart. We hebben allebei schoolgaande kinderen.
1: Jazeker.
0: Dat zijn supermensen.
1: Leerkrachten die kunnen geen merci's genoeg krijgen. En daarmee delen wij dikke merci's uit. En de eerste aan wie we dat gaan doen is Steffi de Dekker.
0: Steffi, een heel goede avond.
1: Hey Steffi.
3: Hallo, goedenavond.
0: Steffi, jij bent zelf leerkracht. Want iedereen mag dus een leerkracht doorsturen die hij of zij wil bedanken.
1: Ja.
0: En dan sturen wij een dikke merci op en dan draaien wij een liedje. Dat mag nu, ook in de Joe-app als je wil meedoen. En jij hebt zelf iets ingestuurd. Steffi, vertel eens, wie wilde jij graag bedanken? Wie verdient er een dikke merci?
3: Ja, ik ben zelf geen leerkracht. Ik ben orthopedagoog binnen onze type 2 vierwerking van het buitengewoon lager onderwijs. Van BSBO Groenlaar in Reet. En ik ga na 6 jaar het team verlaten. Weliswaar naar een andere vestiging binnen onze school, naar de type 9 vestiging. Maar dat is toch met een beetje pijn in het hart dat ik mijn vertrouwde team ga moeten achterlaten. Mijn geweldige team van leerkrachten en therapeuten en opvoeders en kinderverzorgers die elke dag met een gigantisch groot hart voor de kinderen die toch zo'n grote zorg nodig hebben, keigoed zorgen. Mm-hmm. Dus ik wou het schooljaar afsluiten met een heel dikke merci te zeggen aan allemaal en hen te bedanken voor

0: de zeer fijne samenwerking de voorbije jaren. Ik kijk uit naar de nieuwe uitdaging, die komt in september, maar het is toch wel met heel veel pijn in het hart dat ik het team dat ik nu mag leiden moet achterlaten.
1: Ik denk dat we jou een lekker doekje voor het bloeden zullen mogen opsturen. 2 kilogram merci'tjes om uit te delen aan al jouw fantastische collega's.
2: Het zijn 180 merci's. Gaat dat genoeg zijn voor alle collega's, denk je?
0: Dat gaat net genoeg zijn, denk ik. Ja, net genoeg.
2: Ik ga er altijd zelf nog bij kopen, natuurlijk.
1: Geniet ervan en vergeet natuurlijk zelf ook geen te nemen, want voor jou is het ook het einde van een mooie tijdperk eigenlijk. En welk liedje willen jullie eigenlijk graag horen, of willen graag horen voor je collega's?
0: Mag het nieuwste liedje van Bruno Mars zijn, I Just Might.
2: Daar doe je ons ook een groot plezier mee. Mogen we ook jou bedanken, en zeker voor de vorm van onderwijs die je ondersteunt, Steffi, dat ligt zowel Rani als mezelf zo nauw aan het hart. Merci, Helden.
0: Dank je wel.
2: Elke dag voor inzetten, voor al die lieve kindjes. Ja. Ik krijg er soms tranen van in mijn ogen als ik eraan denk wat jullie elke dag... En wij maar lullen in de micro eigenlijk, Rani.
1: Echt, hè. En maar eten op maandag.
2: Ja, dat is natuurlijk... Iemand moet het doen, natuurlijk. Steffi, dank je wel. Geniet ook een beetje van de vakantie en op naar de nieuwe uitdaging.
0: Gaan we zeker doen.
1: Dag, Steffi.
0: Merci.
3: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. 1 grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.

0: was mijn muziekset. Don Henley, The Boys of Summer. Bijna 6 uur hier bij Joe. En we stinken naar de look, omdat we net gebarbecued hebben in de studio met onze chef Elise Eet Alles. Hoe raak je daar eigenlijk terug vanaf, van die look in je mond?
1: Op peterselie knabbelen of op een koffieboon?
0: Maar dan stinken we naar peterselie of naar koffie.
1: Ja,
0: niks neutraal,
1: maar peterselie is dan nog wel beter, denk ik, dan koffieboon.
0: Ik weet niet, dat is iets heel persoonlijk. Ja. Of mocht er iemand tips hebben om van die look af te geraken, let me know. Ja.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Spelen we met een lookmuil de 15 seconden quiz. Als jij die wint, dan mag je gaan shoppen voor €500 in de Aldi. Het enige wat jij moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En nu nog eens in de Joe-app 15 seconden doorsturen als je wil meedoen.
0: Veel succes.
2: Dit is Joe.
0: Ja, met de snelste en spannendste radioquiz van heel Vlaanderen. Die krijg je er zo meteen uit de radio. En Texas en Aha staan ook voor je klaar. En Aha, daar heb je Bart met het nieuws van 6.
3: Goedenavond. De Rode Duivels spelen vanavond hun openingswedstrijd op het WK. In Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een drugsonderzoek. En de Amerikaanse president Trump is gearriveerd op de G7-top. In Seattle stijgt de spanning. Vanavond spelen de Rode Duivels daar tegen Egypte. Deze supporters kijken er alvast naar uit.
4: Ja, straks aan het wandelen voorbij het stadion en dan voelen we het echt wel al kriebelen. En, ja.
5: Ik woon ondertussen al 16 jaar hier in de US. En de Belgen dan naar de US komen om hier voetbal te spelen, dat is toch wel uniek voor ons. Dus daar waar we bij zijn, ja.
3: De wedstrijd begint om 9 uur. De opstelling is nog niet bekend, maar eigenlijk is er maar twijfel over twee posities, zegt collega Jarno Berto.
6: De linksback-positie. Kiest de bondscoach daarvoor een aanvallende linksback of voor een linksback die meer defensieve zekerheid biedt? Optie A is Maxime de Kuyper, optie B is Timothy Castagne. En vooral, wie gaat de linkercentrale verdediger zijn, de man daarnaast? Kiest Rudy Garcia daarvoor de lengte van Brendon Mechelen of kiest hij voor Arthur Theat, de net iets betere centrale verdediger?
3: Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook €60.000 cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen, dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te brengen. Het onderzoek loopt verder. Vanaf vandaag bestaat ook in ons land de TikTok-shop. Daarbij kan je rechtstreeks op TikTok producten kopen van influencers. Al let je daar best mee op, zegt Laura Klaes van Testaankoop.
7: Er worden zoveel obstakels om normaal gezien iets te kopen weggenomen, dat we vrezen dat heel wat mensen al te snel, al te impulsief zaken gaan kopen. Normaal gezien moet je de app afsluiten en eventjes online gaan zoeken. Hoeveel kost dat? Vanaf nu ga je dus gewoon in de video zelf op het winkelmandje kunnen klikken.
3: De TikTok-shop is in principe enkel voor volwassenen. In Frankrijk is de Amerikaanse president Trump aangekomen voor de G7-top. Die vindt plaats in Evian. De leiders van de belangrijkste industrielanden komen er de komende 3 dagen samen. Collega Jelle Frenke is ter plaatse.
8: We hebben Donald Trump hier zo pas zien aankomen. Alle ogen zijn hier vanavond op hem gericht, uiteraard. Hij heeft zo pas dat akkoord met Iran gesloten. En het is nu uitkijken of die andere G7-leiders, Macron, Meloni, Carney, daar even enthousiast op zullen reageren op dat akkoord. Dat zal vanavond al blijken wanneer er een diner gehouden wordt met die G7-landen.
3: Morgen zou het op de top vooral over de oorlog in Oekraïne gaan, want president Zelensky is dan te gast. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
1: Ja, Anita laat weten in de Joe-app dat volgens Dina en Andy in ze zeggen dat er echt helemaal niets bestaat tegen een lookadem.
0: Oei, gewoon uitzitten, wachten tot het uitgewerkt is.
1: We gaan dus veel plaats hebben in de living vanavond.
0: Een beetje afstand in bed wellicht vannacht.
1: Ja, de files, ik zou ze bijna vergeten. 8 zijn er op onze snelwegen. 8 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 32 minuten trager daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 13 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse buitenring 20 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. 12 op de binnenring tussen Anderlecht-Noord en Jette. Richting Antwerpen op de A12 16 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de E17 14 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. west en richting kust op de E40 een kwartier tussen Oost-Duinkerke en Nieuwpoort.

0: Aha. Een van die heerlijke schijfjes uit Scandinavië die de wereld kleur gaven. 6:11. Je luistert naar de twee grootste lookmuilen van heel Vlaanderen op dit moment, denk ik. Sorry als je radio stinkt. Het zijn wij.
1: Ja, het zijn wij maar.
0: Ja, we hebben gebarbecued met onze chef Elise. Eet alles. Het recept staat op joe.be. Ze heeft heerlijke side dishes, bijgerechten gemaakt. Maar in alles zat nogal veel look. Caroline zegt hier, een appeltje eten, dat helpt om de look te neutraliseren.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar er zat een appeltje in, hè?
1: Ja, dat is waar. Maar ja.
0: Daar zat ook veel look bij.
1: Ja, veel. Meer look dan appel.
0: We zijn eraan voor de moeite, we gaan het gewoon moeten uitstinken.
2: De 15 seconden quiz.
1: Dag Marleen, uit de Lommel.
0: Hey Marleen.
3: Dag Fanny en Tom.
0: Hey. Dag Marleen.
1: Hey. Eet jij ook graag look, Marleen?
3: Super.
1: Ja, het is echt lekker, hè. Ja.
3: Ja.
1: Maar ja, goed, en dat je daarna ruikt naar de look, ja, dat moet je er dan maar bij nemen natuurlijk, hè.
3: Ja, maakt niet uit.
0: Niet, wat stoort de mensen daar nu eigenlijk zo aan? Dat zo'n felle geur is misschien.
3: Ik snap het ook niet.
1: Ja, er gebeurt iets. Allee, het ruikt lekker als je het aan het klaarmaken bent. Maar zodra het in je lichaam zit, verandert er iets.
0: Het is onze schuld.
1: Het is onze schuld.
0: Het is
1: niet de schuld van de loop.
0: Wij doen er iets verkeerd mee.
1: Marleen, jij zit met een student thuis zeker, hè?
3: Ja, die is momenteel nog in Gent en die komt volgende week terug. Na twee maanden. Hij is twee maanden daar gebleven.
1: Aha.
3: En dan wil hij natuurlijk veel eten. Hè. Dus,
0: natuurlijk. Zeg, het is een beetje een later student. Hij is al 32.
3: Ja.
0: En terug gaan studeren dan.
3: Ja, heeft in de horeca gewerkt, in Zwitserland geweest een jaar. En dan in België ook nog in verschillende. Hij was beu. En nu is hij terug studeren.
0: Wat is goed. Een beetje geleefd en dan gaan studeren.
1: Ja, dat is goed. Dan weet je waarom je studeert.
3: Ja.
0: We gaan eens proberen om te zorgen dat jij helemaal gratis al die borden eten die er in zo'n zoon van 32 die moet studeren verdwijnen, dat hij die helemaal gratis kan klaarmaken. Want we hebben €500 bij elkaar gespaard.
1: Veel, hè?
0: Marleen. Dat is een fortuin, in een Aldi. €500.
3: Absoluut.
0: €500 kan van jou worden. Het enige wat wij nodig hebben, dat is niet veel, hè. Dat zijn 5 goede antwoorden. En dan is die €500 van jou. Concentratie. Nee. Niet nadenken, Marleen. Meteen antwoorden. Nee. En juist ook.
3: Oké.
0: Hier komt je eerste vraag.
1: Het land van de farao's is
3: Egypte.
1: Een babyvarken noemen we een
3: Egyptje.
1: Hoeveel is 2 x 250?
3: 500.
1: Noem een fruitsoort met een K.
3: Oh, shit.
0: Shit is geen fruitsoort met een K. Is ook geen fruit.
1: Een kers bijvoorbeeld. Of een kiwi.
0: Een kiwi.
1: De kaki, dat ligt wel een beetje dichter bij die shit. Maar ja, we mogen wel niet goed rekenen.
0: Dat is gemakkelijk van je man. Hij opdraagt ons op kiwi.
3: Ja.
0: Het is zelf een kiwi. Dat hem zelf meedoet.
3: Dat is de kiwi.
1: Ja, dat is die tijdsdruk. Hè. Dat is de tijdsdruk.
3: Ja.
1: Marleen, je wist het natuurlijk, maar goed.
3: Eerlijk.
1: Ga je naar het voetbal kijken eigenlijk nu?
3: Ja, we gaan naar België wel kijken, ja.
0: Natuurlijk.
1: Allee, dat is goed. Het is stoppen dat die wel winnen dan, hè.
0: Ah ja, we moeten supporten.
3: Ja, ik kan duimen.
0: Anders gebeurt er niks. Lieve Marleen, dankjewel. Het was heel aangenaam kennis maken. Wens de zoon ook veel succes met zijn studies. En morgen quizzen wij door.
1: Voor €550.
0: Amai.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: Dat is gemakkelijk, hè. Zo zouden wij dat ook kunnen, denk ik.
1: Shalalala.
0: Hey.
1: Je kan daar ook niks anders in horen, hè.
0: Max en Andy Grammer. The thing I love.
2: Melige maandag.
1: Ja, het is maandag en dan zijn we altijd een beetje softer dan anders. En dan zoeken wij een gepaste plaat. Een melige maandagplaat. Ja, iets romantisch. Iets waar ons ogen uit ons hoofd op kunnen huilen. En
0: ja,
1: zo van die
0: zoiets, zoiets dat je diepste snaartje raakt. Ja. Iets waarop je of een warme boodschap aan iemand kan geven. Mm-hmm. Zo, dat soort muziek.
1: Ja.
0: En vandaag maken we daar een speciaalke van. Want zoals je weet... Ja, wacht, kontje, het wordt 18. 3, 2... Eén, tik de vloer. Ah, ik heb al het
1: geluk. Ik heb met mijn voet gehoord.
0: Sorry, Raan, je hebt niet meegedaan. Dus deze week...
1: Wat gaat er nu gebeuren? Gaat mijn hoofd ontploffen?
0: Deze week, dat zullen we nog wel zien. Okay, dat weet je nooit, dat is de kosmos. Allee, concentratie. Deze week dan bedanken we leerkrachten. We geven die een dikke merci. Dus als jij een leerkracht wil bedanken, maar dat is misschien een beetje een gevoelig verhaal, waar een gevoelig plaatje bij hoort, dan kan dat nu. Voilà, maak er maar een lekker mailige boodschap van.
1: Ja.
0: In de Joe-app, leerkrachten bedanken is dus het enige wat je daar nu mag doen met een mailige plaat. Als je er wordt uitgepikt, krijg je 2 kilo chocolade thuisgestuurd van Merci, die je aan die leerkracht kan geven.
1: Ja, ja, vooral dat laatste deel is zeer belangrijk, die je aan de leerkracht kan geven.
0: Wij gaan dat checken.
1: Moet geven.
0: Ja, en ChatGPT telt niet als leerkracht. Hè, dus je moet de echte mensen van vlees en bloed zijn.
1: 2 kilo is echt veel.
0: Allee, aanvragen, mailig, leerkracht, Joe App, nu.
3: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
4: 3, 2, 1.
5: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
4: Sorteren kan je zo meteen.
6: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: De kok
9: en de koning.

0: onze Mozart in de 90s had geleefd, dan had hij Robert Miles geheten en dit gecomponeerd. Klassieke muziek uit mijn jonge tijd. En zeg nu zelf, bestaat er iets belangrijker dan Children? En nu we toch goed aan het boeken zijn, ja, ik heb dit net nog even in elkaar geknutseld.
1: Maar... De kok en de koning.
2: Pitstop.
3: Ja, op 26 juni.
0: Ken je het nog, Rani? Ik ben er nog op uit geweest. Oh, sorry, je zei
3: het. Ja, ik ken het ook. 26 juni, dan kan jij zo'n nummerplaathouder van Joe komen halen hier in Vilvoorde.
0: Ja, het is een soort van uit de hand gelopen grap. Het is allemaal begonnen omdat Rani jaloers was op de mijne.
3: Ja.
0: En ik bedoel op mijn nummerplaathouder, die op mijn auto hangt, waarop staat, in deze auto staat de radio op Joe. Dat is het. Eigenlijk meer is het niet.
3: Ja, en ik wou er zo een en iedereen wou er zo een. De collega's wilden er zo een. En jij blijkbaar ook.
0: Ja, we hebben er 100 besteld. Mm-hmm. En je kon sinds daar straks via job.be kon je een plekje reserveren om hem te komen afhalen. Want we schroeven hem er ook meteen op. Mm-hmm. Want anders geloven wij niet dat hij die echt gaat gebruiken.
3: Nee, klopt.
0: We schroeven hem er meteen op. Volgende week vrijdag. Onze laatste uitzenddag
3: is dat dan. Volgende week vrijdag al. Wow.
0: Voor de vakantie. Dat is 26 juni.
3: Ja.
0: Ja. We hebben daar een klein nieuwtje over.
3: Mm-hmm.
0: Er zijn nog 4 plaatsen.
3: Ja.
0: Ja.
3: Dat is niet veel.
0: Dat is, dus als je nog wil afkomen, dan moet je nu even...
3: je inschrijven.
0: Ja. Het is gewoon voor een nummerplaathouder. Het is niet dat we er, een naakt dansje bij gaan doen of zo.
3: Nee. Allee, Tom gaat dat doen, maar ik ga dat gewoon bekijken.
0: Ja, maar we zijn hier wel. We willen je heel graag verwelkomen aan het DPG-gebouw in Vilvoorde te doen. Er zijn ook heel veel mensen die gestuurd hebben, maar ik woon in Spanje. Of ik kan niet afkomen. Of ik heb geen... Daar zijn wij hier ook over aan het nadenken, want dat is ook een... Ja, dat is eigenlijk een beetje oneerlijk, hè. Dus misschien dat we daar nog iets voor kunnen... Maar dat is
3: zoeken
0: voor
3: nog een mouw om daaraan te passen.
0: Als iemand een mouw heeft liggen...
3: Ja, wel.
0: Ja.
3: Het wordt toch warm, dus je hebt ze niet meer nodig.
0: Doe zelf ook eens iets.
1: Melige maandag.
0: Allee, vooruit.
3: Ja, we zochten een melige maandagplaat, maar het moest er eentje zijn voor een leerkracht. Heel veel mooie berichten kwamen weer binnen via de Joe-app. Want natuurlijk vind jij dat jouw leerkracht zo'n dikke merci verdient. Zo'n een echt extra large merci-exemplaar met daarin... 200?
0: 180.
3: Ah ja, 100.
0: Ah nee, 178. Nee.
3: Ah ja, nee, hoeveel
0: eentje,
3: waren er nu?
0: Voor u eentje en voor mij eentje.
3: Ah ja.
0: 180
3: exemplaren van die kleine merci'tjes. En heel veel kandidaten. Maar we hebben er iets uitgepikt dat Stefanie uit Zwalm doorstuurde.
4: Hallo, ik ben Fee.
5: Oh.
4: Hallo, ik ben Ede. Oh. En ik wil de juffen van de Vlinder graag bedanken. Juf Annelien en juf Katrien, want ze zijn heel lief en ze leren me veel over Japan.
6: En uw vliegtuig is super mooi.
5: Oh.
4: Dus daarom willen we graag het liedje vragen van The Greatest Love of All van Whitney Houston. Dankjewel.
6: Dankjewel.
7: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. Eén grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.
1: Dikke merci.

0: zou je zo toch eens een paar maanden willen kunnen terughalen dat ze nog wat liedjes kan maken, hè?
1: Ja.
0: Whitney Houston, the greatest love of all. Prachtig. En merci om die aan te vragen, kleine lieve schatten. Voor je leerkrachten. Hoe cute waren jullie. Als jij ook een plaatje wil aanvragen voor je leerkracht en een dikke merci wil krijgen om aan die leerkrachten te geven, dan kan dat in de Joe-app gewoon even een berichtje sturen. En dan maken we er morgen werk van. We gaan dat de hele week lang doen. Zometeen de duivelkoorts is even opmeten, maar eerst 2 minuutjes over 6:30. Wat gebeurt er verder in de wereld, Bart?
2: Ja, want het vredesakkoord tussen de VS en Iran is al ondertekend. Dat zegt een hoge Amerikaanse functionaris. Volgens hem is die ondertekening gisteren meteen elektronisch gebeurd. De officiële ondertekening met een pen blijft gepland voor vrijdag in Zwitserland. Bij verschillende huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook 60.000 euro cashgeld, wagens en luxe goederen in beslag genomen. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te smokkelen. De Rode Duivels spelen vanavond hun openingsmatch op het WK voetbal. Tegenstander is Egypte. De match vindt plaats in Seattle. Daar wordt het heel warm. Het Amerikaanse Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien. Daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
0: Oh, je ziet, wij zijn hier ook wel een beetje hitte gewoon. Hè?
1: Maar ja,
0: kunnen die wel, die duivels.
1: Maar ja, die kunnen daar tegen. Ja, het is wel al een beetje voelbaar op de weg dat er straks een matchken van de duivels aankomt. Want ik heb maar 5 files te melden. 5 plaatsen waar je 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Brusselse Buitenring. 26 minuten lang wel tussen Wezenbeek op en Mendiegem. Op de E314 richting Brussel gebeurde een ongeval tussen Genk Oost en Park Midden-Limburg. Vertraag je 24 minuten. Op de Antwerpse Ring richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen West en Borgerhout. En ook 13 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Ook 13 minuten op de E40 in de richting van de kust tussen Oost-Duinkerke en Middelkerke. De

0: Allee, op veel plaatsen zal het een pintje in een blikje of een flesje zijn, maar het gaat gebeuren, want over een uur en 2 uur en 23 mm-hmm. minuten, dan is het zover. Dan spelen onze Duivels hun eerste match op het WK in Amerika. Voetbal gaat hopelijk een feest zijn. Ze spelen tegen... Wat was het nu weer?
1: Egypte.
0: Egypte, juist. Ja. Ja, tot daar ben ik dan mee. Ja. Ja. Maar ga jij kijken, Rani?
1: Ja. Als de Rode Duivels spelen, dan kijk ik wel. Ja.
0: Ah ja, maar echt, hè?
1: Maar echt, ja. Ga,
0: en dan thuis gewoon zo op de zetel?
1: Ja, absoluut.
0: Een man lief en een
1: pintje. Ja, en ook als ze scoren. Wow! Ja. Ik ben een grote Lukaku-fan. Vroeger was het Eden Hazard, maar ja, die is er niet meer bij.
0: Helaas. Die gasten gaan met pensioen op in 21.
1: En Doku ook wel.
0: Ja. Ik ga zeker ook kijken. Ik ben alleen thuis met het kind. Dus ik
1: roepen al wat
0: je wilt. Maar dat is bij mij wel in vol ornaat. Ik doe dat mijn truitje aan.
1: Ik geloof
0: wel in de power daarvan.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik las ergens dat Peter van den Bremt, je weet wel, die commentator, die eigenlijk... Oh, ik heb daar ooit eens een voetbalmatch van gehoord.
0: Ja.
1: Ik zat in de wagen, ook al omdat ik hier was, denk ik, tijdens die wedstrijd. En ik vond dat ongelooflijk hoe goed die man kon commentaar geven zonder dat ik dat zag.
0: Voetbal is op de radio vaak beter dan op televisie.
1: Echt, hè?
0: Dat meen ik echt.
1: Ja, dat was fantastisch. Ja. En hij zegt dat de Rode Duivels rustig moeten blijven.
0: Ja.
1: Dat ze dat hebben geleerd uit 2014.
0: Ja, en het zijn zo'n beetje, de gouden generatie is dan zo gezegd voorbij. Mm-hmm. Maar je hoort toch langs alle kanten van, ja, maar onderschat ze niet. Want deze Rode Duivels zouden zo wel eens de verrassing kunnen zijn. Enfin, we gaan niet jinxen, we hopen. Nee. Kevin gaat alvast kijken uit Houthalen Helchteren. En die doet inderdaad van Raise Your Glass met een Jupiler.
1: Ja.
0: In onze richting. En die heeft zijn truitje al aan.
1: Voilà. Ja.
0: Wel goed aan het indrinken, want het is nog 2 uur, hè.
1: Wacht toch even, hè, Kevin.
0: Ja, en bij Anne zijn de eerste supporters al aangekomen.
1: Ja.
0: Die heeft de tuinkabouters in het rood gestoken.
1: Ik
0: het daar echt serieus.
1: Oké. Okay. Ah ja, ik dacht dat je Romina bedoelde.
0: Romina?
1: Ja, die zit ook al in tenuken.
0: Oh ja, Romina. Ja, die heeft er ook echt geweldig veel zin in. Enfin, waar ga jij kijken, met wie en hoe is de sfeer daar op dit moment? Laat ons even weten in de Joe-app. Dank je wel.
2: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
3: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
4: Zegt jouw de console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recuperpunt.be.
5: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
6: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
7: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep, biep.
6: Sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
7: Ah ja, oké, maar waar?
6: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
7: Oef.
8: Midas, je kan altijd vooruit.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
12: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
14: Bellorta, Bellorta. Verbonden door smaak. Auto 5.
15: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto.

0: Daft Punk en Pharrell Williams. Ja, we krijgen hier gekke berichten. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld Noël die zegt, die nummerplaathouders, dat is precies als tickets kopen voor K3. En Dimitri zegt, alle tijdsloten zijn uitverkocht. Wij wilden dat eerst niet geloven.
1: Ja.
0: En dan zijn we het even gaan checken in het goed geknutselde formulier waar Rani en ik het hele weekend voor rondgebeld hebben om dat in orde te krijgen. En wat blijkt...
2: Dit is Joe.
3: De kok en de koning. Pitstop.
0: Ja, het is geen zever. Dit hadden wij op een of andere manier wel echt totaal niet...
1: Nee, hè? Echt niet, hè?
0: ...zien aankomen. Dus wacht, dit is begonnen met de vorige week. Krijg ik van onze Nederlandse collega's zo'n nummerbordhouder... Waar gewoon zo'n zwart plastiekje waarop staat... In deze auto staat radio op Joe.
1: Ja.
0: Ik heb dat op mijn auto geschroefd. Rani heeft mij betrapt. Mm-hmm. En zei, ah, ik wil dat ook.
1: Ja.
0: En voor we het wisten, wou de halve wereld het.
1: Voilà. Dan ja, en nu heeft de halve wereld zich ook aangemeld dat die dat willen komen halen, de 26e juni, onze laatste dag.
0: We hebben dat daar straks, 2 uur geleden hebben we dat voor het eerst verteld en nu zijn we dus uitverkocht.
1: Ja.
0: Want we hadden er maar 100.
1: Ja, en nu?
0: Ja, moeten wij eens even nadenken.
1: Spoedberaad.
0: Maar dat is hier, hè, aan het DPG-mediagebouw.
1: Ja, dat is hier.
0: Kan hier zelfs meer dan 100 man op de parking.
1: Ja, dat moeten we ook eens navragen eigenlijk.
0: Zouden wij zo van die vergunningen voor moeten we aanvragen om zo straatbordjes en...
1: Moeten we zwaantjes voorzien?
0: Ja.
1: Of wij veel vragen.
0: Wij moeten hier duidelijk nog heel even over nadenken. Ja. En ook voor de mensen die zoiets hebben, joh, maar wij kunnen niet afkomen. En die dan dreigen om naar Radio 2 te luisteren. Ja. Niet doen!
1: Nee, niet doen, niet,
0: niet doen.
1: Nee, dat is echt wel... Dat is echt niet doen. Nee.
0: Dat is een wanhoopsdaad, mag je nooit doen.
1: Nee, mag je niet.
0: we gaan daar iets op vinden. Laat ons even nadenken en recapituleren en samen even de koppen steken. En we doen dat straks dan misschien wel bij een pintje tijdens... Toen werden er nog goede nummers gemaakt voor de Rode Duivels.
4: Ongelooflijk toch. Dat is een slecht idee.
3: De kok en de koning.
0: De Rode Duivels spelen straks 9 uur tegen Egypte. Hun eerste match in de groepsfase van het WK.
1: Ja, jullie zijn er helemaal klaar voor. Kevin zegt dat iedereen welkom is bij Prik en Tik in Houthalen Helchteren. Oh. We kijken op grootscherm vanaf 8 uur. Gaan de deuren open. Bij Peter kijken ze met 5 koppels om de beurt bij 1 thuis. Dus als we rond willen geraken, dan zullen ze toch hun best moeten doen. En als ze echt goed zijn, dan kunnen we een beurtrol een tweede of zelfs derde keer opstarten.
0: Nancy kijkt niet mee.
1: Nee.
5: Hey, Rani en Tom. Ik ga niet kijken. Ik ben op weg naar mijn huisarts. En ik hoop, dat, want het is zonder afspraak, dat al die mannen die normaal wel in die wachtzaal zitten, nu al ergens op café of whatever zitten, zodanig als ik straks bij de huisarts toekom, dat ik daar geen 2 uur ga moeten wachten, maar dat redelijk snel aan mij gaat zijn.
0: Dat is zo, elk voordeel heb zijn nadeel.
1: Ja, voilà. Ja, Sandra zegt, de zoon en ons rattenpoes zijn er ook klaar voor. Zo'n lief is echt helemaal in de kleuren van de Rode Duivels. En ze zegt, PS, Rani, Doku zal wel

0: snel terug naar huis komen, want zijn vrouw staat op bevallen. Niet goed getimed, maar ja, dat kan ook. Je kunt lang weeën hebben ook.
1: Ja, maar
0: dat
1: had ook wel moeten nadenken. Mijn ouders hebben mij gekregen in hun verlof. Die hadden een bakkerij, die hadden maar 3 weken verlof per jaar. En die hebben dat zo gemikt dat ik er op tijd was.
0: Ja, ja maar ja, die voetballers van tegenwoordig, die kunnen meer shotten, hè, die kunnen meer mikken. Hè.
1: Nee, en niet meer rekenen ook niet. Caroline die zegt, ik ga naar de Rode Duivels kijken vanuit Beauville in Frankrijk.
0: Wow.
1: Mijn man is Engeland supporter en moet meekijken. Koen gaat doen wat wij net gezegd hebben. Voetbal op de radio kan prachtig zijn, Peter van der Bent.
0: Ja, absoluut.
1: Het woord radioluisteren in de vrachtwagen voor mij. Geniet daarvan, Koen, kan ook plezant zijn.
0: Gertie, die gaat in La Nucia kijken met een wijntje en iets lekkers. Annick, die zegt, ik hoorde vroeger in examentijd ook matchen op de radio op mijn kamer. Tof was dat, maar als ik de kans had om pauze te plannen, toch liever voor tv. Wat gaat zij doen? Wel, als de dochter die in de examens zit wil kijken, dan gaan ze samen kijken, thuis. En als ze dat niet wil, dan wijkt ze uit naar vriendinnen of café.
1: Dat is te vriendelijk. Echt, absoluut. Christa, die gaat kijken vanuit Kreta. En er is één man waarvan wij eigenlijk nu al perfect weten, zelfs zonder het aan hem te vragen, waar hij naar de match gaat kijken. Ja. België tegen Egypte. Mm-hmm. Want dat zal gewoon hier zijn, waarschijnlijk dan, Stijn Smet.
0: Ja, Stijn.
2: Ik denk Vilvoorde.
1: Ja.
2: Grootscherm.
0: Ja. Kan je dat hier op grootscherm projecteren? Eigenlijk?
2: Mijn draadje.
1: Maar wacht, you're doing it wrong.
2: Ik ben voor Brazilië.
1: Maar nee, trek dat terug. Er zit er nog altijd ergens in die het verpest. Geef maar eens goed zijn vet in de Joe-app, dames en heren.
2: Ik weet niet wat onderbroek ik aan heb, hè.
1: En dat gaan
0: weer die rode string of wat had er vorige week ook.
3: De kok en de koning.

0: magazine in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
3: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
4: 10 om te zien.
2: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
3: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
2: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
3: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
2: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
5: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Nu bij Aldi 50% korting op perziken. Dat is 750 gram voor de knaldiprijs van maar €2. Aldi, altijd slim.
8: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Dit is jou.
10: Vanavond zijn we de 12e man voor de Rode Duivels. Ik warm jullie alvast mee op met een pak heerlijke platen van onder andere ABC, Britney Spears en Prince. Het is bijna 7:00. Nieuws krijg je van Bart Beekaert. Goedenavond, Bart.
11: Goedenavond. Het akkoord tussen de VS en Iran is al ondertekend. 11 aanhoudingen in een drugsonderzoek in Brussel. En in Seattle loopt het supportersdorp van de Rode Duivels vol. Het raamakkoord tussen Iran en de VS is al ondertekend. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd op de G7-top in Evian. Hij zelf, vicepresident J.D. Vance en de Iraanse parlementsvoorzitter hebben het akkoord elektronisch ondertekend. Vrijdag volgt de ceremonie met de fysieke ondertekening in Zwitserland. Collega Robin Raamakers legt uit waarom er niet tot vrijdag is gewacht.
12: Het enige plausibele antwoord volgens mij is dat Iran vragende partij was om een digitaal ondertekend akkoord te hebben, om zich ja enigszins in te kunnen dekken tegen een mogelijke Israëlische reactie. Een reactie die op dit moment nog op zich laat wachten. Officieel heeft Israël nog niet kenbaar gemaakt wat zij eigenlijk van dit akkoord vinden.
11: Het akkoord betekent onder meer dat de blokkades van de Iraanse havens opgeheven worden en dat de straat van Hormuz opnieuw opengaat. Bij huiszoekingen in Brussel zijn 11 mensen opgepakt in een onderzoek naar internationale drugshandel. Er werd ook €60.000 cash geld, wagens en luxe goederen in beslag genomen. Dat meldt het parket. De verdachten zouden auto's gebruikt hebben met verborgen ruimtes om de drugs over de grens te smokkelen. Het onderzoek loopt verder. En in Seattle loopt het supportersdorp voor de Rode Duivels vol. Om 9:00 spelen ze daar hun openingswedstrijd van het WK tegen Egypte. De sfeer zit er bij de supporters al goed in.
6: Het is leuk om met al die Belgen samen te komen in Amerika. We wonen allemaal in Amerika, dus dat is een leuk samenhorigheidsgevoel.
13: Kevin De Bruyne en Jeremy Doku natuurlijk. De flits van België. Zij gaat doen voor België.
6: Ze hebben winnen, dat verwachten wij.
11: De wedstrijd wordt daar op de middag gespeeld en het is heel warm, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dagen daarna wordt het warmer met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
10: Het is een redelijk rustige avondspits. Er staan 2 files in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die kun je vinden op de Brusselse buitenring. Tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem moet je er 24 minuten bij rekenen. Komt daardoor een defecte vrachtwagen waardoor de rechterrijstrook is versperd. En er staat er ook nog een file op de E40 richting kust. Tussen Oost-Tuinkerken en Middelkerken moet je er 7 minuten bij rekenen.
14: Dit is Joe.
15: Met Stijn Smits.

Goedenavond, dit is Joe met zometeen weer 4 filmtickets in Movie Match. En vandaag zoeken we een film waarin er al eens een glaasje melk gedronken werd. Laat dat alvast een goede tip zijn. Verder heb ik in de One It Wonder Battle 2 Eurovision hits uit de 90s. En voor het hitarchief.

Eind augustus dan komt er een nieuw album uit van Prince met daarop allemaal songs die nog in hun kluis lagen. Niet alleen ouder materiaal, ook songs waar hij aan gewerkt heeft vlak voor zijn dood. Nu, of Prince zelf blij zou zijn met dat album, dat weet ik nog zo niet, want hij stond erom bekend om zeggenschap te willen hebben over wat de wereld van hem mocht horen en wat niet. Zometeen Colby Kaye, nu

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
5: Ik ben blind.
6: Ja, zit er vast.
5: Ik ben blind.
6: Het licht is uitgevallen.
5: Oh. Ik dacht even...
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
7: Taco met kip en... avocado. Want die zijn nu 2 avocados kopen plus 1 gratis.
9: Caramba.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

duivels deze avond. Ik krijg heel wat fijne berichtjes binnen in de job. Dimitri uit Hulshout heeft zichzelf helemaal ingekleurd in de Belgische driekleur. Jolanda uit Deinzer die stuurt voetbal en pizza vanavond. Dus heeft er een foto van haar living bij gestoken. Dat is een half rode duivels altaar dat ze daar heeft gezet. En Bart uit Brugge, dat is wel cool, die leest audioboeken in. En die is 2 uur vroeger begonnen zodat hij straks de match niet mist. En wat je ook niet mag missen nu, is je kans om 4 filmtickets te winnen. Want een nieuwe week en dus ook nieuwe kansen om zo'n pakketje filmtickets in de wacht te slepen. Ik ben dit weekend eindelijk naar The Devil Wears Prada 2 gaan kijken. Ja, ik weet dat ik loop een beetje achter, maar met mijn vakantie ertussen schoof het allemaal een beetje op. Je kent het concept ondertussen van Movie Match. Ik speel zo meteen een nummer dat gebruikt is in een film. En het is aan jullie om te raden welke film dat is. Vandaag keur ik meerdere oplossingen goed. Want het nummer zat in verschillende films, maar de meeste gaan het denk ik herkennen uit een redelijk recente film. Het is een lang nummer, dus je kunt er lang over nadenken. Stuur me het juiste antwoord in de Joe-app. Movie Match.

0: George Michael. Een father figure zat in een bekende film, een redelijk recente film. En ik heb iemand aan de lijn die nog maar net weet dat ze gewonnen heeft. Goedenavond, Natasja. Ja, dat moest even heel rap gaan. Natasja, wat had jij gestuurd in de Joe-app?
1: Baby Girl.
0: Ja.
1: Keanu.
0: Zeker, zeker. Baby Girl was een van de juiste antwoorden. Maar inderdaad, Keanu zat er ook nog tussen. En Atomic Blonde ook. Maar de meeste mensen gaan het inderdaad kennen uit Baby Girl. Die film van vorig jaar met Nicole Kidman, Harris Dickinson en Antonio Banderas. Ik neem dan aan dat je hem niet gezien hebt.
1: Nee, nog niet.
0: Maar dat komt dan misschien nog goed. Ze spelen hem nu niet meer in de cinema. Maar misschien kun je wel eens oproepen. Maar je kunt wel 4 keer naar een andere film, of 1 keer met je gezinnetje, of 1 keer met je lief. Je mag kiezen, je mag ermee doen wat je wilt, Natasja.
1: Super.
0: Veel plezier ermee. Fijne maandagavond nog.
1: Oké, bye bye.
0: En supporteren, hè, straks.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dag, Natasja. Ik heb nog 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat nog steeds op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Daar komen er 12 minuten bij. Komt daar door een defecte vrachtwagen, waardoor de rechterrijstrook is versperd.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Toto hier bij Joe. Hold the line. Natasha die mag dankzij Baby Girl naar de film. Morgen een nieuwe kans om net als Natasha een paar filmtickets te winnen. En dan zoeken we een film met een typetje van Rowan Atkinson.

0: ik ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Deze week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: De ketelaren voor de bruine. Geweldige goal!
1: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
1: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
1: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
8: Ritchie, citroen met framboos.
9: Ritchie, Belgische limonade.

Moves Like Jagger. En over Jagger gesproken, donderdag geef ik nog een leuk cadeau weg voor de fans van de Rolling Stones, namelijk de nieuwe biografie over de Stones. Dat is voor donderdag. En ook bij de Kok en de Koning kun je deze week iets leuks winnen. Daarover zo meteen meer. Eerst vieren we nog een verjaardag, want Paul Michiels is jarig vandaag. Polle Pap wordt er 78. En wat voor een briljante muzikant is dat toch, hè? Dit is daar een mooi bewijs van, dat heerlijke Like a Mountain van Soul Sister. No!

toch zo'n beetje naar het lijflied van Ingeborg, denk ik. Gratitude to the left. Gratitude to the right. Adem in en adem uit. Mika, relax, take it easy. Het einde van het schooljaar nadert weer en het is ook een mooi moment om de juf of de meester van je kinderen of kleinkinderen eventjes op een piedestal te zetten. Want je moet het maar doen, hè, zo lesgeven. Ik weet het, ze hebben veel verlof, maar het feit dat er zoveel leraren tekort zijn, wil ook gewoon zeggen dat het een job is die blijkbaar toch niet iedereen wil doen, ondanks dat riante verlof. Dus een bedankje zo op het einde van het jaar, dat is denk ik een kleine moeite. En je kunt zo'n bedankje winnen hier bij Joe in de vorm van een dikke merci. Dat is echt een gigantische reep merci. Je weet wel, van die merci-chocolaatjes. Van in totaal meer dan 2 kilo chocolade. Die reep is dus helemaal...

0: gevuld met zo van die Merci-chocolaatjes. Het zijn er 180 in totaal. Allee, ja, het zijn er nu nog 174 nadat ik de reep heb vastgehouden. Maar het zijn er ook nog altijd heel veel. Je kunt dat dus winnen deze week bij de Kok en de Koning, zo'n dikke Merci. Het enige wat je daarvoor moet doen is in de Joe-app een audioberichtje inspreken waarin je de leerkracht van je kind of kleinkind bedankt. En je mag er dan meteen ook een verzoekje aan koppelen. Dus bijvoorbeeld, hallo, ik ben Gerda, de bomma van Maxime en ik wil graag Zizi Top horen met Gimme All Your Lovin' voor onze Maxime zijn juf, omdat zij hem dit jaar met zoveel liefde en toewijding heeft begeleid op een moment dat hij het moeilijk had om bij te benen met de rest van de klas. Zo gemakkelijk is het.
1: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. Eén groot

0: zometeen bij Joe. Dit zijn meer dan mooie woorden, jij
1: verdient de Nobelprijs. Een nummer dat ongetwijfeld in het Spotify-lijstje van Donald Trump staat. De Nobelprijs van Clouseau komt eraan. Hij krijgt ook nog eens

0: jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Oei, nog maar tot 21 juni?
0: Yep, info op telenet.be.
2: Straks heb ik een heel leuke One It Wonder Battle met daarin twee eendagsvliegen uit het Eurovision Circus. En nee, het zijn geen winnende platen en toch zijn het toppertjes. Hoor je straks. Eerste nieuws van 8, dat krijg je van Bart Beekaert.
3: Goedenavond, de opstelling van de Rode Duivels voor de wedstrijd tegen Egypte is bekend. Spanje verslikt zich in Kaapverdië en Wim T. Schippers is overleden. In Seattle beginnen de Rode Duivels over een uur aan het WK-voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. De opstelling is net bekendgemaakt. Collega Maarten Brex overloopt die.
4: Het is uiteraard met Thibaut Courtois in doel, Castagne op de linksachter, Mechelen en Ngoy wordt ons centrale duo en Meunier op de rechtsback. Middenveld met Onana, De Bruyne en Tielemans en voorin dan de man die onze vedette moet worden op dit WK, Jeremy Doku. De ketelaar wordt onze spits en Leandro Trossard, Champions League finalist met Arsenal, op de rechtsbuiten.
3: Het is wel erg warm in Seattle, rond 32 graden. Het Weerinstituut heeft een hittewaarschuwing uitgestuurd. Een grote verrassing op het WK. Spanje kan niet winnen van Kaapverdië. De wedstrijd is net afgelopen en het werd 0-0. In Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. In Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
5: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
3: Wim T. Schippers was 83. Vanavond blijft het droog met opklaringen. Morgen is er eerst kans op enkele buien, daarna droog en vrij zonnig bij maxima tot 25 graden. De dag daarna wordt het warmer, met vrijdag maxima boven 30 graden. Er is dan wel kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe.
6: Met Stijn Smits.

of Bianqui. Man-Eater, Daryl Holt beter en John Oates. Zeg, nu het dan toch een voetbalavond is, heb ik nog een voetbalweetje. Wat is de link tussen voetbalclub Manchester City en ABBA? Er is geen link, denk je dan, maar toch wel. Er komt naast het stadion op de terreinen van Manchester City namelijk een nieuw ABBA-theater. Dat zal een vaste stek worden voor Mamma Mia The Party. Dat is een soort dinnershow / musical waarbij je dus eten krijgt terwijl er liedjes van ABBA gezongen worden. Dit bijvoorbeeld Mamma Mia, ABBA.

Dat is er eentje voor Hopla met de beentjes op te doen. Mojo en Lady. Zeg, vanaf 9 juli, dat is binnen een kleine maand, dan zitten we met Joe weer een hele maand lang in de Westende met Joe Paradise Beach. Daar kun je elke dag terecht op ons gezellige terras voor een koffietje met een gebakje, een ijsje of een cocktail bijvoorbeeld. En we hebben natuurlijk ook weer een paar gratis concerten. Die maken we binnenkort bekend hier bij Joe. Maar er zijn ook wel wat extraatjes dit jaar. Zo is er op 17 juli een strandversie van Vlaanderen Zingt. Dat is een grote zangstonde met Tom de Kok. Op 19 juli dan is er de Joe Hondenwandeling. Kun je je viervoeter meenemen. En Sven die gaat een DJ-setje doen met allemaal 80's hits. Dat is op 11 juli, de Vlaamse feestdag. En kijk, over 80's gesproken. Dit is Kaiju Gugu hier bij Joe met Too Shy.

0: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
1: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
2: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
1: Ah, wat doen we dan?
0: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
1: Ah.
3: Midas, je kan altijd vooruit.

Clouseau en de Nobelprijs. En Koen Wouters die had niet de Nobelprijs, maar wel de eerste prijs tijdens de Voice van Vlaanderen dit jaar. Want zijn teamlid, en ook eigenlijk enige teamlid, Bas, die won dat hele spel. En die Bas die heeft nu een eerste single uit. All because of you. Te misschien al horen passeren hier bij Joe. Bas Serra en All Because of You. Dat die jongen kon zingen, dat wisten we al wel van in de liveshows. Maar hey, nu heeft hij dus ook deze prima eerste single. Je zal hem regelmatig hier bij Joe horen langskomen trouwens. Zometeen hier bij Joe nog Casey and the Sunshine Band en Give It Up. Maar nu pluggen we eerst de gitaren in voor de kids. And There Will Be No Next Time.

Dansen, dansen met de Casey en de Sunshine Band hier bij Joe in Give It Up. Zeg, als je zo meteen mee wil bepalen wat er te horen zal zijn op Joe, dan moet je de Joe-app alvast bij de hand nemen, want de One Hit Wonder Battle komt eraan. Deze keer twee deelnemers van het Eurovisie Songfestival, die weliswaar niet wonnen, maar toch een dikke hit scoorden, al was het er wel maar eentje.

0: die Bruno Mars die heeft heel veel funky nummers. Maar ook een paar meer ingetogen, zoals deze Grenade.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: En nu doen we de deuren van het One Hit Wonder Museum weer open. En dat is best een groot museum met vaak heel mooie kunstwerken. Ook vandaag halen we er weer twee van de muur. Twee eendagsvliegen staan bovenaan in de Joe App te pronken. En het is aan jullie om te kiezen welke binnen 4 minuten te horen is hier bij Joe. Jullie hebben het laatste woord door gewoon je favoriet aan te tikken in de app. Het kost niks, dus waarom zou je het ook in godsnaam niet doen? Je kunt kiezen tussen deze twee. Het was de inzending van de UK in 96 voor het Eurovisie Songfestival en ze kreeg toen deze Gina G van België 12 points. Niet genoeg om te winnen, maar het werd toch een hit in ons land, maar het was wel haar enige hit, deze Ooh, Ah, Just a Little Bit. Kun je voor stemmen? Of je gaat voor deze. Twee jaar later stuurde die UK dit naar het Songfestival. Dat is lang geleden, Imani. Ze werd er tweede mee, net na Diva van Dana International. Where Are You Now? Het bleef haar enige hit. Welke van de twee wil je horen? Momenteel staat het 50-50. Dus het is aan jullie stemmen geblazen in de Joe App.

saxofoontje daarbij. Billy Joel kreeg hier bij Joe. And just the way you are. Het was spannend in de Joe-app. De One Hit Wonder Battle. Het ging vandaag tussen Gina G en Ooh Ah, Just a Little Bit. Of Imani, Where Are You? Twee inzendingen van de UK voor het Songfestival in de 90s. Het scheelt niet veel. 53% voor de winnaar en 47% voor de verliezer. Dat gebeurt wel eens vaker en het is een duidelijk teken dat je wel degelijk moet meestemmen, want soms doen een tiental stemmen ertoe. Vandaag was het een beetje meer dat de verliezer nodig had. Maar goed, het kan dus wel. Dus je moet wel degelijk meestemmen om je favoriet op de radio te krijgen. Maar wie hebben jullie dan vandaag tot favoriet gebombardeerd? Is het Gina G of is het Imani geworden? We gaan eens luisteren. Ah, het is Gina G geworden uit 96, de inzending van de UK Tour. En het was nog in de tijd dat het Eurovisie Songfestival begeleid werd door zo'n volledig symfonisch orkest. En die wisten hoegenaamd niet wat ze aan moesten met die Eurobeats van Gina G. Het klonk heel bijzonder toen. Nu krijg je alle biepjes en bliepjes erbij. Gina G, de winnaar van de One It

Heerlijk! Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, komt uit dat geweldige album Songs from the Big Chair. Dat is een album dat eigenlijk ook prima zou thuishoren in de iconische album 500 van Joe Gold. Onze collega's die gaan daar namelijk de beste songs uit de allerbeste albums draaien. Maar geen lijst zonder stemmen natuurlijk. Dus geef alvast jouw drie favoriete albums aller tijden door op joegold.be of doe het in de Joe-app bij Joe Gold. Het resultaat hoor je dan vanaf 22 juni bij onze collega's van Joe Gold.

Nog even en dan beginnen de Belgen eraan. Hun eerste wedstrijd op het WK tegen Egypte deze avond in een lodenhitte van 32 graden. Iemand een pronostiekje van wat het gaat worden? Ik ga voor 3-1. Je mag de radio trouwens gewoon op Joe laten staan. Ik hou je op de hoogte als er gescoord wordt. En deze Phil Collins die zal het WK vast ook wel volgen, want dat is een voetbalpapa, hè, die Phil Collins. Zijn zoon Matthew Collins die speelt namelijk bij Salzburg in Oostenrijk. Een middenvelder is dat, die Matthew Collins. Kampioenstitel zit er niet in. Dit jaar trouwens, ze staan op de 9e plek in het klassement. Zeg, ik heb London Beat nu voor je. You Bring on the Sun.

zon hebben ze daar blijkbaar dus genoeg in Seattle. Het is er 32 graden ondertussen. Ik vroeg pronostiekjes in de Joe-app en jullie zijn blijkbaar bescheiden. Ik zie veel 2-0, 2-1 af en toe ook. 0-0 staat er zelfs ook een paar keer tussen. En Chantal uit Londerzeel, die maakt het wel heel bond. Die zegt, ik gok op 8-1. Dat is wel heel positief ingeschat. Maar goed, het kan, het kan, het kan. Zometeen

0: Joe Metin, Bad Joe.
1: Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.
2: Juanes die komt zo meteen langs met zijn zwarte hemdje. En deze leuke uit de 80's serveer ik ook nog. De bal is rond, de match duurt 90 minuten en op het einde winnen de Duitsers. Van die voetbalclichés blijven we ver weg, maar ik hou je wel op de hoogte van de match van de Duivels. Het is 9 uur, nieuws krijg je van Bart Beekaert.
3: Goedenavond, de Rode Duivels beginnen aan hun openingsmatch op het WK. En op dat WK verslikt Spanje zich in Kaapverdië. In Seattle beginnen de Rode Duivels op dit moment aan het WK-voetbal. Ze nemen het op tegen Egypte. Collega Maarten Breks overloopt de opstelling.
4: Het is uiteraard met Thibaut Courtois in doel. Kastanje op de linksachter, Mechelen en Ngoy wordt ons centrale duo en Meunier op de rechtsback. Middenveld met Onana, De Bruyne en Tielemans. En voorin dan de man die onze vedette moet worden op dit WK, Jeremy Doku. De Ketelare wordt onze spits en Leandro Trossard, Champions League finalist met Arsenal, op de rechtsbuiten.
3: Sportjournalist Jarno Berto verklaart de keuzes van de bondscoach.
5: Er waren nog twee twijfelposities. De linksback en de linkercentrale verdediger. De linksback, daar ging het tussen Maxime de Kuyper en Timothy Castagne. Dat is dan Timothy Castagne geworden. Ik neem aan dat de bondscoach voor meer defensieve stabiliteit kiest. En daarnaast staat dan Brendon Mechelen. Beetje een keuze van de centimeters, omdat dat lengte is die wel belangrijk is tegen die grote Egyptenaren.
3: En een grote verrassing op het WK. Spanje is er in zijn openingswedstrijd niet in geslaagd om Kaapverdië opzij te zetten. De wedstrijd eindigde op 0-0. De andere wedstrijd in de groep wordt om middernacht gespeeld. Saudi-Arabië, Uruguay. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

It Takes Two van Tina Turner en Rod Stewart. En die Rod Stewart die heeft er gelegen bij heel wat fans hoor. Want dit weekend zegde hij een concert af wegens gezondheidsproblemen. Maar die gezondheidsproblemen die waren een dag later miraculeus van de baan. Want hij zat gewoon in het WK-stadion naar de match van Schotland tegen Haiti te kijken. En dat vonden heel wat fans er dan toch wel een beetje over. Eerst een concert afzeggen wegens gezondheidsproblemen. Maar dan een dag later wel vrolijk staan te spelen tijdens een voetbal.

Dan gaan we samen in het hitverleden duiken. We gaan deze keer naar 1993. Het was het jaar dat we er een kustgemeente bij kregen, althans toch op tv, want toen startte er op VTM een nieuwe soap die zich afspeelde in een fictief kuststadje. Quizvraag van de dag, hoe heette die serie ook alweer? Ik heb het er straks over, na Bruce Springsteen en nu Joan Armatrading. Drop the

0: Bruce Springsteen en I'm on fire. 0-0 is er nog altijd in de match België-Egypte. Wel al 2 gele kaarten gesprokkeld. Eentje voor Egypte en eentje voor ons. Kastanje, die heeft er eentje binnengehaald. En dat was niet echt nodig geweest.
1: Het hitarchief.
0: En zo kruipen we weer in de teletijdmachine van professor Barabas. En die flits stond deze keer terug naar 1993. Dat was het jaar dat koning Boudewijn overleed tijdens zijn vakantie in Spanje. Amper 62 was hij er toen. En 1993 was ook het jaar dat toeristen aan de Vlaamse kust massaal op zoek gingen naar het dorpje Wittekerke. Om dan te ontdekken dat het toch echt wel gewoon alleen een plaats was die op tv bestond. Want toen ging die soap in première. Met die tune weet je nog wel. Goedroen, Kitty, Matthias, Pamela en Ruben en nog een heleboel anderen. Die wisten dat nog. Wittekerken met Dr. Nelly, cafébaas Marcel en natuurlijk ook Willemans. En de muziek, hoe zat het daarmee? Wel, dit was de top 3 op 15 juni 1993.
1: Nummer 3.
2: Aliki bom bom down.
0: Aliki bom bom down. In 93 zaten we in Putje Zomer mee te zingen met een nummer van Snow. Ik verstond er niks van. Informer, Aliki boom boom down. En zoiets was het. In die trend verder geraakte ik toen niet. Stond toen op nummer 3, Snow en Informer.
1: Nummer 2.
0: Ah, slecht nieuws. Goal voor Egypte ondertussen trouwens. En zo zitten we ook aan Eros Ramazzotti, een echte Italiaanse hartedief was het toen. Volgend jaar speelt hij trouwens weer in ons land op 4 april en dan zal hij deze ongetwijfeld ook spelen. Cosa della vita. En helemaal bovenaan stond in 93, 33 jaar geleden, deze.
1: Nummer 1. What is love?

0: koude landen van Bluff en Geike-Aarnaert. Ik ben blij dat je hier bent. Dat denken ze momenteel, denk ik, niet in Seattle, die Rode Duivels. Want we staan op achtervolgen. 0-1 is het. Egypte speelt toch net iets gretiger dan onze landgenoten, heb ik de indruk.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: Ja, dit is weer het moment waarop je je muzikale brein weer aan het werk mag zetten. Want ik ben weer op zoek naar de perfecte plaat om vandaag af te sluiten. En dat mag echt van alles zijn. Hè? Van Two Unlimited en No Limit tot Hotel California van de Eagles. En alles wat daartussen ligt. Ik heb geen oogkleppen op, dus alles kan en alles mag. Kylie Minogue, Pearl Jam, Bonnie M, The Cure, Bryan Adams. Allemaal prima. Wat wil je horen zo straks vlak voor het nieuws van 10 uur in de Leste zijn de beste? Laat je leuke suggesties maar komen en verras mij eens.
1: De beste zijn de beste.

0: ik ben Camille.
1: Win familietickets voor Circus Camille.
0: Zie ik jullie daar?
2: Deze week bij Sven en Anke en de Kok en de Koning.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.

terwijl de Belgen nog steeds op achtervolgen staan. 0-1 vroeg ik voor suggesties voor de les te zijn de beste. Ja, dat is duidelijk, denk ik, deze. Stefan was uit Genk, die zei het WK voetbal is bezig. Dus dacht ik aan Shakira met Waka Waka. Dat is alvast een hele goeie. Dus

Kaliber, maar minstens even goed. Red Hot Chili Peppers en Californication. En een suggestie van Stijn uit Berlaar voor de lessen zijn de beste. De klassiekers die kwamen natuurlijk ook binnen. Tom wilde deze van PhD horen. I won't let you down. Zo kan al even geleden. Ik pak hem mee, Tom. Elzo uit Kasterlee, dat is een slijmbal hoor, want die stuurde Time Bennett met Listen to the Man with the Golden Voice, gewoon omdat jij een aangename stem hebt om naar te luisteren. Oh, Els, als ik hem zou draaien, dan zou het toch vooral gewoon zijn, omdat het een leuk nummer is. Hey, ik heb nog heel wat leuke suggesties in de app zitten, andere ook nog die ik nu niet net gespeeld heb, maar misschien heb jij er ook nog andere, want ik heb nog niks gekozen. Kan een van die vijf zijn die ik net heb gespeeld, een van de nieuwe of een die er nog in zat. Laat maar komen in The Joe App.

Samen met Billy Idol. Daar gaat ze zijn voorprogramma voor zorgen. Zeg, ik heb er nog een paar voor de lessen zijn de beste. Afar la Mauro e Comichatu van Raffaele Carra komt er zo meteen aan. Maar eerst gaan we de beentjes nog eens wat loswerken. Iets wat de Rode Duivels misschien ook moeten doen. Dat ze een tegentreffer kunnen scoren. Shapeshifters krijg je hierbij.

0: Rafaele Cara, dat is een heel fijn nummertje, maar het is niet het allerbeste van de hele avond, want dat komt nu.
1: De leste zijn de beste.
0: De leste zijn de beste, terwijl de Belgen nog steeds op achterstand staan met 0-1 tijdens hun match tegen Egypte. Maar zo'n zaken verdwijnen eigenlijk helemaal in het niets als je berichtjes binnenkreeg, zoals ik net binnenkreeg van Goedroen uit Roeselare. Goedenavond, Goedroen.
2: Goedenavond.
0: Want je hebt vandaag iets gedaan wat niet zo heel aangenaam is, hè?
2: Nee, ik ben aan een uitvaartdienst geweest van een lid van onze vereniging. Eigenlijk, ja.
0: En wat voor vereniging is dat?
2: Wij hebben een vereniging van Roeselare en dat heet Blijven Herinneren Roeselare Jeugdproject.
0: Ja, en wat herinneren jullie dan precies?
2: Ja, wij maken de jeugd erop attent dat ze nooit mogen vergeten wat er gebeurd is in Wereldoorlog 1 en Wereldoorlog 2.
0: Ja, dat is een nobel doel. En daar zat die vriend van jou in en die is helaas overleden en die had vandaag zijn begrafenis. En daar was een kippenvel momentje, hè?
2: Ja, toen de dienst begon, was dat natuurlijk mij stil in het mortuarium. Mm-hmm. En het eerste liedje dat ze draaiden, dat was Nights in the White Sutton van de Moody Blues.
0: Ja.
2: Dus dat is een liedje uit 1967. Mm-hmm. Zelf was ik dan nog piepjong, mm-hmm. maar eigenlijk klein. Maar dat is ook iets dat ik heel graag hoor en dat ging door merg en been.
0: Ja,
2: en
0: ik
2: vond dat eigenlijk heel verrassend om zoiets te horen tijdens een uitvaart.
0: Ja, weet je of hij zelf de nummers gekozen had? Weet je dat, toevallig?
2: Ik denk het niet, maar ik weet dat hij ook heel graag al die... Want die muziek was nog zo van die beetjezelfde genre muziek, mm-hmm. van de jaren 60, 70. Dus ik denk dat ze wel heel goed wisten wat de familie dan... wat hij graag had gehad op zijn uitvaart.
0: Oh ja. Laten we dan als eerbetoon die Nights in White Satin van Moody Blues nog eens draaien. Bedankt voor de fijne suggestie. Nog een hele fijne avond. Dag, Goedroen.
2: Dankjewel, Steen.
0: Dag. Jo.
1: Jo, de listen zijn de beste.

0: Zometeen duiken we samen de nacht in met Joe Easy. Ik zie in de playlist heerlijke songs van Plain White T's, Marco Borsato, Kelly Clarkson en Nick Cave en Kylie Minogue. Die komen er allemaal aan na het nieuws van 10 en dat krijg je van Bart Bekaert.
1: Goedenavond, Rode Duivels staan achter tegen Egypte. In Kortrijk blijft een school dicht door een besmetting. En acteur Wim T. Schippers is overleden. Rode Duivels zijn op achtervolgen aangewezen in hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Aan de rust staat het 0-1 voor Egypte. De Egyptenaren scoorden na 20 minuten. De Rode Duivels hebben het moeilijk, zegt analist Toby Alderweireld.
2: Alle positiviteit is een beetje weg. Ze hebben geen controle over de wedstrijd. Kunnen hun spel niet spelen. Ze zijn totaal niet dreigend. En je merkt dat er wel wat foutjes of onzuiverheden in zitten. Vooral aan de rechterkant met Meunier. En dan krijg je toch nogal wat kansen tegen. Dus misschien moet je misschien blij zijn met een 0-1.
1: In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zowat 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Nederland is acteur en presentator Wim T. Schippers overleden. Hij maakte verschillende tv-programma's en kunstwerken. In Sesamstraat deed hij de stem van Ernie van het duo Bert en Ernie.
3: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
1: Wim T. Schippers was 83. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minima rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag droog en vrij zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
4: Dit is Joe.
5: Joe Easy.

ontzettend nietig. De stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Kortrijk in West-Vlaanderen blijft een school de rest van de week dicht, vermoedelijk door een uitbraak van het norovirus. Zo'n 30 leerlingen en leerkrachten zijn daar ziek geworden. Ze verbleven in hetzelfde gebouw tijdens bosklassen. Bij één persoon gaat het met zekerheid om het norovirus. Dat is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. In Evian in Frankrijk komen de belangrijkste industrielanden de komende 3 dagen samen voor de G7-top. Morgen komt de Oekraïense president Zelensky ook naar daar om te praten over de oorlog in Oekraïne. Politiek journalist Jelle Frenke is ter plaatse.
2: De West-Europese landen en Canada zullen proberen om Trump te overtuigen om zich weer vol achter Oekraïne te scharen, om op die manier Oekraïne in de best mogelijke positie te brengen, mocht het tot onderhandelingen komen met Rusland. Maar verder zal het ook gaan over de handelsoorlog die er woedt. Het gaat over AI, over digitalisering. Dus het is een drukke agenda.
1: Vandaag had Amerikaans president Trump al een ontmoeting met de Franse president Macron. Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Maar Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden. Al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag wel droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De Rode Duivels hebben hun openingsmatch niet kunnen winnen. Ze speelden 1-1 gelijk tegen Egypte. Egypte kwam na 20 minuten op voorsprong. In de tweede helft forceerde Romelu Lukaku nog de gelijkmaker, pas enkele seconden nadat hij was ingevallen. Het was een correcte uitslag, vindt analist Mark de Grijze.
2: Je laat verstoor nog positief blijven en hopen en het gevoel hebben van dat alles nog wel goed kan komen. Het had eigenlijk ook slechter kunnen aflopen, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Ja. De 0-2, dat denk ik was de doodsteek geweest. Uiteindelijk hadden we er kunnen overgaan, maar ik denk dat 1-1 de juiste uitslag is.
1: Ook de fans bleven met gemengde gevoelens achter na de match.
3: Het kan beter, maar het is oké om te beginnen. Hè. We vonden het wel spannend. We zijn blij dat Lukaku was ingekomen.
4: Wel blij dat het niet verloren is. Hè. Beter gelijk dan verloren.
5: Een goede match, maar te weinig gebracht van de Duivels zelf. Ik vond dat ze meer mochten brengen, meer aanval, meer druk. Want Egypte, die stonden er wel. En ze hebben die match gespeeld zoals ze wilden spelen.
1: Het Israëlische leger blijft zolang het nodig is in Libanon, Gaza en Syrië. Dat heeft de Israëlische premier Netanyahu gezegd op een persconferentie. Dat is belangrijk voor de veiligheid van Israël, zegt hij. In het raamakkoord dat de VS en Iran hebben gesloten, staat dat ook de Israëlische aanvallen in Libanon moeten stoppen. Netanyahu lijkt dus niet van plan om zich daaraan te houden, al verwees hij niet naar dat akkoord. Vannacht komen er meer wolken opzetten met kans op een bui, minimaal rond 14 graden. Morgen eerst bewolkt met nog enkele buien, na de middag droog en vrij zonnig, maximaal tot 25 graden dan. De volgende dagen wordt het tropisch warm met kans op onweersbuien.